laten verkopen en niemand is eigenaar van ons voetbal, zegt de UEFA. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden tot 35 in het zuiden.

0: is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. En ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen van een nabijgelegen kamp zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval was kort na middernacht Nederlandse tijd en zouden zijn aangevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. Ook in Algerije, Marokko en Tunesië zijn grote bosbranden. Die worden verergerd door de hitte en droogte. Door de branden zijn in Algerije tot nu toe 6 mensen omgekomen. In Tunesië is sinds de afgelopen maanden ruim 4000 hectare natuur verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden onder controle. Maar vanwege de hitte en droogte wordt gevreesd dat het vuur opnieuw oplaait. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Het dodental door de zware aardbevingen in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade, want door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie geweest. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. De auto was eerder betrokken geweest bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd zijn inmiddels weer thuis. Het weer droog bij een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen, zo melden de twee bondgenoten. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet vermeld of er ook een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië, die kort daarvoor werd gemeld. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden.

0: met het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet gezegd of er een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië van eerder deze nacht. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in het bosrijke omgebied. Er komt ook veel rook vrij en ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Later volgde nog een aardbeving met een kracht van 3. Het was al duidelijk dat er doden waren gevallen, maar hoeveel was onduidelijk. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt op het Japanse eiland. Fabrieken, kantoren en huizen zijn ingestort en meerdere mensen worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming goed in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden.
0: Liefde voor Limburg. Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
2: Dit is L1.
3: Het is woensdag. Welkom bij de voorgloeier.
4: Welkom op de Classic Woensdag. De dag van de grote plaatjes met de kleine gaatjes. Tuk, tuk, tuk, tuk.

0: Joe te haaien, zo'n de boete steeds. Op de airco?
1: In de airco.
0: In de airco. Oké, we doen de L op C en dan zeggen we gaan beginnen met het verzetten van je zinnen. De cup daar. 1, 2, 3, 4.
1: We gaan
0: beginnen. Met het verzetten van je zinnen. Tussen het linnen.
1: Zijden ze pijn of zuiver schillen.
0: Ja.
1: Maakt niet uit, niets is te dol.
0: En dan?
1: Met stappen, met versieren, jagen op elkaar.
0: Ja, ja.
1: Net als dieren.

0: inderdaad dikke 34 graden vandaag. Voorbereid, jong of...
1: Wat suus aan
0: ik? Nou, ja, dat wou ik al niet zeggen. Dat was net Jimmy Cliff. Ik denk Reggae Nights. Ik denk, ik hoor weer een uur. Kokosnoot frikandel?
1: Kokosnoot frikandel, ja. Zeker weten.
0: En dus een man op boete gerold. Die briquette barbecue.
1: Ja, hij staat altijd bereid, hè?
0: Oh, dat is zo. Ja, dat is
1: immer bereid.
0: Dat was met de klep te open en de kolen erop te groeien. En ja, ik denk dat vanavond gisteren of bios. Mijn vrouw zei, wat ze wat sluit. Zo nog even. Ja, ik zal het doen. Ik kwam boeten. Er hing toch een putlucht, echt.
1: Putlucht?
0: Oh, niet normaal. Net als de riolering bezig waren. Niet normaal. Kom ik boven, stond natuurlijk nog een paar ramen open. En ik, boh, weer zo'n log. Ja, de Christen hebben moeten hutten.
1: En bussen hebben ze niet geslopen ook weer.
0: Wauw, je beter geslopen als gisteren. Gisteren had ik echt gezegd van, boh, wie kom ik nou de nacht? Dan ben ik eigenlijk om 3:50 was ik al wakker. Zodat ik al onder zo'n te koekeloeren. Maar goed, we zien er allemaal weer. Heb je wel slecht geslopen dan? Of,
1: Ik heb goed geslopen.
0: Ik zie het niet, jong. Ja. Een beetje frisse fruit goed.
1: Ja, zeker.
0: Goed, laten we gaan kijken wat deze dagen weer gaat brengen. Dan zal ik uiteraard straks even allemaal vertellen wie het zit met de hitte. Waar we Bino rekening mee moeten houden. Want als het zo warm is, ja, dan moet ze toch een beetje rustig aan doen. Hè? Tranquilo, hè? Tranquilo. Ja, verder er vandaag ook. De wet, zie je, zet de airco altijd te loeien. Dat is gewoon gaan, normaal. Dus dan hebben ze een diepvrieswerk. Maar goed. Maarten, wat hebben we als eerste deze ochtend? De kalender of Fransje Boekhuis? Wat wil
1: jij
0: ze?
1: Mag kiezen.
0: Nee, doe het Fransje maar eens.
1: Fransje?
0: Ja.
1: Oh, dat vind ik wel bijzonder, hoor. Dat je daarvoor kiest, maar
0: ja, dit is tijd hoe ik op het... Ja, hè? Wat is dat?
1: De Eye of the Tiger vandaag, hoor. Ik de internationale dag van de tijger. Nou, zoveel tijgers heb ik nog nooit bij elkaar gezet. En die doen dan meteen de tijgersluipgang.
0: Ik geloof het ook wel, maar het is geen snow tiger, hè?
1: Nee, dat zijn volgens mij, hoe heet die dingen? De Bengaalse tijgers.
0: Bengaalse tijgertjes, hè?
1: Nou, op deze classic woensdag, de internationale dag van de tijger, ga ik voor een passend klassiekertje, zegt hij.
0: Ja.
1: Terug naar 1974 met... Tiger, met en Tiger Feet.
0: Ja, dat dacht ik al. Maar ik vind het altijd aandoenlijk. Ik vind het wet wat het prachtige is. Die beesten zijn zo fijn, kuddelig goed. Hè. Zo ze zo om zichzelf, zo ze zo willen omhermen.
1: Dat heb ik nou niet.
0: Dan hebben ze nu wel een leerhamdraaf, hè?
1: Ik heb dat niet.
0: Nee, wat hebben ze... Nee, vind je dat de akelige beesten dan?
1: Ja, nou, ik vind... Ja, kijk, een katje thuis, dat vind ik nog te doen. Maar nee.
0: Nee, dat is de angstgeliever.
1: Ik had het denken aan die twee goochelaars, Siegfried en Roy.
0: Ja, met die witte tijgers, hè? Ja. Die hadden ze even een oorspulling gegeven. Ik weet niet wat het was, wat ze een beetje door hadden. Maar het was niet zuiver, volgens mij,
1: hè? Nee, volgens mij ook niet.
0: Nee, nou goed.
1: Ze zijn er zelf ook niet zuiver.
0: Die hadden hetzelfde gedaan, hè?
1: Ja. Dan gaan we even naar de kalender.
0: Ja.
1: Want ja, die staat op grondsdag 29 juli.
0: Als ze dat wel
1: zelfde dag, Wereldtijgerdag. En wat krijgen we dan voor liedje erbij?
0: Ik denk een Limburgse tijgerplaat, of niet?
1: Ja, het is veel herrie. Oh, dat ken je wel. Ja. Een schoen en schoen en daar.
0: Oh, dat joh. Dit heeft met de tijger te maken.
1: Ja, of niet? Helemaal niks.
0: Dat is aan de hemel, hè.
1: Ik kon er niks anders bij vinden, denk ik.
0: Weet het niet. Doe de vogel voorbij, hè.
1: Ja, maar is dat heetje.
0: Ja, dat is leuk. Ja. Goed de goede dag.
1: En daar gaan we.
0: Oh, weer, hè. Hey,
1: zit maar mee. Vlieg weer de vogel.
0: Ja, joh. Nou, Sjoen, jong. Hoppakee, op deze wereld tiegeldag. Of wil je handen gezangers over hebben? Ja, goed, ik vind het ook knap, die mensen die zo'n kalender maken, die motto maar het van zin elke keer. Ja. Hè? Wat is gisteren ook? Een beetje van het padje af geweest in juli. We hebben het misschien wel gemaakt in de zomer toen het vorig jaar over 34 graden was. Dat zit er van zonnen. Oké, dat hebben we allemaal gehad. Dan zien we er weer doorheen, hè. Nou, ik heb
1: Doorheen. Ik heb hier Jan Stieltjes, die was weer het eerste. Kwart over vanochtend, 11:45 moet ik zeggen. Goedemorgen, Pascal en Maarten. Ik ga voor de Hollies met de Long Cool Woman in the Black Dress.
0: De Black Dress, hè.
1: Dat is inderdaad een lekker klassiekertje, hoor.
0: Zeker, daar gaan we zeker erbij zitten. Dat heb ik al lang niet meer gehuurd, hè.
1: Nee.
0: Ik hoop dat we ver terug in de tien. En dan gaan we naar Maurice Michielsje. Ja, nog een paar dagen in het vakantie. En voor het de vakantie heeft er ook nog een keer een paar nachtjes erbij dat er lekker moet knallen. Het is een nachtdienstje. Maurice, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen, mannen. Ja, het is vandaag woensdag.
0: Nou.
2: Midden van de week. We gaan maar richting de goede kant van de week op. De vakantie.
0: Lekker, hè? Dag en dag.
2: Ja, mannen, mijn volgende uur op deze klas woensdag. Dan ga ik voor de Reflex van Duran. Mannen, ik wens je een fijne uitzending.
0: Ja.
2: Blijf gezond.
0: Dankjewel.
2: Alles rustig. En dan Mooi, we horen weer.
0: Ja.
2: Radio, hoor.
0: Radio, dankjewel, Marietje, voor je bijdrage deze ochtend. En de reflex gaan we erbij zetten.
1: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hey, goedemorgen, Dennis. En hey, goedemorgen, Emma van Eeuwenberg. Van harte welkom. Gisteren nog die Brandstella Polka.
1: Ja, ja, ja.
0: Voor die voicebagger Jago Muzi. Dat is wel zo'n plaats geworden gisteren. Hoempa, hoempa, hoempa. Dat denk ik pas van mezelf niet, denk je.
1: Hoempa, hoempa.
0: Ja, we hebben wel genoten hier, daarvan. Ja. Allemaal bedankt daarvoor voor het inzenden. Maar op deze classic goal zeg, Emma, wat is er? Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Maarten en Pascal.
0: Hoi.
3: En alle gloeiwappies.
0: Hallo, Emma.
3: Hey,
0: Erwin.
3: Ja, de classic woensdag.
0: Ja.
3: Dag ik en de Walkers.
0: De Walkers met?
3: Oh, Lonesome Me. Een beetje een truckerspleitje, vind ik dat denk ik wel.
0: Ja,
3: ja, ja. Nog even langs de A2 in Buffalo vandaag.
0: Oké, dat gaan we kijken.
3: Dus even denken, Urmond en Born.
0: Ja, Born, ja.
3: Ja. En dan is het voor mij ook vakantie.
0: Ja, vakantie.
3: 4,5 weken bovenak. Dus ik vind iedereen. En een fijne woensdag werken ze allemaal. Dat is even 2,5 week.
0: 2,5 week? Lekker geluiven en 2,5 week lekker
1: zwaaien. Zwaai wel even vanmiddag nog, hè?
0: Ja, het zou het chance zien als Erwin even een hele grote vlag bovenop de auto kon zitten. Dat we ook weten dat het Erwin van Eerwijk is, hè?
1: De grote vlag Erwin.
0: Ja, Erwin of de Bijlveldse vlag, hè? Er bestond ze even van, joh, die vlag kent ze nu toch niks meer mee doen voor, joh. Dus die kent ze vandaag nog even fijn door de raam de boete steken. Erwin wil dat even weten, jongen, dan kennen we even. Want we zitten elke dag te kijken van waar zitten ze allemaal? Onze gloeiwappies, hè?
1: Nou, wordt dat afgegraven daar, dat stuk.
0: Nou, afgegraven. He, er werd ook heel veel neergegroeid.
1: Nou, echt.
0: Als een zuurstof, zeker bij, wat is dat, op die echt, wat dan nog een hoop site neergekiept moet worden.
1: Ja, nou ja, overal wel een beetje, hoor.
0: Ja, er is een paar cupups liggen, dan moest het laten weten. Goed, laten we binnenkomen met de lekkere klassiekers. De eerste zijn daar neergezet. Dat is in The Walkers, Duran Duran en The Hollies en ook Tiger Beat van Matt.
4: Dit is LA.
0: Klassieke woensdag met Taylor Swift en Opel Light. Goedemorgen, Limburg. Wakker weer, Pascal Amar.

0: Misschien is dit van een dag, wat van een dag brengen dus vandaag. Dit is een dag, dit vandaag. 36 graden brengt vandaag. Hoeveel keer heb ik nu dag gezag? Geen idee.
1: Misschien is dit zo'n dag.
0: Nou, ze zitten ook dag. En Jakkermans was het hier, de Ellenochtendshow. 7 voor half 7. Goedemorgen mensen. Ja jongens, vandaag moeten we er weer rekening mee haaien. Denk er maar eens even vandoor. Als er vandoor weer klop is met het werk, dat is even naar de ijsboer geven. Ze hebben heerlijk lekker ijsje op de Heinpaks. Of een ander ijsje. Dat is ergens in een bank bij de supermarkt. Dan zo'n grote bak met ijs mee naar huis neemt. En ze is toes. Ik heb een verrassing. En de lucht zet ze in. Dan weet ik zeker dat de kinderen zeggen yes, yes, yes.
2: Ik heb ze de vries willen volleggen met de dubbelliggers natuurlijk.
0: Ik moet eerlijk zeggen, ik moet vandaag nog even naar de winkel. Dus ik ben benieuwd. Ja, ik moet nog even in gaan holen. Maar goed, ja,
2: gisteren hebben we nog zo'n vrachtwagen ingehold. Met al die dubbellikkers.
0: Oh, joh. Ja. Dus eerst, dan geeft de vrachtwagen dubbellikkers. Zo moet het dynamiek heten. Ongelooflijk, goed. We gaan eens kijken wie er allemaal wakker is. Emma van Eerbeek hebben we al gehad. En van Erwin gaan we door naar Stefan van Engen. Stefan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo, man.
3: Op deze klasse woontjes.
0: Ja,
3: ik ben alweer even op mijn weg.
0: Goed zo.
3: Op wouden verdrietige wekker vandaag. Alweer al zo, dan gaan we links op de bok.
0: Ja.
3: Vakantietijd, dus andere werkzaamheden dan normaal. Dus dan moet het allemaal get vroeger beginnen, omdat we get meer richting Holland moeten gaan. Mm-hmm. Meer omhoog.
0: Meer
3: dus
0: omhoog?
3: Dus mooie Limburgs.
0: Ach, jong toch.
3: Mijn collega, die riet ook achter me aan. Die loestert ook iedere dag insturen. Tot uit tot in aan.
0: Mama.
3: Zal er van niets te gek krijgen.
0: Wie heet
3: dus, dat kan ik helaas niet zo doen.
0: Inderdaad, wie heet hij?
3: Vuur de vuurgloeier. Waar ik vandaag aan het denken aan Burning Love. Van Mr. Elvis Presley himself.
0: Elvis Presley
3: hier een hele fijne dag. En tot morgen. Radio.
0: Ja, dan willen we toch even weten wie de collega is. Ja, dan willen we even weten. De hetje Johan heet hij.
2: Johan?
0: Johan. Heb je een nummer? Kunnen we Johan even bellen, Stefan? Want dan willen we toch wel even de uitzending hebben, hè? Ik als elke dag met je meeloesters. Dat is natuurlijk incognito, dat is wel prachtig. Maar huren jij over de stem van Johan, hè?
2: Johan is het jokje van Botsen, toch?
0: Ja, maar dat hebben we al. We hebben meer Johans. We hebben ook meer buschauffeurs. We hebben ook meer taxichauffeurs. Ah, dat maakt ook allemaal niet zo goed, hè? Hé, maar nu ben ik gans vergeten. Ik ga de geur welke platen draaien. Wat we hebben door de ganzen gedoen.
2: Ik weet het ook niet meer.
0: Maar
2: we zijn veel te veel met Johan bezig.
0: Ja, we zijn constant met Johan bezig. Hè? Ongelooflijk, hè? Maar goed. Daar gaan we eens even kijken, Maarten, wat we hem hier hebben.
2: Mark van Dijk.
0: Mark van Dijk.
2: Ik ga bijna zeggen opzij, want die lupt gaat af.
0: Nou.
2: Op deze classic woensdag gooi ik voor Denny Christian en Rosamunde.
0: Rosamunde van Denny Christian. Rosamunde.
2: En dan, goeiemorgen Maarten en Pascal. Hier met Ruudje uit Klummen.
0: Ruudje uit Klummen, hè?
2: Op deze classic woensdag, super warm werd.
0: Mm-hmm.
2: Kon ik voor Merryman met Feeling Hot, Hot, Hot.
0: Feeling Hot, Hot, Hot van de Merryman.
2: Ja. Maurice van der Vin, vandaag past hij niet. Hij gaat gewoon lekker met Marvin Gaye en Kim Weston. It Takes Two.
0: It takes two, baby.
2: En Willem Kent Verfbeuken zegt, goeiemorgen allemaal. Willem Kent Verfbeuken groeit veel met de Beach Boys en Sloop John B.
0: Sloop John B. van de Beach Boys. Komen we zeker even erbij zitten hier bij L1 in de L1 Ochtendshow. We hebben bezig met Classic Goldzaak. Even bellen.
2: Heb je het nummer van hem?
0: Ja, natuurlijk heb ik het nummer van hem.
2: Dat neemt hij niet op natuurlijk.
0: Ja, dat gaat toch wel even opnemen. Wat is dat nu, hè?
2: Johan, neem op.
0: Ja, Johan. Ja, Johan, goedemorgen. Ja, we kregen een appje van onze grote vriend
2: Stefan
0: van Inge. Die zei, ja, Johan loestert elke morgen, maar hij durft niet te bellen of niet in te spreken. Wat is dat nu, Johan?
4: Ja, jongen, ik heb geen verstand van muziek. Ik vind de muziek vruchtgevend geweldig. Maar ik weet dat nooit.
0: De wet zit nooit, maar ik heb wel een paar klassiekertjes. Ik heb ze toch wel even moeten mousen, hè?
4: Ja, ja, dat moet je eens opzetten. Als je wel vind ik het leuk. Nou, zo ben ik niet. Dit is
0: hier, van dit verrekkeling. Ja, dat is een maar ze zijn goed toet, hè. Ik kan ook wel even toeten, Stefan. Kunt er, hè? Hoppakee! Ah, dat is een beetje. Hé, maar dat is waar. Dit is zo'n collega, of niet, Stefan?
4: Dat wil ik niet
0: helemaal voor. Hé, Johan, fijne dagen, jong.
4: Jo, dankjewel.
0: Zo zus maar, het zijn allemaal collega's. Ja, ze haaien wel van elkaar. Ook al zeggen ze dat natuurlijk niet, hè. Zeker op deze classic woensdag. De dag van de tijger, tijgervrienden met Mutt, zet er al op. De Merryman, Rosamunde, de Walkers, Duran Duran met de Reflex, de Hollies. En wat gewoon een bie goeie. Michel Bakker, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Pascal, Maarten,
6: hallo.
5: Vrienden van de gezellige ochtendshow der Nederlanden.
6: Dank u wel.
5: Bargaande, met de voorgloeien. Ik zou vandaag te denken aan de Nolan Sisters.
6: Oh,
5: I'm in the mood dancing.
6: Ja, ja.
5: Dan hebben we ook voorgloeien in Classic Woensdag. Goed, de Bargaande. Gaat ook vandaag weer op linkse door. Ik wens iedereen een hele mooie woensdag. En we spreken ons morgen bij Dance Donderdag. Dit was de Bargaande voor L1 Radio. Radioa,
6: dankjewel voor je bijdrage. Wat zegt ze?
2: Heb zeker een deal gemaakt met Michel.
6: Nee, ik heb helemaal geen deal.
2: Maar dan hebben ze me gisteren al gedraaid.
6: Ja, maar goed, dat er minstens wel een klein beetje in de vorm komen. Maar dat heet ik heb er voor rest niks bij. Ik weet, morgen is het weer donderdag en dan is het weer dansen donderdag.
7: Dit is L1.
6: En dat is weer in de dag.
2: Ja, dat is ook zo.
6: Goed, zo meteen komen we verder. We zien van alles stond bij voorbij komen. Marco Vongo weer, Rob van der Hoven. Maar wat zinnig ook.

0: Op dit moment van Limburg, van Oermaastricht, komen we door de ganse provincie. En dan doen we heel Gerbrug natuurlijk hier bij L1. Waar we doorknallen met de Vulvreuren. We zeiden het al dat we met de uitzending hadden. Onze eigen Limburgse Elvis, dames en heren. Maak even gewoon plaats voor Marco Vonk. Hallo!
1: Goedemorgen, Pasklap Maarten. Het is een classic Wednesday.
0: Ja, ja.
1: Klassieke woensdag. Ik dacht bij mezelf deze. Hij is

0: don't need is another hungry mouth to feed. Henriette
1: applausje voor Marco.
0: Opgenomen op 14 januari 1969. In Memphis natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk.
0: Gezongen door de one and only King of Rock and Roll, Elvis Presley. Radioa.
1: Radioa, dankjewel. Marco Vonk op deze Madness Day. Het hem door berichtje geknald. Elvis Presley met In the Ghetto. Ik vind het een van de schoonste platen van Elvis Presley, Jur.
2: Ja? Niet?
1: Ja. Er zit nog een plaat, My Boy is, hoef ik ook fijn. Maar In the Ghetto, dat... Kreeg toch wel wat van. Kreeg toch jurk van ergens. Maar goed. Nou, kom even door de Keulse inbreng. Want hij is er weer, hoor. Als de Keulse Frans. We hebben dus deze week al een paar keer iets over de Prinslot te huren. Maar de zin er vandaag ook niet meer terugkomen. Dus kijken wat er vandaag heet. Keulse Frans, oftewel een schöne.
3: Een schöne, mooie. Een mooie. In de Keulse Classic tijd zou ik een liedje willen inbrengen. Van de Tony Steingas.
1: Tony Steingas.
3: En het liedje
1: Steingas.
3: Is genoemd Man müsste nogmaals 20 zijn.
1: Zeker.
3: En dus alle de generaties van mij natuurlijk. En ook de jongere generaties. Ja, maar dat is toch een liedje van de Brinks. Ja, ja. Dat klopt.
1: Ja, ja.
3: De Brinks handelt later met Geveul, Rado en Remy Demi.
1: Ja.
3: Op Neuhoes gebracht.
1: Oh.
3: En toen is ook herinnerd dat natuurlijk waar je om Ermen.
1: Dat klopt,
3: maar het origineel uit 1969. Man müsste nog maar 20 zijn, is van de Tony Steingas en dat is de herbreng uit de Kölsche Kreis deze morgen. Een schöne uitzending voor u in Maastricht.
1: Dank je.
3: De Lu natuurlijk een hele schöne dag. Is het te warm, hot ik binnen en op het werk, nou ja, voor Slunders wel warm door doorgaan.
1: Dat is zo.
3: Radio.
1: Radio. Wat zo schoon is, is het er wel Tony Steingas, maar het er wel een linksgebied gedaan van de Willy Schneider.
2: Ja, ja, dat is weer apart.
1: Dat snap ik dan ook allemaal weer niet bij de Keulse Frans. Wat ze noemen bij de man, hè? Dat is altijd een beetje zo van rotslag.
2: Dat is allemaal.
1: Ja, dat is zeker allemaal Keulse.
2: Dat is de verbinding.
1: Dat staat. Maar moest nog iemand 20 zijn? Ach, waar we het nog maar een keer, hè? Denk nog eens terug, klein Maartentje, nog veel meer hoor op de kop. Nu ben je niks meer van over. Nee. Nee, nee. Knoesprig was ze onacht, dat zei ze vroeger altijd, hè? Of in de Oezersingen zijn de beste fesh.
2: Fesh?
1: Du bist ja fesh.
2: Oh.
1: Een fesher kerl is dat.
2: Oké.
1: Okay. Ken ze niet?
2: Nee.
1: Ik heb mij gewoon skiën dan. Ik wil de leerste erbij.
2: Ah, ja.
1: Goed, Maarten, wat hebben we meer?
2: Monique de Marketenser natuurlijk.
1: Ach,
2: ja, goedemorgen. Ik dacht aan Phil Collins en Philip Bailey met Easy Lover.
1: Easy Lover, ik heb wel hier bij je deze week, hè?
2: Ja, zeker. En Petra Stroom, die zegt Jimmy James en de Vagabonds.
1: Oh.
2: En now is the time.
1: Now is the time.
2: Ja, ik dacht, music voor de muziek.
1: Ja, dat dacht ik, joh.
2: Nee. Roland de Buxemeester dan. Dan zeg ik gewoon met Elvis, maar If I Can Dream.
1: If I Can Dream.
2: I Can Dream.

0: dat is leuk dat het
1: echt zo mag zijn.
0: Zeker, joh.
1: En Jean Bonelier die zegt: goedemorgen, Maarten en Pascal, voor de vorige uur Words van F.R. David.
0: F.R. David,
1: mijn woord. Nou, in staan, zegt hij: More Than Words van Extreme. Ik denk juist dat het andersom is. Meestal staat More Than Words er al in.
0: Ja, die zijn er volgens mij niet in, hè? Ik denk dat die erin staat, joh.
1: Nee, ze staan er allebei niet in.
0: Nee, dat valt allemaal mee, hè, jong. Dus ik kan er rustig door gewoon. En ik ga nog rustig door, want wij hebben we nu hier weer aan de telefoon. Dat is onze eigen Jean Dobrejons.
1: Oh!
0: Ah, dat weet u het wel, hoor. Ja. Josje, deze week vulde ene keer van de sokken af. Want toen ene keer kwam met een gans angelplaat, geen polsen inbreng.
1: Hij heeft die gauw ingehaald, hè?
0: Dat weet ik wel zeker. Ik heb er vandaag wel mee, want het is niet hoe te spreken wat hij allemaal steed. Eleni Ploklenski, Stroblenski. Jean Dobre, dat ken ik wel.
2: Jean Dobre, Maarten Pascal. Goedemorgen, gloeiwapjes. Het is een classic Goonzig. Gisteravond nog vergadering gehad. Oh. Een jubileumcommissie. Oh. En het heet allemaal de goede kant doet. Gewoon langzaam de puntjes op de i zetten om alles goed geregeld te krijgen. En dat wordt een hele mooie happening. Want zelfs de gemeente Brunsum, die gewoon vanaf dit jaar een landendag organiseren.
0: Ah,
2: en dat is toevallig op dezelfde dag dat vier jubileum organiseren. Ah, en dit jaar is Polen aan de beurt.
0: Nou.
2: Met natuurlijk Portage in het middelpunt.
0: Ja, dat dacht ik
2: en,
0: al.
2: Ja, dat wordt een hele mooie, interessante dag.
0: Ja.
2: En met deze hitte, ooit gedacht als vuurgloeier, Eleni met Posvanetsne Stranajica. Oftewel, Eleni met aan deze kant van het mooie leven. En van deze zonnige leven, zo netjes is zonnig. Dus ik maak er een hele schone dag van. En op wederschnitzel en radio. Hè.
0: Radio, daar kon ik helemaal niets van maken.
1: Zo praat mijn kleinkind ook.
0: Ja. Dan ga je de killer op.
2: Lenny met post van netjes van een zutje.
1: Ja.
0: Ik vind hem geweldig, joh. Ja, goed. We kunnen er nog even leren. We kunnen wel even lachen, maar ik vind het wel knap dat er allemaal voor elkaar ging. Dankjewel voor de Poolse inbreng. En nu even zomers inbreng met Camilla Cabello. Liner op L1.

0: zijn lus. Dan werd hij een neus lang. De mensen waren vroeger bij Pinocchio. Dat moeten we niet hebben, hè. Pak ze de kap, zagen de zaak ze traaf. Dames en heren, jongens en meisjes. Mogen je voorstellen aan een van de mensen die al lang bij ons is. Daar is er weer...
1: Hey, Pascal. Hey, Maarten. Hey, groeiwappies. Goedemorgen, Jannie Bakkes, links op de bok. Hey Pascal, het blieft een mooie zingen, hè.
0: Dit van hey ho, ja, zeker.
1: Classic woensdag. Ja, dan ga ik... Ik ga nog een beetje plezier. Ik ga natuurlijk in eerste instantie... Ik ga nog voor de Nolan Sisters.
0: Ja.
1: In de Mood for Dancing.
0: Ja, dat kan sowieso, want ik zet er nog niet op, maar anders...
1: En als hij erin staat, dan ga ik voor Donna Summer. This Time I Know Is For Real. Mm. Hey, ik wens iedereen een hele lekkere, warme, plakkerige dag. Maar dat is gewoon van, en ik zou zeggen misschien te doen de volgende keer. Dit was Jannie Bakkes, links op Den Bok.
0: Hoi! Hoi. Dankjewel, Jannie. Ja, maar de wet toch wel dat die platen er allebei in zijn? Zo'n Maar goed, dan is de eerste van de Nolan Sisters. I'm in the mood for dancing. Jannie kameraad, Siske, heppakee. We hebben erbij gezet, die jong. En van Jannie Bakkes komen we door naar Remco Levels, de taxichauffeur. Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Maarten Pascal.
0: Hallo, jong.
2: Goede de taxichauffeur.
0: Welkom.
2: Klassiek woensdag.
0: Dat is het.
2: Hoe je nou eens een keer voor Whitney Houston gaan met de greatest love of all. Ik wens je een fijn uitzending in de studio. En ik zal zeggen, tot morgen. Groetjes. Hoi, hoi.
0: Ik hoop dat alles in orde is, Remco. Zeker de airco, dat hebben ze vandaag wel nodig in de taxi, hè. Man. Blootheid. Ze doen de arm boven de boeterraam heel zoet. Dat ze zo gebakken hebben. Ze hebben gebakken klauwen,
3: hè. Moesten
0: binnenhaaien, inderdaad. Goed, wat hebben we er meer, Maarten?
3: Margootje Heine.
0: Ach, Margootje.
3: Morgen, Maarten. Pascal, op deze kwestie woensdag probeer ik het nog eens met Save Me van Cloud.
0: Save Me van Cloud?
3: Ja, ja.
0: Kent ze die ene versie niet van Manita?
3: Red met het.
0: Ja, zeker. Dat is een drama.
3: Trouwens, ik krijg hier een foto binnen.
0: Foto?
3: Nou, die wil ik wel even binnenhalen, hoor. Want Ingrid en Ruud...
0: Waar zitten
3: natuurlijk,
0: die?
3: Natuurlijk Ruud van de Stones.
0: Van de bakfietsen.
3: Ja, ja. Die zitten in Oostenrijk.
0: Ja. Oeh, loop ik kieken.
3: Nouders.
0: Dat is kieken.
3: Ja, die moet ik even binnenhalen.
0: Hoor. Oh, wel even binnen, jong.
3: Ja, ja. Dus... Dat komt goed, maar hij stuurt me toch een fantastische foto ervan.
0: Je hebt ook een plaat erbij gedaan, of nou niet?
3: Nee, toch niet gedaan. Volgens mij slopt er half.
0: Mm-hmm.
3: Maar goed, Jeroen Vrijns, die is er wel bij.
0: Hey,
3: die zegt, goedemorgen heren. Dag van de Tiger, natuurlijk pure nostalgie. Mijn streepje gaat ook naar Mutt.
0: En de Tiger Feet. Hoppakee, streepje erbij.
3: Ja, ja, en dan heb ik hier Roger.
0: Roger.
3: Of Roger. Goedemorgen, zegt hij. Ik wil... René Innemee met Oh It's You.
0: Oh It's You van René Innemee. Gewoon ook op het Liska de Bie zitten. Ja. Dankjewel voor de bijdrage.
3: We hadden al een onuitsprekende titel, of onuitspreekbare titel, van Jos Rook. Heb je dat nog erger of niet?
0: Van Jos
3: uitsprak?
0: Ja, van Jos Rook, dat was ongelooflijk. Ja. Ja. Als ze dat allemaal huurden, wie dit eigenlijk deed, dan moet ik eens even gewoon checken. Want,
3: ja, maar ik zeg dat niet voor niks natuurlijk, want ik heb natuurlijk Poolse Frank alweer hier.
0: Ja, ik zal eerst even Jos Rook nog een keer laten
3: horen.
0: Dat kan toch.
4: Oftewel, Lenny. Met aan deze kant van het mooie leven.
3: Oh, dat is de vertaling.
4: Lenny met Post van Netschen is dan een
3: jutje. Ja. Ja.
0: Ja. Ah, ja. Ik kan er niks van maken.
3: Maar, Poolse Frank die laat mij dat natuurlijk altijd zelf uitspreken.
0: Ja, nou, dat is gewoon jong.
3: Tien Dobreman, een classic woensdag met Bajarazzi en Wizokagika.
0: Zo, nou, dat is een makkelijke.
3: Hogeberg betekent het.
0: Hogeberg.
3: Een echte klassieker uit de Tatra in Polska, zegt hij.
0: Nou, dus dat heb je goed gedaan. Even een applausje voor Maarten. Doe hem nog een keer, wie hoort toch?
3: Wizokagirka.
0: Wizokagirka. Wizoka, ik weet niet wat ik nu zeg, maar Wizokagirka.
3: Ondertussen is de foto binnen van Ruudje en Ingrid. Kijk eens.
0: Oh!
3: Ja, dat moet jou toch wel aanspreken.
0: Dat zijn die bergen van Tirol.
3: Ja, ja.
0: Mooie wandelpaden, blauwe lochten, daar staan ze fijn. De buiben helemaal in top, groen graas.
3: Het ziet er nog wel redelijk groen uit daar in Oostenrijk.
0: Inderdaad. Ja, maar weet je wat, zo is het toch wel vochtig tussen die bergen. Ze moeten in ieder geval af en toe wat regen hangen. Dat is dan altijd wel een beetje beter dan bij ons, want alles is knettergrillen. Ja, daarom zullen we met de round-up even zie je gewoon.
3: Ja, daar zie ik het wel op, ja. Ja, ja, prachtige foto, dankjewel Ruud en Ingrid.
0: Dankjewel voor Ruud en Ingrid. Gewoon even door naar Frans Vee. Wat is er over B? Goedemorgen.
5: Goedemorgen Pascal en Maarten.
0: Hallo man.
5: Goedemorgen. De Frans Vee is er vandaag ook nog bij.
0: Dat is fijn.
5: De classic woont zich gewoon echt voor Andrea Jurgens. Met Ik zeige dir mijn paradies.
0: Ik zeige dir mijn paradies. Andrea Jurgens. Lawrence, wie kent dat nog? Dankjewel voor de bijdrage. 7:15.

0: de zon die komt al hier langzaam boven het Limburgse landschap. En hoogtof, over het Vrijthof van Maastricht begint de zon weer te knallen. Dus vandaag weer vrolijke gezichten allemaal op die terrassen zitten door onder de buim. Een klein beetje voor de schaduw, een beetje duiken, wegduiken op de hoek van het pleintje door een ijske holen. Heerlijk. Ik kijk toch naar Oete, nog een paar weken.
1: Ik heb geen ijs.
0: Ja, ik heb geen ijs vandaag, op een of andere manier. Toch even straks een lekker dubbellikkertje horen. We zijn bezig met de vogeljog, classic gewoon zag. En kieken wie het zit op dit moment in de Lieske. Zien we al gaat verandering komen. Nou, dan zien we al een paar platen die wat stripjes hebben. But my Tiger Feet, twee stripjes. En natuurlijk de Nolan Sistertjes, but I'm in the mood for dancing. Hebben ook twee stripjes. Maar er kan nog altijd wat verandering in komen.
1: Ja.
0: Laten we zo'n keertje bij Rob de taxichauffeur.
1: Oh.
0: Rob, goedemorgen. Welkom in de uitzending. Hallo?
2: Goedemorgen, mannen, met Rob. De taxichauffeur.
0: Ah, Robby.
2: Ja, ik heb gisteren 3 rolstoelritten gereden.
0: Zo, hé.
2: En vandaag ben ik weer om 8 uur in Sittard. Ja. Ook met een rolstoelrit.
0: Mm-hmm.
2: Voor naar Geleen, Zuiderland. Wat betreft de vogeluur, dan ga ik voor Brian Adams met Summer of 69. Oh. Ik zou zeggen, nog een fijne uitzending en tot morgen. Radio, hè?
0: Radio, hè? Toch een foto door van zijn bus, een witte bus. Het is prachtig, hè, dat de mensen hem ook kennen herkennen door. Hè. Dan weten ze dat Rob de taxichauffeur in de vuurkant erin zit. Even zwijgen als hem zus en de Summer of 69 voor de bier zitten. Dankjewel voor die bijdrage deze ochtend hier in de Ellen Ochtendshow. Op deze klassieke dag. Dat is de classic Groensdag. En morgen is het natuurlijk weer Dans Donderdag.
1: Ja.
0: Ik hoop weer lekker met de beentjes van de vloer. Wat kent ze nog eens bijdrage leveren, Maarten, deze ochtend?
1: Peter Meijer.
0: Petertje Meijer.
1: Ja, die zegt, ik ga mee met Rosamunde.
0: Rosamunde.
1: Geertje Steeks ook al.
0: De mens het. Nee, ja, keer. Hoppakee, 3 stripjes in totaal.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Dan heb ik hier Ellie Veder. Die zegt, ik ga, Maarten en Pascal, voor Marvin Gaye, It Takes Two.
0: It Takes Two. Ja. Hoppakee.
1: En Fred de Wegenbouwer.
0: Is er weer.
1: Goedemorgen, hoofdvoorgloeiers. Classic Woensdag. Een stevige voor mij vandaag. Hammer to Fall van Queen.
0: Hammer to Fall van Queen. Gaan we zeker op Lieske erbij zitten. Ja, fantastisch, ja, ja. Dank je schön.
1: Marnie Zijlstra, goedemorgen, heren. Ik hou eigenlijk een anger nummerke voor u in petto. Totdat ik Sloep John Beaver bij hoorde komen van de Beach Boys. Vind dat ook een heerlijk pleitje. Dus bij deze Willemkens Verfburgen, ik gewoon met de gmit.
0: Hoppakee, dan kregen we inderdaad de Beach Boys met Sloep John B. ook te bieden zitten. Nou, zo meteen nog veel meer, want ach jee, wij staan er nog. Hier staat toch Helmoet Weisse. Helmoet, goedemorgen.
3: Eén goedemorgen, Pascal en Maarten. Ja, daar zijn we weer. Classic woensdag, oftewel classic friteuze dag natuurlijk, niet te versmaden.
0: Zeker,
3: van ja, welke plaats zou erbij kunnen horen? Ik ga van oudje, in de jaren 70, denk ik, van Penny McLean van Lady Bump.
0: Lady
3: dat is mijn bijdrage van vandaag. Met je wel een fijne uitzending. Radio.
0: Radio, want als we de jongens zitten van al die platen. Doe de bump, de lady bump, deze bump. En dan is ook de bumper op de auto. En ook bij de autoscooters natuurlijk bij de rups. Hè. De, of nee, de bootsauto's op de kermis was ook wel een schoen. Dit is L1 met Don Henley. Nobody.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Aardappeltelers vrezen een fors lagere opbrengst door de aanhoudende droogte en hoge temperaturen, terwijl wijnboeren maatregelen nemen om verbranding van druiven te voorkomen. Limburg heeft de grootste relatieve groei van het aantal windmolens van Nederland doorgemaakt. En in het buitengebied van Roermond heeft gisteravond een auto in brand gestaan. De bestuurder zag tijdens het rijden rook onder de motorkap vandaan komen en belde zelf de brandweer.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. Bij het homo-monument in Amsterdam is gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Burgemeester Halsema hield een toespraak.
3: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
2: Ook in andere steden is de aanslag in Berlijn herdacht. In Utrecht is vanavond een bijeenkomst op het Domplein. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal gaat beheren. De waarde van het nieuwe bedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro zijn. Het is vooral een zet om meer geld te verdienen, zegt deze onderzoeksjournalist.
4: Dus hij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, alle netto-winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
2: Voetbalbond UEFA reageert kritisch op de plannen en zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden is kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden.
5: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en heren modezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
6: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
1: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1 app. Download hem nu.
7: Liefde voor Limburg.
1: Wakker weren, wakker blieven. Dit is de L1 Ochtendshow.
7: Dit is L1.
8: Oh, dus klaar.

0: Jullie waren er om 6 uur al deze ochtend met de eerste bak koffie. Deze is al naar binnen. En misschien hebben ze zelf ook wel lekker gekke keulsbiedig. In die boterhammen trummelken zitten ook verkoelende eitjes bijvoorbeeld. Die de ganze dag in de keulkens hebben gelegen. Heerlijk natuurlijk. Om er straks even eens op te eten. En neem ik u even wat kleingeld mee. Het is straks lekker iets gekend genoeg. Ik blijf het maar zeggen vandaag. Worden we blootheid 5, 36 graden bij ons in de provincie. En de klassiekers die vliegen om de oren deze dag. Want we gaan maar eens kijken wat we allemaal binnen hebben gekregen. Op dit moment ga je dus gewoon met Danny Christian, met Rosemunde, maar ook gewoon met de Beach Boys, met Sloop John B en de Nolan Sisters met I'm in the Mood for Dancing. Maar goed, André, wat vind je ervan? Goedemorgen. Hallo?
1: Goedemorgen, vrienden van de Hendrijks.
0: Hey, ja,
1: ik gooi langzaam de vakantie vergloeien.
0: Ah, ja, dat
1: kan ik 3 dagen. Dan heb ik het ook 3 weken.
0: Lekker, man.
1: Wow, dat is al mooi. Maar van de ver, die laatste dag.
0: Ja, dat is zo, hè.
1: Die moet even door.
0: Ja.
1: En dan gaan we vanavond al een beetje vergloeien, zeg maar.
0: Ja,
1: als vergloeiwappie. Dus daar halen we het allemaal van. Dan gaan we echt met ons buurtje. Ik kwam gisteren een appje op de buurtapp. Aan de Maas even barbecuen.
0: Oh,
1: en de buurman van ons had zijn grote schrooibak, zeg maar. Dat
0: lekker,
1: is een
0: schot
1: ding.
0: Dus
1: dan zetten we aan de Maas, dan komt er maar een week een grijder op gooien. Dus dan gaan we vanavond gezellige zekers aan de Maas met allemaal zetten.
0: Oh, leuk, leuk. Hey,
1: fijn dag allemaal, wat zo is met vergloeien. Oh ja, ja. Met een beetje vergloeien met de summer holiday van Wietzakkerwerks.
0: Cliff!
1: Ja, hoe heet die ook weer?
0: Ja,
1: no, Mental T, oh nee, ja, die jaren 80. Ik weet het niet, maar die.
0: Ja, die! Ik weet het. Summer Holidays van Cliff.
2: We pakken gewoon Cliff.
0: Ja,
2: als hij het ook niet meer weet.
0: Ja, dan weet ik het dan niet meer. Nee. We hadden wel op de Scottleboy. Gisteren hadden we nog een scumbag, wat was het?
2: Kadak.
0: Wat
2: hebben ze toch een geheugen als een zeef, man?
0: Ik heb een geheugen, dat wil ze graag weten. Dat is echt verschrikkelijk. De Kadak, joh. Ah. Dat echt toen verteld gisteren. Ze zeiden, ja, daar hebben ze al een fijne elektrische barbecue.
2: Ja.
0: Had ik toch maar bij. Ja, ik hoor gewoon zeker door.
2: Ik heb een cursus gevolgd. Wanneer komt de code barbecue nou?
0: Ja, jongen. Moet ik nog even bekijken.
2: Ik dacht, dat zit bij de prijs in, maar dat is niet zo dus.
0: Nee, maar het is een goedkope cursus, maar het is wel gelukkig allemaal. Wat hebben we nog meer op een lijstje erbij kunnen zetten?
2: Martijn, die zegt ook al Danny Christian en Rosamund.
0: Echt hoor, we zitten wel
2: en
0: in de priestemming,
2: hè? Hier de prins Oetgelin.
0: Ach, Hansje Vase.
2: Ja, jazeker, een beetje laat, maar voor vandaag Twisting by the Pool van de Dire Straits.
0: Is dat lekker, Twisting by the Pool? Komen we zeker erbij zitten.
2: En onze...
0: Ja?
2: Wou je zeggen?
0: Ja, zeg maar.
2: Onze berenman, Wie Laurens. Tigerfeet van Mutt.
0: Nou, Tigerfeet van Mutt. Dat ligt ook bij een stripje bij. Want we werden een beetje spannend natuurlijk. En samen met de Rosamunde. En dan...
2: Roberto Locke. Ik ga voor Sloop John P.
0: Van de Beach Boys. Ook weer zo'n pleertje. Nou, dan ben je tellen, joh. Maar we zoeken meteen nog veel meer. De kent ze nog die bijdrage leveren. Door tot even via de L1-app.

0: Koningsdag. Wednesday, zeggen ook sommige mensen. Prachtig met de huren. En Marshmallow Moonshine, zijn klomen toes. Gaan we zo meteen luisteren. Maar eerst maar eens een paar mensen in de uitzending halen. En eens kijken wat we hier hebben.
1: Goedemorgen, Pascal, Maarten en alle gloeibappies.
2: Hey, Fossi.
1: Goedemorgen allemaal.
0: Hallo, man.
1: Nou, gisteren weer wat meegemaakt.
0: Van
1: 15 jaar is een keer aan de kant gezeten door de inspectie van Duitsland voor het wegverkeer.
0: Oh, en?
1: Maar goed, heer Vosbeck had alles in orde.
0: Super, joh.
1: Dus, mooi
0: zo.
1: Om te huren, zeg ik altijd. Goed, dan op deze klasse woensdag woon ik voor Sempre van Albano en Romina Power.
0: Ja, die zien het, hè.
1: Goed, maak dan een schone werk van. Fijne uitzending nog en radioa.
0: Radioa, inderdaad. Fijn, hè. Vos heeft alles keurig in orde. Ik hoop dat ik ook alles keurig in orde heb. En zeker vandaag, zorg even dat hij een airco... Er moet ook elk jaar zo'n beursje hebben, de airco, hè. Stel ervoor dat ik het leken. Dan zit ze in de auto en dan denk ik met blootheid in de kiert. Och, jong, dat moest ze niet hebben. Was alles door laten wij net weer vroeger. Toen gingen ze nog op vakantie en hadden ze dat voor die natte lab hadden ze langs de ramen.
3: Oh ja, dat weet ik nog.
0: Wat
3: ja,
0: ze
3: ja,
0: dat ja. En wat ze
3: dat wat denk ik van ze hele warm hoor.
0: Wat ze dan wat ze vroeger van die daar waren hele dunne plastic van die figuurtjes die kosten tegen de ramen aan plekken. Kent ze die dingen nog?
3: Ja ja, maar die hadden toch niks met koeling te maken.
0: Nee, maar het zou ik even net denken dat als het zuur is.
3: De plakplaatjes.
0: Ja, dat hebben we
3: aan de binnenkant van de autoramen.
0: Ja, die dingen ja. Daar waren we altijd mee in amuseren en hey, met mijn broerke, dat weet ik nog goed. Dit is alleen zo meteen de oplossing van de burgerlijke. Want we weten wat het is geworden. Het is wel een feestelijk pleitje, hoor. Maar eerst nog Marshmallow Moonshine. Dit is Toes in de Ellen Ochtend Show.

0: en ochtend show. Het wordt spannend, mensen, want zometeen gaan we dat huren. Wie het is geworden deze ochtend, maar eerst gaan we naar André. André, goedemorgen.
1: Goedemorgen, mannen.
0: Hallo. Ja,
1: bolletjes over onderweg naar de mooiste provincie in het
0: absoluut.
1: Land.
0: Absoluut.
1: Nu nog op de A50.
0: Ja.
1: In Gelderland. Ja, en wat ik straks wil horen is, houd mich is vast.
0: Oh, wat net het lot op
1: een mooie Roosendorp waar ik 10 jaar heb gewoond.
0: Oh, heerlijk.
1: En in Enschede. Maar even zo goed. Het wordt een fijne zonnige dag. Vooral met L1 Radio. Groetjes. Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi. Dankjewel. De veilige kilometers deze ochtend. Dan gaan we naar Mike. Mike, goedemorgen. Welkom.
2: Goedemorgen, Maarten. Heb het spel.
0: Hey, hallo, man.
2: Van de klassieker.
0: Ja.
2: Dat vind je toch wel echt de Doors met roodhoos bloed.
0: Kijk eens even lekker, man.
2: Wens je een fijne dag.
0: Dankjewel.
2: Lekker een zonnetje genieten. Tot morgen. Radio, man.
0: Radio, dankjewel.
3: De volgroeien.
0: Ah, daar zien we er wel, joh. Dan zien we er wel. We hebben goed geteld. Telraam is Bino. Dat is log heen gevlogen hier. Maar we waren het wel met zichzelf eens dat het toch één plaat is geworden. Want Sloop John B. van de Beach Boys ging erg geil. Mocht de Nolan Sisters aan in de mood voor dancing. En wat dacht ze van deze plaat? Nou, ik heb hem klaarstaan. Ik druk hem zo meteen in.
4: Ik had het nooit verwacht.
0: Nee, een Tiger Feet had het ook kunnen werken. Ja. Maar, doe maar eens even dit. Zoek jij dit, hè? Ja, dan kent ze het al. Hè? Nou, één keer, dan kun je wacht. Zullen we maar even echt laten huren? Dan komt er, hè?
5: Ja, papa.
0: Roos en moeder van Danny Christian is geworden bij de Vurgloeier.

0: Haken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
1: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
2: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
3: Houd misdaad uit je buurt.
2: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
1: De slaapspecialist van Zuid-Limburg. Groten in wonen. Maastricht.
4: Maak van elke thuiswedstrijd een zakelijke kans. Bij Fortuna Business geniet je van eredivisie voetbal en ontmoet je ondernemers uit heel de regio. Sluit je aan bij het grootste zakelijke netwerk van Limburg. Meer op fortunasittard.nl/business.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: duurste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Shep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Het LN Nieuws van 7:30, waar we beginnen met problemen door de warme weer.
7: Ja, de aanhoudende droogte en hoge temperaturen zorgen voor toenemende zorgen bij Limburgse boeren. Aardappeltelers vrezen een fors lagere opbrengst, zegt aardappelteler Johan Gerards uit Baaksem.
8: Als je hier die aardappelplant uitgraaft, dan zitten er wel een paar aardappels aan. Maar die zijn veel te klein, dus die moeten nog heel veel doen. En je ziet met het loof wat er nu aan staat, het heeft weinig potentie meer. Dus het kan niet echt meer voor een goede opbrengst zorgen.
7: Wijnboeren nemen maatregelen om verbranding van druiven te voorkomen. En volgens de Limburgse Land- en Tuinbouwbond is langdurige regen nodig om de schade te beperken. Eén flinke zomerbui is daarvoor niet voldoende. Limburg heeft de grootste relatieve groei van het aantal windmolens van Nederland doorgemaakt. In 5 jaar tijd steeg het aantal turbines met ruim 50% van 21 naar 32. Toch blijft het aandeel klein. Slechts ruim 1% van alle Nederlandse windmolens staat in onze provincie. Nieuwe windmolens worden vooral verwacht tussen Weert en Venlo. De hitte zorgt voor financiële problemen bij de zusters Brigitte in Weert. Door de hoge temperaturen zijn kamers in het gastenverblijf op zolder te warm om te verhuren, waardoor inkomsten wegvallen. Dat geld is juist nodig om het monumentale abdij te verduurzamen. Zonder die investering dreigden de zusters komende winter opnieuw in de kou te zitten. En het auto heeft gisteravond in brand gestaan aan de kanaalweg in Beegde. Bestuurder zag tijdens het rijden rook onder de motorkap vandaan komen, zette de auto aan de kant en belde zelf de brandweer. Niemand raakte gewond. Dankzij het snelle optreden bleef een grotere natuurbrand ondanks de droogte uit. Het weer in Limburg, zonnig en tropisch warm. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 35 tot lokaal mogelijk 37 graden. Door de hoogluchtvochtigheid doelt het later op de dag drukkend aan.

0: goes to Hollywood. Bakken in Hollywood, verblieven lekker in Limburg. Dit was Relax. En we gaan eens even kijken wat we doen met allemaal de handjes.
1: L1 Media Overzicht.
0: Bij het homo-monument in Amsterdam is gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel er 1 dood en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen om hun steun te betuigen.
2: Mijn dochter is lesbisch en ik hou van haar. En ik vind het vreselijk wat deze community aangedaan wordt.
3: Ik denk dat haat ons niet moet wegduwen van het samen zijn, de liefde die we met elkaar mogen vieren. Dus ik vind het heel erg mooi dat we hier met z'n allen kunnen staan. Het raakt me ook, hè.
0: Amsterdamse burgemeester Halsma die hield een toespraak. In Utrecht is vanavond de bijeenkomst op het Domplein.
4: Het blijft keurig droog in Nederland en dat merkt ook de scheepvaart, want het water staat historisch laag. Vorige week werd het Twentekanaal al gesloten en vanaf vrijdag is ook de haven van Deventer dicht. Dat komt door 2 dingen, zegt de gemeente daar.
5: Aan de ene kant wordt het voor schepen onmogelijk bij deze laagte van de IJssel om met de sluis in te varen. Aan de andere kant is de sluis ook een waterkering. En het hoogteverschil tussen het water tussen de IJssel en het water daarachter is inmiddels zo hoog dat de sluis dicht moet om een veilige situatie te creëren voor het achterland.
4: Ja, door de sluis dicht te houden wordt ervoor gezorgd dat daar genoeg water blijft. Bedrijven moeten hun goederen nu niet per boot, maar per vrachtwagen vervoeren.
0: Eigenaars van elektrische auto's betalen 2 keer BTW als ze deze opladen via stroom van een vereniging van eigenaren. Dat vindt de vereniging Eigen Huis, de VEH, niet kunnen. En daarom heeft de lange vereniging staatssecretaris Ilko Ehrenberg van Financiën gevraagd om een oplossing. VEH denkt dan aan een uitzondering of coulantieregeling, omdat bestaande oplossingen praktisch niet uitvoerbaar zijn.
4: Het is vandaag de 29e juli. Surinaamse Voetbalbond heeft de Nederlandse trainer Henk Vrezer aangesteld als bondscoach van de nationale mannenvoetbalselectie. De grote Amerikaanse techbedrijven zoals Meta Platforms en Microsoft komen na het slot van de beurzen in New York met hun kwartaalresultaten. En de rechtbank in Roermond houdt een eerste zitting in de strafzaak tegen een 59-jarige vrouw die ervan verdacht wordt dat ze de dochter van 14 heeft doodgestoken. Het meisje werd gedood in een woning in Blerik en ook de vader is verdachte, maar hij zit niet meer in voorarrest.
0: En tot zover het mediaoverzicht hier in de L1 Ochtendshow.

0: Zeker als de temperatuur gaat stijgen naar 36 graden. En de wasmachine om op werk is. Om iets lekker kuls te gaan halen van vandaag. En dan moest even een wedstrijd precies wat ze aan moest doen. Dus een herrie met de zuk. Welke zuk moest ze aandoen? Ik kreeg trouwens van Rob een paar zuk binnen. Kijk eens, L1 zuk.
1: Robert Beringen is dat,
0: Robert Beringen.
1: Het is wel echt, ja.
0: Ja, dat is een L1 zuk. Ja.
1: Dat is reclame.
0: En hij steekt er ook op die zuk. Maar we hebben zelf ook van die paar zuk liggen. Die kent ze binnen bij al die evenementen waar L1 te vinden is.
1: Het is wel warm zuk voor deze dag.
0: Nou ja, zie wel witte zuk. Die wel, dat wel, normaal mocht ze geen witte zuk meer aan. De wet is dat voor boy witte zuk. Dat ken echt niet, hè. En zo'n van die zuk kent ze misschien ook binnenkort wel verkrijgen als burgers op locatie stonden. Dat is binnenkort op de zomerparkfeesten in Venlo. Daar staat L1. Ik ben bijvoorbeeld op Zolder. Ik ga zoen.
1: Ja,
0: live radio maken. Maar goed, binnenkort dus van de bier hier in de L1 Ochtendshow. Tijd voor de weerwaarnemingen. Met die mensen die neer op vakantie zien. We moeten er 1 week rust hebben. Want volgende week is André van Maars vertrek. Hij loopt nu lekker door de Graashoeken. En de ganse dag met een heurtje op. Hè? De
1: is hij net op vakantie gegaan dan?
0: Nee, dit is toch Graashoeken. Dat is toch prachtig? En,
1: ja, dat is ook alweer zo.
0: Goed.
1: Goed. Jij hebt het over de zomer.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb het dan over watersport, waterrecreatie.
0: Ja, ja.
1: Waar kun je dan beter zijn?
0: De Maasplassen in Remeung.
1: Dat zou kunnen.
0: Ja, de kent ze.
1: Maar immers uit Remeung is naar Maasbracht gegaan.
0: Hè?
1: Dat is de watersportgemeente natuurlijk. De grootste binnenhaven van Nederland is daar. En wie is daar? Peter Meijer.
2: Goedemorgen, Maarten en Pascal en luisteraars L1 Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Maasbracht. Het is vanochtend al een behoorlijk warm, 19 graden. Maar wel geen wind. Je ziet weer de water is net een spiegel.
1: Ja. Mm-hmm.
2: En voor de rest wordt het vandaag een tropische dag. 35, misschien wel 36 graden. Dus drink voldoende. Als je buiten bent, smeer je goed in. En voor de rest, kijk goed uit naar elkaar. En zorg voor elkaar. En maak er een mooie dag van. En ik zou zeggen, die groetjes en tot morgen.
0: Morgen, wat een serene rust eigenlijk. Op allemaal die buurtjes te lekker in het water liggen. En hier is ook neem een snurken door.
1: Robert Dobber.
0: Ja, Robert de Dobber. Hè?
1: En hij refereert eigenlijk een beetje aan het Nationaal Hitteplan, hè?
0: Zeker, moeten we zo meteen nog maar eens even over hebben. Wat dat natuurlijk allemaal heen en de woorden ook is. Want daar hebben we ook een goede kaart van. Maar goed, eerst gaan we nog naar Helmut Weissen.
1: We gaan de dak op.
0: Hoppakee.
3: Eén goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leen Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten vanavond zuidwesten, starten met helder en overwegend zonnig weer. We zien een strak blauwe hemel, geen wolken in de lucht en geen vliegtuigstrepen die waarneembaar zijn. Verder zien we Maastricht Airport op de achtergrond verschijnen. Als we het zuidwesten richting het westen gaan, verandert dan bij weinig in kleur en structuur. Doorschietend van het westen richting het noorden, hetzelfde lakenpak, blauw, blauw, blauw, hemelsblauw, zo wil Tura zingen. Ja, vanuit het noorden richting het oosten verandert ook maar weinig. Wel zien we daar in het oosten natuurlijk de opkomende zon verschijnen. Die qua stralingsterkte en temperatuur behoorlijk aanwezig is. Over temperatuur gesproken, momenteel 19 graden. Gisteren was het 13 graden rond het tijdstip, dus 6 graden in de plus. Er staat een zwakke zuidenwind met windvlaar van geen betekenis. Het is droog, belooft natuurlijk ook droog te blijven en met behoorlijke temperaturen. Dus denk aan het smeren, zonnebril. Kijk toch naar de ouderen en de dieren alsjeblieft. En verder wens ik jullie een fijne dag toe.
0: Radio, dankjewel vanavond. Maastricht daar in airport. Dat was Helmut Weissen. Dit is Dr. Alban en It's My Life. Dus zometeen wil ik nog even hebben over de vakanties van vroeger. Wie ging denn nou eigenlijk? Wie ging er op vakantie? Waar ging er op vakantie? En wat voor auto ging er vroeger wanneer op vakantie? Nou, geef het even door via de L1-app.

0: Lekker dit, hè? Siaste, Roberto Corazzero. Dat is binnen een doel te spreken. Carol G in de LA Noftin Show van deze dag. Dat we kunnen zeggen, jongens, wat werden we blootheid. Maar wie gingen we eigenlijk vroeger allemaal op vakantie? Kreeg al wat appjes van binnen. Maar Jan laat eens weten, grote bungalow-tenten, die konden we bij de scouting meenemen. En gingen we met onze Eriba Caravan, gingen we gans naar Frankrijk. En de Sjoer de Waas, we zaten achterin en met de kinder, zongen autogordels. En dan stopten we af en toe bij de snelweg bij een wegrestaurant. En die kregen door einde van, ondefinieerbaar voor zich kiezen. En mijn man de ree en de wegenkaart van de AWB, die had ik zelf in de hein. Dat was een van mijn eerste dingen dat ik meemaakte op vakantie. En daarna in de jaren 90, toen gingen we voor de allereerste keer naar Griekenland. En dat was een hele belevenis. Maar toen was het nog niet zo druk als dat het nu is. Ja. En als je een van die kleine verholen die er binnen zijn gekomen, heb zich ook een verhol laten even weten via de L1 heb.
1: Ik zie mezelf nog als klein maagdentje zitten.
0: Echt hoor?
1: Op de achterbank,
0: ja?
1: In mijn elders. Vier kinderen op de achterbank.
0: Nou, dat ging toen nog,
1: in een klein golfje, hè?
0: Nee.
1: Naar Italië.
0: Nee.
1: Met een aanhangwagentje erachter met de tent daarin.
0: Dat ze ooit storm is gekomen. Dat is niet leven.
1: Zonder airco, zonder niks ook, hè?
0: Dat soort verhalen huren we geer van deugd. We gingen dat vroeger. En typisch in de jaren 70, de jaren 60. We zijn erg benieuwd, hoor, dat weten via de L1-app.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Stiel heggenschaar. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
5: Ervaar een onvergetelijke muziekbeleving tijdens het Wereldmuziekconcours 2026. Bezoek Best of Brass en European Wind Ensembles. Exclusieve topconcerten van wereldklasse. Tickets wmc.nl.
6: Het oude boerenleven herleeft in Einighausen. Prachtige huisversieringen en demonstraties van oude ambachten, boerentrekpaarden en veel amusement voor jong en oud. Bezoek de oude ambachten in Einighausen bij Sittard, de eerste zondag van augustus. Kijk op www.oudeambachten.nl.
5: Best of Brass and European Wind Ensembles. Tickets wmc.nl.
7: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio. Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
1: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Aardappeltelers vrezen een fors lagere opbrengst door de aanhoudende droogte en hoge temperaturen, terwijl wijnboeren maatregelen nemen om verbranding van druiven te voorkomen. Limburg heeft de grootste relatieve groei van het aantal windmolens van Nederland doorgemaakt. En de rechtbank in Roermond houdt vandaag een eerste zitting rond de dood van een 14-jarig meisje uit Blerik. De moeder wordt ervan verdacht haar te hebben doodgestoken.
11: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen ten zuiden van Apeldoorn heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren zijn uit voorzorg geëvacueerd. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu. wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Correspondent Anoma van der Veren.
13: Daar is de kans op doden heel hoog. Dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht.
12: Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. Die Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. In het Friese Franeker begint vandaag de PC, het belangrijkste kaatstoernooi van het jaar. Kaatsen is een balsport waarbij de bal met de handpalm wordt geslagen. PC staat voor Permanente Commissie en die organiseert dit evenement al 173 jaar.
14: De Permanente Commissie die staat eigenlijk buiten de KNKB. KNKB is gewoon in Friesland de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. De Permanente Commissie die organiseert eigenlijk alleen deze dag. De dag is usus.
15: Pardon?
14: De dag is van ons vandaag.
12: We worden vandaag duizenden bezoekers verwacht. Henk Fraser wordt bondscoach van Suriname, heeft het nationale team bekendgemaakt. Fraser werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij FC Utrecht en RKC. Als bondscoach van Suriname is hij de opvolger van Stanley Menzo en Henk ten Katen. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking.
16: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
17: Tom viel 70 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
18: Het overgewicht zit echt tussen de oren.
17: Naast de operatie maakt ook onze psychologische zorg het verschil voor een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht. Verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
19: 12 september, Temple of Classic Rock.
20: Tributes van Pink Floyd, AC/DC, Rolling Stones en nog veel meer. One stage filled with pure rock.
19: Doors open, 12:30 middags.
20: Get your tickets at dedoolhof.nl.
21: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: 50 jaar vaste weerder in Remuin trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Ja, de Sjoemel met Maarten Vreuger. Ik als jong man kreeg werd door de papa en de arm meegetrokken. Met de trein gingen we naar Remuin toe.
1: Ja, tuurlijk.
0: En als klein manke mocht ik mee gewoon sjoemelen over die merret.
1: Ja, ja, ik heb vroeger nog een eigen zaak gehad. Heb ik nog op de merret gestolen.
0: Heb ik die misschien toen al gezien? Dat we nog niet wisten, wist hoe waar ze eigenlijk. Werd ze weer er alles vanaf, vet?
1: Ja, dat weet ik.
0: Dat is gewoon niet stoot. Gewoon niet voor goedemorgen, de mede-organisator van de Sjoemel merret. Hallo.
2: Goedemorgen,
0: heren.
2: Hoe is
0: hij? Ja, bij ons goed. Ik vroeg me af wie je meteen is, Conny.
2: Ja, heel goed. We hebben alle kromme zon. Er zijn al vanaf 6 uur enthousiastelingen op een boer. En om 10 uur gaan we het feest beginnen. Hè?
0: Het feest gaat beginnen, dus eerst het zelf al. Lekker sjoemelen in Remuin. Lik eens even hoe, dat ze mensen niet weten wat het is, sjoemelen.
2: Nou, dat is 48 jaar geleden. 50, maar het is eigenlijk al... Het is al van laat 60 jaar is het in de markt. Hoe vroeger ondernemers zachten met een kruimje voor de deur omzeilen weer het begin van de uitverkoop. Dat moesten vroeger pas vanaf 1 augustus.
0: Mm-hmm.
2: En dan dachten die nou, we zitten even van tevoren een kruimje voor de deur. En dan geeft dat. Dit is uitgegroeid. In de jaren tot gewoon, ja, een jaarlijks terugkerend evenement. Braderie, Sjoemelmarkt. Wie wil ze het nemen? Sjoemelen betekent eigenlijk bij ons lekker door zo door. Waggelen, kieken, ja. Overal. Die gaat drinken, die gaat eten. En vooral, die gaat kopen.
0: Ja, de schoen is dat ik ze gewoon een schoenen dag van maken. En zeker met die lekkere hitte. Want ja, dat is in de binnenstad van Remuin door. Dus overal altijd wat gaat te doen. Er is altijd vrolijk, al die mensen door. En soms heb ik ook die standwerkers die de avond ook tussen zitten. Van, enige Indonesië. En als ze dit cups, dan is het allerbeste om het zilver te poetsen. Ja, werd ze nog een paar van die standwerkers, Maarten van Vreugde, die ze had.
1: Zeker.
2: Ja,
0: ja, die stingen met van die mensen die niet bot werden.
1: Die hadden de motorkap bij zich ook. De nooit...
2: Ja, maar standwerkers hadden ze al niet, die staan op de jaarmarkt.
0: Op de jaarmarkt, al goed. Maar wat hebben ze dan wel, Conny?
2: Nou, we hebben dus gewoon alle heel ondernemers voor eigen deur, maar ook mensen van boete af, verenigingen, twee vriendinnen die waren te zolder, de kelder, beleid willen maken. Die huren zich een kruimke of een groene plaats en die zeggen altijd tegen mij, we maken er 2 dagen een feestje van.
0: Dat is sowieso wel een feestje. Maar ja, met deze tropische hitte heb je er wel even nagedacht. Zijn de maatregelen genomen extra?
2: Jazeker, we hebben een zorgplan opgesteld met de gemeente. We hebben extra EHBO's, schaduwplekken, we hebben extra waterpunten, hoe iedereen zich met die flesje even gaat kent. Vullen, dus ja, we hebben daar zeker over nagedacht.
0: Ja, zijn er misschien mensen die zeggen van wetse wat, is me veel te warm, ik kom vandaag niet. Maar dan moeten ze niet doen, hè?
2: Ik heb 2 afmeldingen, maar dat is begrijpelijk. Dat is met varsfruit en met gebak. Dat moesten ze dus nu niet willen. Nee. Maar de rest staat alles gelukkig vol. En ik heb nog een wachtlies.
0: Kijk eens aan. Nou, dat is al een groot teken natuurlijk. Dat werd ook zeker dat het volgend jaar weer van de start gaat op zo'n moment, hè?
2: Laten we hopen. We balen.
0: Ja, zeker. Maar als we nu nog een munt toekomen, want ik weet, het ligt wel een beetje aan de zijkant van de stad, hè. Het is niet zo dat ze gelijk midden de stad en komt van het station, dat ze dan tegen de Sjoemel wel daar rent, hè?
2: Nou, als je van het station de Hamstraat ingeest...
0: Ja, daar ligt even oefen voor de mensen die niet bij de Hamstraat is. Dus links,
2: en
0: hè?
2: Dan geest ze de Hamstraat in en dan geest ze linksaf van Zuse de Hema. En daar is al het begin.
0: Ja. Kijk, daar is
2: en
0: het.
2: En als je vanaf het outlet komt, dan is het eigenlijk... We naar het overstijken en dan bussen in de Neerstraat en dan bussen er ook.
0: Dan zit er midden in het feestgedruis. En toen, wie laat je dit allemaal door, het sjoemelen?
2: De verkoop en de kromen, die gaat tot 8 uur.
0: Mm-hmm.
2: En dan is er op verschillende plaatsen live muziek. In de Zwaardbroekstraat, in de Bakkerstraat, op het Kloosterwijnplein. En dat gaat door tot 22:30.
0: Nou, moest je kijken, daar kan je een fijn evenement van maken. Zeker bij zo'n zwoele zomeravond. Dan kan je er nog heerlijk van genieten, gewoon niet.
2: Maar we denken ook aan de kinderen. We hebben een ballonnenclown, we hebben kinderschminken. We hebben het Discovery Museum, uit Kerkrooi, die doen shows met de kinderen. We hebben springkassen, we denken aan jong en oud.
0: Ik denk zo, in Horst van Veel, kom ook even vanmiddag.
1: Ja.
2: Dat is fijn.
0: Ja, dan gaan we eens even de hand schudden. Nou, gewoon hier gewoon een schoen sommeldag van maken. De Sjoemelmerret in Remuin. Al meer dan 50 jaar dus een vaste weerder in Remuin. Duizenden bezoekers. We gaan ook nog dicht zwijgen vanmiddag, hè?
2: Zeker, dankjewel.
0: De groeten, hè?
3: Hoi, hoi, hoi. Het zonnetje schijnt. Dit is L1.

0: in the middle, EBLA. Bobby, straks horen we weer de volgende cup gesteld van wie ging er nu vroeger toen je op vakantie ging? Wie ging er dat doen? Met de auto, met de brommer, met de fiets of met het vliegtuig toch al de jaren 60, 70? Hebben we weer wat voor binnengekregen? Die laten we straks huren allemaal nou 8:30. Eerst gewoon eens even kijken naar
1: L1 Media Overzicht.
0: Beginnen bij het Homo-monument in Amsterdam is gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel er 1 dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen om hun steun te betuigen.
2: Mijn dochter is lesbisch en ik hou van haar. En ik vind het vreselijk wat deze community aangedaan wordt.
3: Ik denk dat haat ons niet moet wegduwen van het samen zijn, de liefde die we met elkaar mogen vieren. Dus ik vind het heel erg mooi dat we hier met z'n allen kunnen staan. Het raakt me ook echt.
0: Amsterdamse burgemeester Halsema hield een toespraak. In Utrecht is vanavond de bijeenkomst op het Domplein.
4: Het blijft keurig droog in Nederland en dat merkt ook de scheepvaart, want het water staat historisch laag. Vorige week werd het Twentekanaal al afgesloten en vanaf vrijdag is ook de haven van Deventer dicht. Dat komt door 2 dingen, zegt de gemeente daar.
5: Aan de ene kant wordt het voor schepen onmogelijk bij deze laagte van de IJssel om met de sluis in te varen. Aan de andere kant is de sluis ook een waterkering. En het hoogteverschil tussen het water tussen de IJssel en het water daarachter is inmiddels zo hoog dat de sluis dicht moet om een veilige situatie te creëren voor het achterland.
4: Nou, en door die sluis dicht te houden wordt ervoor gezorgd dat daar genoeg water blijft. Bedrijven moeten hun goederen nu niet per boot, maar per vrachtwagen vervoeren.
0: Hier bij ons is het droog, maar Spanje en Frankrijk, daar houden ze hun hart vast. Want vanaf vandaag is het begin van een nieuwe hittegolf met temperaturen tot ruim 40 graden. Geen goed nieuws voor de bosbranden, die nu redelijk onder controle zijn, zoals het hele grote bij Bordeaux. Ondanks dat het vuur is gestabiliseerd, laait het ook weer op. Correspondent Saskia Houtuin legt uit hoe dat zit.
6: Het brandgebied heeft zich niet verder uitgebreid sinds maandag, dinsdag. Het is dus stabiel gebleven. Dat is dus niet meer geworden. Maar tegelijkertijd zijn er wel nieuwe brandhaarden ontstaan. Dat was gisteren op 14 verschillende plekken.
0: Niet alleen in Frankrijk en Spanje woeden felle bosbranden. Ook in Marokko, Algerije en Tunesië zijn hulpdiensten de afgelopen weken druk bezig geweest. Daar lijken de meeste branden middels onder controle.
4: En in Japan wordt nog steeds gezocht naar vermisten na de zware aardbeving van gisteren op een eiland in het zuiden. Er zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen en veel gebouwen zijn ingestort. En de ravage is er dan ook groot. Reddingswerkers zijn vooral druk bezig bij een ingestort winkelcentrum, zegt correspondent Anoma van der Veren.
7: Ze zijn inderdaad nog hard aan het zoeken naar de 20, 30 mensen die achter zijn gebleven toen na die eerste beving ongeveer 200 mensen waren geëvacueerd. En het soortgelijke geval ook verderop in een papierfabriek. Er zijn ook nog steeds 9 vermisten. Er zijn ook 2 doden gevallen. En er zitten nog 11 mensen vast sinds vanochtend. Dus er wordt hard gezocht.
4: Ja, de beving had een kracht van 7.1.
0: Het is vandaag woensdag, we zitten op de 29e van juli. Wat is er nog meer aan de hand? Surinaamse voetbalbond, SVB, heeft de Nederlandse trainer Henk Fraser aangesteld als bondscoach van de nationale mannenvoetbalselectie. En de grote Amerikaanse techbedrijven, Meta Platforms en Microsoft, die komen naar slot van de beurs in New York met hun kwartaalresultaten. Dan zien we bijgeprood in het L1 Media Overzicht.

0: Van verf tot gereedschap. Van schroeven tot plaatmateriaal. Bij Gamma, Quantum en Hornbach is elke klusser in zijn nopjes. Aanpakken begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen. Daar moet ik heen.
1: Meneer, mag ik u wat vragen?
2: Ja.
1: Waar kent u Hazy van?
2: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
1: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
2: Oké.
1: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert. Beweegt Limburg.
3: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
4: Ontdek nu bij Hackert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
5: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Half 9, het LA Nieuws met Maarten. Waar we beginnen met de problemen door het warme weer.
15: Ja, nou, de droogte en de hoge temperaturen zorgen voor toenemende zorgen bij Limburgse boeren. De aardappeltelers vrezen een fors lagere opbrengst, zegt ook aardappelteler Johan Gerards uit Baaksem.
16: Als je hier die aardappelplant uitgraaft, dan zitten er wel een paar aardappels aan. Maar die zijn veel te klein, dus die moeten nog heel veel doen. En je ziet met het loof wat er nu aan staat, het heeft weinig potentie meer. Dus het kan niet echt meer voor een goede opbrengst zorgen.
15: Ook wijnboeren nemen maatregelen om verbranding van druiven te voorkomen. Volgens de Limburgse Land- en Tuinbouwbond is langdurige regen nodig om de schade te beperken. 1 flinke zomerbui is daarvoor niet genoeg. De rechtbank in Roermond houdt vandaag een eerste zitting in de strafzaak rond de dood van een 14-jarig meisje uit Blerik. De moeder wordt ervan verdacht te hebben doodgestoken. Ook de vader is verdachte, maar hij zit niet langer vast. Limburg heeft de grootste relatieve groei van het aantal windmolens van Nederland doorgemaakt. In 5 jaar tijd steeg het aantal turbines met ruim 50% van 21 naar 32. Toch blijft het aandeel klein. Slechts ruim 1% van alle Nederlandse windmolens staat in Limburg. Nieuwe windmolens worden vooral verwacht tussen Weert en Venlo. En de hitte zorgt voor financiële problemen bij de zusters Birgenitesse in Weert. Door de hoge temperaturen zijn kamers in het gastenverblijf op zolder te warm om te verhuren, waardoor inkomsten wegvallen. Dat geld is juist nodig om de monumentale abdij te verduurzamen. Zonder die investering dreigen de zusters de komende winter opnieuw in de kou te zitten. Het weer in Limburg zonnig en tropisch warm. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 35 tot lokaal mogelijk 37 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het later op de dag drukkend aan.

0: Lekker man. Huppakee. Dasha, Austin, Hebe, L1 in de ochtendshow. Toch maar eens even gewoon hebben over vakanties. Zeker over de vakanties van vroeger. Ariane zegt, vader reed met de caravan achter de auto richting Zuid-Frankrijk. Moeder had een coolbox met keukjes en drinken mee. De kinderen zaten achterin met spelken en stripbuk. En door een lange rit met de camping gezocht. En daar verbleven we dan 2 tot 3 weken. Dat is eigenlijk wie het allemaal begossen in de jaren 70. Kregen van al even holen binnen via de L1. Hè. En Fossi, wat denk je ervan? Wie ging dat vroeger, jong?
1: Ja, hoe we op vakantie gewoon vroeger. Ja. Eigenlijk, ik ben nu 50 en eigenlijk gewoon wel 50 jaar met de caravan weg. Dus,
0: goed 50 jaar alweer.
1: Ja, vanaf dat ik in de week loop vroeger met papa en mama naar Spanje, Frankrijk. We zijn overal zo'n beetje rondgetoerd. Samen met mijn andere broers. En daar ben ik gewoon zelf mee verder gegaan weer. Dus. Ja, dus altijd met caravan.
0: Altijd met de caravan.
1: Ja, ik vind het heerlijk. Lekker vrijheid. Hè? Vroeg het maar aan Maarten.
0: Ja, zeker.
1: Lekker. Goed. Fijne werkdag nog.
0: Ja, dankjewel voor die verhaal. En die knaak had ook een reactie geleverd, Maarten. Maar hij had het over een... Ja, dan moesten ze allemaal goed een poekelmercedes.
2: Een poekelmercedes, ja, dat had ik nooit van gehoord. Ik kan me nog herinneren dat we met de familie vroeger naar Gulpen gereden zien. In een poekelmercedes.
0: Een

0: wel zien.
1: Ja, en we in de geul gezwommen hebben. En mijn vader de auto in de geul gepoetst had.
0: Ja, dat kost toen, hè.
1: In een tent gekampeerd hebben. Waar we 's morgens de koeien tot in de tent kwamen. Mooie herinneringen, zeg.

0: Ik heb zelf tegen ons naam, ik zei ja, ik zei die Oostenrijkers die hebben geen last van hanenvallen. Ik zei die kunnen wel op hun worden. Ja, die zien dat gewend, zet maar. Maar wij gingen dan een week naar Meensen, waar onze paap in de Noorlag op EVKW was geweest. Vrienden van ons in Groningen. Dat is eigenlijk mijn enigste vakantie wat ik al met ons paap en maam heb kunnen doen. Naar Groningen, bij Meensen op bezoek, waar ze in de Noorlag geëvacueerd waren. Maar was wel altijd gezellig. Goed zo,
1: hoi. Ja, het schoenen was dat ze dat altijd zeiden. Het is altijd gezellig. Dat was het vroeger ook.
2: Ja,
1: natuurlijk.
2: Dat waren het ook.
1: We zaten zelf op de camping in Roggel, Hochman, weken achterin. Dan kosten ze nog een keer met de fiets naar huis als ik het vergeten was. Ja. Zo fijn was het ook dan wel weer.
2: Erbloorlijk.
1: Ja, dat en de rest sleep ze gewoon in een bloedhete caravan. Maakte allemaal niet zoet. Dan kwamen de soepcentrale, die kwam soep brengen.
2: Soepcentrale?
1: Kent ze dat niet? Die kwamen dan met zo'n busje en dan had ze minestronensoep en kippensoep. En dan kostte met een ketelje, de motor ging dan naar een weg toe. Ja. En kwam die met zijn grote shoplepel en dan kregen we de soep. En dan, ja, dat was heerlijk. Dat was
2: ken ik nog wel het verhaal over vertellen. Want Veer gingen wel eens naar Frankrijk.
1: Ja.
2: En vroeger had ze geen koelkasten of weet ik wat stroom op de camping. Moesten van die ijsblokken holen in de koelbox. Zodat alle grij ook koel bleef.
1: Waar holden ze die dan?
2: Ja, die hadden ze op de camping. Er kwam zo'n wagen, kwam ijsblokken afleveren.
1: Echt wel?
2: Ja. Nou, en ken je dat? Campingboter.
1: Campingboter?
2: We hadden ze vroeger campingboter bij de supermarkt. Ja, gewoon van die blikken met boter erin. Kost ze in braaien, maar kost ze ook het brood mee smeren.
1: Ja, dat zijn dingen. Maar goed, zometeen nog veel meer verhaal. Hebben ze ook een mooi verhaal. Laten we dat even weten via de L1F. We gaan terug naar die...

0: Dat is dan een poekelmosseerders. En die knaging kwam er mij hier bij Alijn over de vrocht. Dus ze hadden natuurlijk over de vakanties van vreugde, waar we allemaal naartoe gingen. En Eddie, die wist ons natuurlijk ook te vertellen. De woorden naartoe ging naar de geul, waar de pap de auto poetste. Hij had ons een foto gestuurd van een poekel Mercedes. Ja. Toen niet wisten wat het eigenlijk was.
1: We hebben wel aaien.
0: Zeker, dat is een sedan uit de jaren 50, begin jaren 60. En een Mercedes-Benz Ponton, oftewel een W120B eind-wie-eind.
1: Dat is wel een klassiekertje, hoor.
0: Zeker een klassiekertje. Prachtig modelkist, dat hier trouwens. Fantastisch, dankjewel voor de bijdrage. Ralf zegt, hallo, ik ging met mijn aaiers naar het Hellentaal in de Duitse Eifel op de camping. En nu toch alweer 46 jaar, nog 2 dagen werken. Goed aan iedereen. Zal Ralf er dan weer naartoe gaan? Dat is natuurlijk wel prachtig om dat weer een keer mee te maken.
1: En mensen zijn toch wel honkvast als ik dat zo hoor.
0: Ja, ja, zeker. Nou, moest het voorhuren van Alex Veitig. Goedemorgen, Maarten en Pascal. Vakantie met de caravan in de jaren 80. Ik was gewoon de 15 jaar. Een paar maanden met de fancaravan naar Duitsland. Auto in een Volkswagen Santana. Op de foto, vader en zoon in Bollendorf.
1: Bollendorf.
0: Ja, dat is toch in Luxemburg.
1: Ja.
0: Maar maakte de foto. Alle twee nemen ongeros. Ja, dan heb je toch wel herinneringen die er altijd mee zullen blijven. Nou goed, we zullen de foto's zo meteen even laten zien. Inderdaad, van een lange caravan van de fans. En dan op Bollendorf, heerlijk op vakantie. Dit is Bee Gees, in de Miss Tragedy. Ik zocht trouwens net Marleen Rutte in het ziekenhuis lopen.
1: Ja, dat heb ik ook gezien.
0: Wat doe je aan de eind zien? Nou, misschien dat we zo meteen even een linkje kunnen uitgooien naar Marleen. Eerst, ga maar dansen. En laten we de spiegelbond rijden. Doen we met de Bee Gees. Maak de lampen uit, de rollen toe. En meedansen met Tragedy, Bee

0: in de ochtendshow. Bijna 9 uur geworden op deze dag dat het beblootheid werd. En we vooral binnenkriegen of we mensen vroeg op vakantie gingen. En Maarten, daar zit mijn CZ, Ger Spee, van ja, dat verhoven over die ijsblok, daar kom ik toch wel bekend voor. We gingen altijd naar Zuid-Frankrijk.
1: Ja.
0: Hoogste prioriteit was altijd het holen van ijsblok om
1: inderdaad
0: een ska te holen. Flessen Kroenenburg, mijn vader Jan en oom Jacques wilden er zeker van zien dat ze een keurglas bier kunnen drinken. Ja. Goed is van Ger Spee.
1: Ja, dat was de enige mogelijkheid.
0: Ja, dat was het ook. Ja, ja, vroeger had ze niet zomaar even een keurkastje.
1: Nee.
0: Boudewijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Ik ben nogal veel met mijn ooiers weg geweest met de caravan. We zijn zelfs in Sicilië geweest.
0: Sicilië, zo.
2: En in Agrigento,
0: ja.
2: Dat is waar die 40 Romeinse tempels zijn.
0: Mm-hmm.
2: En we zijn ook geweest in Griekenland. Maar ja, daar waren we op de Acropolis. Het was warm, 36 graden. En ik moest foto's maken
0: ja,
2: en dit en dat. En het waren 36 foto's, 37 foto's, 38 foto's. Nee, toen dacht ik van hier klopt gaat dit.
0: Nee.
2: Ja, geen rolke erin.
0: Oh,
2: dus dat wordt jammer.
0: Inderdaad, dat ze vroeger met 12, 24 en 36.
1: Ah,
0: en
1: ik weet het nog.
0: Het schoone was, als je die foto's dan te lang in het fotoapparaat liet zitten, dan werden de foto's paars. Dat is toch een probleem. Toen is er een hoop voor die foto's liggen. Dit is L1.

0: Maak van elke thuiswedstrijd een zakelijke kans. Bij Fortuna Business geniet je van eredivisie voetbal en ontmoet je ondernemers uit heel de regio. Sluit je aan bij het grootste zakelijke netwerk van Limburg. Meer op fortunasittard.nl/business.
1: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
2: Houd misdaad uit je buurt.
1: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
3: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
4: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
5: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
11: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Aardappeltelers vrezen een fors lagere opbrengst door de aanhoudende droogte en hoge temperaturen. Terwijl wijnboeren maatregelen nemen om verbranding van druiven te voorkomen. Limburg heeft de grootste relatieve groei van het aantal windmolens van Nederland doorgemaakt. En de rechtbank in Roermond houdt vandaag een eerste zitting rond de dood van een 14-jarig meisje uit Blerik. De moeder wordt ervan verdacht haar te hebben doodgestoken.
12: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht op verschillende plekken invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten rond 1:15 een huis binnen in het staddeel Overschie. Een man werd daarna geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven was ook zo'n inval. De voordeur van een huis werd door de dienst speciale interventies van de politie opgeblazen, waarna een man werd gearresteerd. In een zorgcentrum voor jongeren in het Gelderse Beekbergen heeft vannacht brand gewoed. 20 jongeren en hun begeleiders werden geëvacueerd. Een van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de veiligheidsregio.
14: Zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
13: Het vuur is inmiddels onder controle, maar het nablussen gaat waarschijnlijk nog de hele dag duren. Een onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie. De maatschappij bevestigt dat na een bericht in de Volkskrant. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is. De divisie houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals krassen en deuken. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Bij de aanval zijn doden gevallen, zegt correspondent Daisy Moore.
15: We horen vanochtend dat tenminste 8 van hun soldaten gedood zijn bij deze aanvallen. En Saudi-Arabië liet na de aanvallen weten dat ze niet uit zijn op escalatie, maar dat ze hard zullen reageren als zij worden aangevallen.
13: Iran opende gisteravond het vuur met rakettenaanvallen op Jordanië. Het weer, veel zon en warm. 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Morgen is het een paar graden minder warm.
16: Voor een heerlijk dagje shoppen ga je naar Trefcenter in Venlo. Bij Trefcenter vind je echt alles op één plek. Stijlvolle meubels, alles voor in de tuin of gewoon al jouw dagelijkse boodschappen. Je treft het hier, we zien je snel bij Trefcenter in Venlo.
17: De top van de blaasmuziek strijdt om de wereldtitels in Kerkrade. Op het Wereldmuziekconcours van 9 juli tot en met 2 augustus. Beleef harmonie, fanfare, brassband en percussion op wereldniveau. Tickets via wmc.nl.
18: Het oude boerenleven herleeft in Eindighoven. Prachtige huisversieringen en demonstraties van oude ambachten, boerentrekpaarden en veel amusement voor jong en oud. Bezoek de oude ambachten in Eindighoven bij Sittard, de eerste zondag van augustus. Kijk op www.oudeambachten.nl.
17: Beleef de concertwedstrijden. Tickets via wmc.nl.
19: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
20: Liefde voor Limburg.
21: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

Ted met de fietsenpomp, badje op pompen. Nou ja, moest ze wel een goede ventiel hebben natuurlijk. En een goede insteek erin. En niet een badje kapot steken. Het is vandaag wel nodig. Goeie de ijsblok erin. De dorp veel mensen hebben daar maar jubie de vakantie verholen. En luister naar alleen met Duran Duran en The Ordinary World. En als je de vakantie gaat later bent opgestoken, ja, dan moesten we als eerste wel even die pubshoot uitgevrieven. Want, oh jongens, dat ook. Oh,

0: Deze dag dat we midden in de week zitten, deze 29e van de 7e, kreeg een prachtige rol van Werner. Het ging over de vakantie met de caravan naar Duitsland. Ik wil hem toch even bellen. Eens kijken of ik Werner aan de telefoon krijg. Of dat zelf kan vertellen. Want het verhaal is gewoon veel te schoon om
1: te lezen.
0: Ja, dat is prachtig. Dit ging over gaaslampjes. Werner, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Oh, ik wou even Werner aan de telefoon. Want hij heeft me in een appje gestuurd. Bij de L1, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dat
0: je zo gekleurd bent. Ja, goedemorgen. Heb je ook het verhaal gehuurd van de caravan met die gaaslampjes? Met die kouskes?
2: Ja.
0: Ja, vertel er eens even dat verhaal. Ja, dat is prima. Ik vind het wel een schoon verhaal. Dit is wel heel herkenbaar. Dit,
1: dat is werkelijk,
0: ja.
1: Hè?
0: Ja. Ja, hier is het. Het
2: is
0: ook
2: in de radio.
0: Ja.
3: Goedemorgen,
0: Werner. Wat een schoon verhaal stuurste was.
3: Of niet?
0: Wat een schoon verhaal op zoals gestuurd.
3: Ja, dat
0: vertel het eens even. Wie zit er met die gaaslampjes? Wat is er vroeger gebeurd?
3: Nou, we gingen op vakantie in Duitsland en papa en mam met de caravan. En in de caravan vroeger zo'n gaaslampjes.
0: Ja, ja, ja.
3: En nou, dat was dus een van die keuzes. Ja. Coaches is dat.
0: Ja.
3: En nu is dat een hoos. En in Duits is een hoos natuurlijk een boog.
0: Een boog, zei je, ja.
3: Ja, dus de pap de vroeg Jan Braaf in de winkel van... Heb je een avondje en een hoze voor met die lampen? En nee, zei de man, die heb ik niet. En de koelenboete en de zei de man, vol wit, wat zei ik je vroeger hebt? Ja, zei er een hoos. Nee, zei de man, die hebben ze een broek gevroeg. Het zal dat nieuw dat ze die niet hebben.
0: Dat is een schone verhaal, hè. Als ze er nu over nadenken, zei Werner, dan denk ze, moet ik zeggen, wat was ons Duits zo slecht vroeger, hè? Dat we dit niet wisten, hè, jong.
3: Ja, maar dat is altijd bij gebleven. Dus,
0: ja, dat geloof ik. Ik vond het zo'n schoon verhaal. Ik denk, dan moet ik Werner even bellen om er even op te huren in een gans Limburg. Dankjewel, hè. Maar jij bent nog steeds in Duitsland op vakantie zelf?
3: Nee. Ik ben beperkt qua vakantie. Mijn gewone Valkenberg, dus ik heb alles om
0: me heen. Net, dat is elke zo, dag vakantie, ja. Als het zo is, hè.
3: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja, goed. Hey, geniet ervan en dank voor die verhaal, hè.
3: Jo,
0: keer genoeg. Jo, Werner Kreutzer was dat. Prachtige verhaal natuurlijk. Nee, ja, als je nog meer verhalen hebt, dan mogen we dat zeker even laten weten hier bij LA. Want dan komen we er nog even op terug. Ralf is weer een app. Is het, wat zit er?
1: Ik gooi nog steeds met de caravan van mezelf. Vroeger van mijn aaiers. Maar die zijn er ook nog steeds.
0: Ja, dus ja. Prachtig natuurlijk. Ja, en zo te zien dat ze samen kent gewoon. Laten we binnenkomen die verhalen hier bij LA.
4: Het is zomer in Limburg.
0: Mijn nieuw Harry Styles en American Girls. En zo meteen even bellen met Marleen Rutte. Want wat is er met Marleen aan de hand? Nou, ik hoop dat ze...

0: Harry Styles en American Girl, CBL1.
1: Kijk, gisteren op Facebook en ik zag in één keer een brief van Marleen Rutte en de State B. En Dan, links en ends in het ziekenhuis. Een op 6. 6 bij 7 centimeter, 1 inch spier, zoiets of uur. Dat hij met deze dag slechter veel en niet meer kost lopen en meer pijn in de boel kreeg. En de dag daarna loopt ze nog steeds in het ziekenhuis. Moeten toch even bellen met Marleen. Kijk wie er door mijn geit. Oh, dat is toch wel get. Marleentje Rutte. Geveld. En wie geeft het dan met de kinderen toe? Dat is toch voor ze get, hè? Ja, dat vroeg ik ook af. Kijk of we hem alleen te pakken kregen. Net op dit moment nog een therapie is of zo. Of dat ze iets moet doen in het ziekenhuis. Of dat ze de telefoon niet kunnen oppakken. Dat zou zomaar kennen.
2: Goedendag. Nee, dit is de voice.
1: Nee, ze heeft de voicemail erop staan. Ja, dat snap ik ook wel. Goed, proberen we straks nog wel een keer. Even kijken naar Rob Bakkers met vakantie verholen. Rob, goedemorgen. Hallo.
3: Jaren geleden, in de vorige eeuw, dan gingen we naar Mallorca. 15 dagen. Heerlijk.
1: Ja.
3: Match achter de balie, dat kalde Duits. Dus weer op ons gebrekkig Duits. En dan die het ons verstoorbaar gemaakt. Dat heeft 14 dagen goed gejongen.
1: Ja.
3: Tot een dag voor te vertrokken. We stuiten normaal aan de balie. En het meisje achter de balie, de kalde dus gewoon Nederlands. Ah. Dat wordt achteraf onder Van Roggel en Limburgse. Dus ik heb mijn Duits, ja, of dat is volgens mij kapot gelachen met. Dus met mijn... zelf kan je Duits, noem ik het altijd. En die verstorm ik nog niet. Maar dus 13 dagen had ik in Brazil of 14 dagen. En achteraan ben ik een kleine Limburgse te zien.
1: Ja, ja, ja. Dank voor die verhaal, jong. Ja, dat is zo, hè. Hebben ze dik voor het ootje gewaaien. Dit is maar alleen wel zelf, jong.

0: breken, maar ik heb allemaal gewoon een beetje meer dan ik verdien. Hier bij Alleen in de Ellen Ochtend Show. Marco Pikker, lulles weten, ik ben ook op de camping geweest in Bollendorf, wordt gehad. Mooie tijd was dat. De burgemeester was trouwens ook de eigenaar van de camping tussen 1980 en 1990. Dat was top.
1: Dat is dan die camping ook waar Alex Feiten was.
0: Ja, ja, ja.
1: Is daar nog een foto staan, hè?
0: Och joh, dat is die foto met de Volkswagen, waar is het?
1: Santana.
0: Zo, en ook die boksen van vroeger.
1: Ah, dat kent ze niet geloven. En ook die oranje vuurtenten.
0: Nee, normaal. Laten we eens even gaan kijken, want ja, de hit en de aanhoudende droogte is ook steeds veel meer problemen op het Limburgse platteland. Daar komen we straks even op terug. Maar dat geeft ook problemen als bijvoorbeeld geest met een hele grote riviercruiseboot. En die liggen momenteel aan de kade in Rotterdam. Ze hadden eigenlijk in Basel en Zwitserland als bestemming, maar door de lage waterstand in de Rijn weken ze nooit doorgehoed richting Oslange. En dat gebeurt niet zo vaak, zegt de kapitein van MS Amara.
2: Collega's die varen van Nederland naar Zwitserland, naar Basel. En dat is op dit moment niet mogelijk om die volledige reis te maken. Dat red je gewoon niet qua de waterstand en diepgang van
0: het
2: schip.
0: Ja, die toeristen doorvoeren ze het ook even schakelen. Maar Rotterdam vinden ze ook wel mooi.
3: Dat is zeer schön. En in Basel is er nog veel temperatuur, veel sterker als hier. Hier is zeer schön. Ja.
0: Ja, de waterstand van de Rijn is op hoger gelegen plekken zo laag dat hele delen van de rivieren in Zwitserland en Duitsland niet meer toegankelijk zijn voor cruiseschepen. Dat is wel mooi om ze natuurlijk hier wel weer te zien. Zeker in Rotterdam. Kunnen ze even lekker Rotterdam lekker inkopen doen in die hal door. Dat is ook fantastisch natuurlijk. Dit is MC Michael G en DJ Sven. Niet Madonna, zou ze misschien denken. Want dit is een cover dat ze hebben gemaakt in de jaren 80. Just know he, BL1.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: 9:30, het LA Nieuws, waar we beginnen met problemen door het warme weer.
5: De aanhoudende droogte en hoge temperaturen zorgen voor toenemende hoofdbrekens bij Limburgse boeren. Aardappeltelers vrezen daardoor een fors lagere opbrengst en ook wijnboeren nemen maatregelen om verbranding van druiven te voorkomen. Volgens de Limburgse Land- en Tuinbouwbond is langdurige regen nodig om de schade te beperken. Eén flinke zomerbui is daarvoor niet genoeg. De rechtbank in Roermond houdt vandaag een eerste zitting in de strafzaak rond de dood van een 14-jarig meisje uit Blerik. De moeder wordt ervan verdacht haar te hebben doodgestoken. Ook de vader is verdachte, maar die zit niet langer vast. En de organisatie van de Sjoemelmarkt in Roermond neemt extra maatregelen vanwege de verwachte tropische hitte vandaag.
6: We hebben een zorgplan opgesteld met de gemeente. We hebben extra EHBO's, schaduwplekken, we hebben extra waterpunten, hoe iedereen zich met die flesje afgaat kunt vullen.
5: Ja, de jaarlijkse markt begint vandaag en duurt tot en met morgen. Trekt traditiegetrouw duizenden bezoekers naar de binnenstad. Vrachtafhandelaars op Maastricht-Hagen Airport krijgen voortaan hulp van een exoskelet. Dat is een draagbaar hulpmiddel dat als een soort rugbeugel meebeweegt en helpt bij het tillen. Kan tot 38 kilo per beweging ondersteunen en moet de fysieke belasting verminderen. Maastricht-Hagen Airport is de eerste luchthaven in Nederland die deze technologie inzet. Het weer in Limburg, zonnig en tropisch warm. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 35 tot lokaal mogelijk 37 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het later op de dag drukkend aan.

0: like.
1: Armin van Buuren en Topic Guthrie, Hebe LM, This Is What It Feels Like. Nou, als ooit een keer met de vliegtuig is geweest, dan bijvoorbeeld Curaçao, de stapste oet, dan kan ze eigenlijk echt wel zeggen van This Is What It Feels Like. Het is ongelooflijk, dus op 5, 36 graden, kun je er zo'n moer van warmte op de gaaf. En dat gebeurt vandaag ook in de Limburgse Lounge. Maar ook de hitte en de aandrogende druifte zorgen voor steeds meer zorgen op het Limburgse platteland. De gevolgen verschillen per gewas, maar de impact is overal merkbaar. Op een aardappelperceel in Baaksen bijvoorbeeld ziet teler Johan Geraerts de opbrengst met de dag teruglopen. De aardappelen blijven klein door het gebrek aan water.
2: Als je hier kijkt op deze zandgronden, dan zie je gewoon dat hij ontzettend droog is. Dat is gewoon, er zit geen water meer in. En als je hier die aardappelplant uitgraaft, dan zitten er wel een paar aardappels aan. Maar die zijn veel te klein, dus die moeten nog heel veel doen. En je ziet met het loof wat er nu aan staat, het heeft weinig potentie meer. Dus het kan niet echt meer voor een goede opbrengst zorgen. En hier zal een hele slechte opbrengst onder dit perceel komen. Normaal ga je voor 50 ton per hectare. En hier ben je blij als er dadelijk 25, 30 ton per hectare uit gaat groeien. Dit is een perceel van ruim 2 hectare groot. En hier gaan gewoon duizenden euro's per hectare moet hierbij. Ja, dit perceel dat gaat ons 5000 euro kosten. Wat je nu al ongeveer kunt inschatten.
1: Zo, behoorlijk. En ook in de Limburgse wijnbouw wordt de hitte nauwlettend gevolgd. In Voerendaal probeert wijnboer Ruud Verstegen zijn druiven te beschermen tegen de felle zon.
3: De druif die is net eigenlijk op de eindfase dat hij begint af te rijpen. En dan is hij eigenlijk het zwakst. Hij heeft de laatste weken heel weinig regen gehad. Dus de bodem die is wat droger dan normaal. Dus het reserve water om te verdampen, dat is beperkter. En dan zie je gewoon dat die druiven bij 35, 36 graden eigenlijk te warm krijgen. Want die druif zelf, die wordt nog eens een graad of 5, 6 warmer in de volle zon. En dan heb je kans dat ze eigenlijk verbranden aan de struik. Toen we het zagen zondag, hebben we maandagmorgen eigenlijk gelijk ingegrepen. En hebben we een middel wat nog tot onze beschikking is. Het andere is er helaas niet meer, maar dit middel

0: Maar het helpt in ieder geval zeker een beetje. En wij hopen dat het voldoende is. Maar dat kan ik je pas vrijdag zeggen.
1: Nou, volgens LLTB, voorzitter Thijs Rompelberg, zijn dit geen op zichzelf staande voorbeelden. Boeren in heel Limburg merken de gevolgen van de langdurige droogte en hitte. En zonder langdurige regen zal een deel van de schade niet meer herstellen. Dit is L1, slaap lekker, Diggy Dex en Eva de Roveren.

0: tussen Stevie Wonder in de LN Ochtend Show. 9:15 en vandaag ook wel opletten wat het hitteplan weer ingesteld. Zeker in de zuidelijkste provincies. Brabant zien we door, we zijn in Limburg. Ja, daar moet je toch zeker opletten dat het vandaag weer bloot heeft. Het weer 36 graden. Oh, dat zijn temperaturen. Daar ben je een beetje grekerig van, hè? Zet zo huurs grekeren. Over grekeren gesproken, laten we eens even kijken naar onze Sien. Want Sien heeft er het woord van de dag van gemaakt. Blijf ik op van de week.
1: Het Limburgs dialect, Venlo's woord van de week is Greek. Dat betekent chagrijnig persoon. Maar wat is dat een Greek? Is ze weer aan het Grieken? Of is ze een Griekbeer? Een zanikende Griekbeer. En Loes, dat dit woord is, hebben we er nou zelfs een kunstwerk van op een rotonde. Ja. Van een echte Griekbeer. Heb je die al gezien? Wat vind je ervan? Ik ben benieuwd. Ik vind het wel heel bijzonder. Niet bepaald ik denk van, oh moei. Maar, nou ik de betekenis erachter weet en dat Griek echt heel Venlo's is, denk ik, oh ja, toch wel grappig. Toe groeit, I don't know. Maar ik ben wel heel erg benieuwd wie dat ze dit woord in andere delen van Limburg zees in het dialect.
0: Nou, bij ons op Ruiven zit ook gewoon Griek en een Griekbeer. Wat zeg je, een Remeun?
2: Een Remeun, aaien Grieker.
0: Aaien Griek, ja. Dus ja, dat is gewoon Griek. Nou goed, het zou zomaar een woord kunnen zien wat op de kalender staat. Die hebben we straks weer even gewoon behandeld, net voor 10 uur. Ik ben benieuwd, gisteren ging ik in mijn hen haaien en vandaag heb ik Maarten met truc gepakt. Dus
2: ja,
0: je bent het al.
2: Ik zou niet doen eens met truc.
0: Dat zal. Goed, Griekse woord vandaag. Als het ergens anders klinken, laten we eens even weten via de L1.

0: beetje.
1: Ja, Jennifer, dankjewel, hier bij LA. Dus 10 van 10 geworden. We hadden het net over het woord Griek, dat zei je Sinos. Kom anders, te zeggen, ja, bij ons is het gewoon zangers Griek.
2: In het zuiden met me van zo'n Negrijdag.
1: Hoi, hoi, dankjewel. En Ver had ook nog Gert.
3: Een Green Easer.
1: Green Easer, ja, dat zou dus voor de zin. Dankjewel daarvoor. Dit is Mylène Heiltjes, hoe het herkenbos. En hier ben ik in de Ellen Ochtend Show.

0: een ochtendshow. Geertje had ook een reactie op Green Easer. Geertje, wat dacht ik van Green Easer?
1: Van Green Easer heeft Johnny Blanco zelfs een heel leuk liedje gemaakt.
0: Echt,
1: groetjes, Geertje. Fijne uitzending.
0: Geertje, dankjewel. Hebben we er een stukje van, Maarten?
2: Ja, klopt, inderdaad. Ik heb het hier.
0: Inderdaad, Green Easer, of Greek, zoals ze net in een Venlo eigenlijk noemen. Maar goed, is dat ook het woord wat vandaag op de kalender staat? Want daar sluiten we mee af.
2: Eens even kijken, want het is 29 juli. Wat staat daar nou?
0: Ja, wat?
2: Stoekrenner.
0: Stoekrenner?
2: Stoekrenner.
0: Ik heb wel boksenstoek, maar...
2: Een slechte wielrenner.
0: Oh. Is dat geen scheldwoord? Nou ja,
2: dat vind ik ook niet.
0: En voor die Griek was zoenen wat we net hadden. Zometeen, geen Griek, maar lachend gezicht. Rian Mono op Ellen Radio. We zien hem morgen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Aardappeltelers vrezen een fors lagere opbrengst door de aanhoudende droogte en hoge temperaturen. Terwijl wijnboeren maatregelen nemen om verbranding van druiven te voorkomen. Limburg heeft de grootste relatieve groei van het aantal windmolens van Nederland doorgemaakt. En de rechtbank in Roermond houdt vandaag een eerste zitting rond de dood van een 14-jarig meisje uit Blerik. De moeder wordt ervan verdacht haar te hebben doodgestoken.
6: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht in huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar invallen gedaan in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten een huis binnen in het stadsdeel Overschie, waarna iemand geblinddoekt werd afgevoerd. In Eindhoven werd de voordeur van een huis opgeblazen. De verdachte die daar is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekend. Bij aanvallen van Amerika en Saoedi-Arabië zijn in Irak afgelopen nacht 20 mensen gedood en 32 mensen gewond geraakt. De aanvallen waren gericht tegen een pro-Iraanse militie. Waarschijnlijk was het een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Iran vuurde ook raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië. Die zouden allemaal zijn onderschept. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat bevestigt de maatschappij na een bericht in de Volkskrant. De dochteronderneming doet klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. De divisie zou niet voldoen aan de eisen dat dit sneller moet worden afgehandeld en geregistreerd. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is en ook niet is geweest. De vader van een van de slachtoffers van de Utrechtse tramaanslag is overleden. René Verschuur verloor in 2019 zijn dochter Roos, die door tramschutter Gökmen T. werd doodgeschoten. Verschuur was daarna veel in de media te zien, met name rond het strafproces tegen Gökmen T. Ook vond hij dat de aanslag had kunnen worden voorkomen. Hij streed voor erkenning daarvoor. In 2021 bleek uit onderzoek van de inspectie dat de politie en het OM inderdaad meer hadden kunnen doen om het risico op een aanslag te verkleinen. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui.
9: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
10: Wilt stiekem bal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij dich.
11: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
12: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio. Dit is

Ronan, Morgan Wallen, I Had Some Help, BL1. Een hele goede morgen. Leuk dat je erbij bent. Dus dat is nou route regio. We komen in de ganse provincie. En zeker komende vrijdag. Want we gaan vanaf Venruiven de grootste kermis van Noord-Limburg. Hele centrum zit dan weer vol met ruim 70 attracties. Er zijn natuurlijk ook een paar traditionele hoogtepunten. De kroegentocht op maandag. Er is een grote vuurwerkshow op dinsdagavond. En er is ook een prikkelarm uurtje op de Goonzigmiddag. Voor wat het rustiger aandeed. Dus genoeg te beleven bij de kermisstal in Venrij komend weekend. En wat ook leuk is, als je het nog het cultureler op wil zeuken, in Heijen komt op de binnenplaats van Kasteelhuis Heijen een gloednieuw dorpsinitiatief, Podiumhuis Heijen. Dat wordt een sfeervolle plek hoe ze deze zomer kunt genieten van live jazz, singer-songwriters, poëzie en kunstexposities, met het idee dat het eeuwenoude kasteel zo een prachtig nieuw leven kiet als culturele ontmoetingsplek voor het hele dorp. Dan zo voor online een bericht van Marleen Rutte in het ziekenhuis. Zometeen even bellen.

0: Jonas Blue en Malef met Edge of Desire BL1SF. We vragen wie het geeft met Marleen Rutte. Ze deelde op Facebook foto's van hoe het ziekenhuis. Marleen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Dat moet ik zo ondertussen wel zeggen, gelukkig.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, ik moet vandaag naar huis, als het goed is.
0: Oh, dat is fijn, want dit is intussen alweer een dikke week geleden, hè, dat ze voor het eerst gaat online zetten is.
1: Ja, ik lig ondertussen een week in het ziekenhuis en ik geloof niet tegen hoe het zo ziek ben geweest.
0: Oh, wie? Ja. Hij is een absces, hij heeft gelezen.
1: Ja.
0: Wie zit het precies?
1: Nou, dat absces zit in de spier. Die zorgt voor het heffen van mijn been. Dus ik kon steeds minder goed lopen en ik kreeg steeds meer pijn in mijn boek.
0: Ja.
1: En het ziet dat het echt een zeer zeldzaam iets is. Dat je beter een staatsloterij kunt kopen. Huh. Echt een meer kans hij gaat om te winnen dan dit te krijgen.
0: Ja, hij is dat maar van tevoren geweten, ja.
1: Ja, precies. Nou ja, en om een heel lang verhaal kort. Uiteindelijk ben ik zaterdag eraan geopereerd. Ben ik heel ziek van geweest. En gisteren zijn de drempels eruit gegangen. En nu ziet het er allemaal voorzichtig positief uit. Nou, de echte vlag kan pas uit als over een week of weer blik dat ik ook echt dat de bacterie helemaal weg is, zeg maar.
0: Ja, wat schrik is ik?
1: Ja, dat kan ze wel zeggen. Maar ja, eerlijk gezegd, ik heb zelf echt niks te missen gehad dit weekend. Dus ik denk dat het voor de mensen om me heen heftiger is geweest nog dan voor mezelf. Maar,
0: ja, maar toch. Ja. En dus ze hebben er ook flink pijn van gehad. Hebben ze dat nu nog? Ja. Of voelt het nu wel beter?
1: Ja, de pijn is er nog steeds, maar ik ben gelukkig niet meer zo ziek.
0: Oké.
1: Dus ik kan met een redelijk gerust hart naar huis.
0: Ja, ja, en dan toe zich stellen.
1: Ja.
0: En ziet de zomer toch even heel anders uit dan dat ze gepland thuis naar me gaan?
1: Nou, dat kan ze wel zeggen, ja. Dus ik moet nu in elk geval 4 tot 6 weken niet tillen. Mm-hmm. Maar 21 augustus stelt het volgende optreden. En dat is toch wel echt mijn streven om dan gewoon weer op de bühne te staan.
0: Oké, 21 augustus. Dat is binnen een maand, binnen die 4 weken. Hopelijk dat genoeg rust of weer gaat zorgen. Maar goed, die rust is wel het allerbelangrijkste. Maar alleen zo is het nou eenmaal.
1: Ja, dat klopt. Maar ik waardeer het wel echt heel erg te zeggen, Bel. Dat vind ik echt heel leuk.
0: Nou, ik vond het echt schrik. Want in eerste instantie dacht ik, oei, dit is vervelend. Maar morgen weer toes. Maar het had even flink het heftig goed gepakt.
1: Nou, eerlijk gezegd, echt dit zelf ook. Want ik heb donderdag de kindjes naar papa en mama gebracht. En gezegd, mama gaat even naar de dokter. En tot straks.
0: Oh, ja.
1: En ondertussen is straks alweer een week verder.
0: Ja, maar straks best wel weer toe is met ze.
1: Ja.
0: Lekker even knuffelen en dan rustig aan.
1: Ja, precies. Dus dat gaan we zeker doen.
0: Heel veel beterschap. Ja. Vier schrijven ook 21 augustus op. En we hopen dich dan gewoon weer live op de bühne te zien. Houd het goed, hè? Dan rustig
1: Dankjewel,
0: aan.
1: Dankjewel, Rian. Fijne
0: dag. Dankjewel, Marleen. Hoi.
1: Hoi.

Met zometeen de dings vandaag bij 36 graden misschien aan een airco. Maar de Japanners hebben nog het veel beters. Een koelkast hoe ze in kunnen zetten. Ja, kunt echt op de markt. Misschien ook wel naar Limburg. Maar ik denk pas over een

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Het is bijna 10:30. Dit is het L1 Nieuws met Maarten Bonnemaers.
6: Zangeres Marleen Rutte mag vandaag na een week het ziekenhuis verlaten. Ze werd opgenomen met een zeldzaam absces in een spier van haar been.
7: Uiteindelijk ben ik zaterdag eraan geopereerd. Ben ik heel ziek van geweest. Gisteren zijn de drempels eruit gegangen en nu ziet het er allemaal voorzichtig positief uit. Nou, de echte vlag kan pas uit als over een week of weer dat de bacterie helemaal weg is, zeg maar. Ja.
6: Door de infectie kon ze nauwelijks nog lopen. De komende 4 tot 6 weken moet ze herstellen. Maar het doel is om op 21 augustus weer op het podium te staan. De aanhoudende droogte en hoge temperaturen zorgen voor toenemende hoofdbrekens bij Limburgse boeren. Aardappeltelers vrezen daardoor een fors lagere opbrengst. En ook wijnboeren nemen maatregelen om verbranding van druiven te voorkomen. Volgens de Limburgse Land- en Tuinbouwbond is langdurige regen nodig om de schade te beperken. 1 flinke zomerbui is daarvoor niet genoeg. En de organisatie van de Sumomelt in Roermond, die vandaag begint, neemt extra maatregelen vanwege de verwachte tropische hitte.
8: We hebben een zorgplan opgesteld met de gemeente. We hebben extra EHBO's, schaduwplekken, we hebben extra waterpunten, hoe iedereen zich met die flasken af en gaat kunt vullen.
6: Ja, de jaarlijkse markt begint vandaag en duurt tot en met morgen. Trekt traditiegetrouw duizenden bezoekers naar de binnenstad. En vrachtafhandelaars op Maastricht-Hagen Airport krijgen voortaan hulp van een exoskelet. Dat is een draagbaar hulpmiddel dat als een soort rolbeugel meebeweegt en helpt bij het tillen. Kan tot 38 kilo per beweging ondersteunen en moet de fysieke belasting verminderen. Maastricht-Hagen Airport is de eerste luchthaven in Nederland die deze technologie inzet. Het weer in Limburg zonnig en tropisch warm. Vanmiddag loopt de temperatuur op van 35 tot lokaal mogelijk 37 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het later op de dag drukkend aan. En ook vanavond blijft het zeer warm met temperaturen van ruim boven de 25 graden.

0: Ze hebben zich weer gehad bedacht. Door in Japan een hele bijzondere uitvinding. Vierdenkenmachine, we hangen even de airco op. Is dat toch een idee met die hitte? Maar daar denken ze door net een stapje verder, zoals met zoveel dingen. Want ze komen niet met een airco, maar met een heuse mensenkoelkast.
1: Forget portable fans. Japan has just unveiled something even more mind-blowing. A human-sized refrigerator you can actually sit inside. It's called the Doheimon Box, and it's inspired by refrigerated vending machines. Think of it as a one-person cooling booth that helps bring your body temperature down fast.
0: Het is dus een koelkast hoe ze in kinderschoen zitten. 15 graden is die koelkast en het ziet echt letterlijk zo uit. Zo'n metalen doos, zeg maar, zo in een restaurant. Alleen dan zonder de ladestrim, want anders past het niet. En het idee is dat in de extreme hitte ze even in die koelkast kinderschoen zitten. 5 tot 10 minuten en dan hebben ze al genoeg tegen onderkoeling. En dan zou ze denken, nou ja, als het echt nodig is. Of tegen overhitting, niet tegen onderkoeling natuurlijk, tegen overhitting. En dan zou ze zeggen, oké, ja, als dat echt nodig is. In Japan zijn de zomers extreem heet. Is er drukkende luchtvochtigheid. Dus ja, misschien wel een goed idee als jullie hier en door kunnen afkoelen. Maar nu hebben ze erbij bedacht. Het zou toch wel een goed idee zijn om dat in te zetten op plaatsen waar personeel moet werken. Zodat ze dan gewoon door kunnen werken. Toch altijd weer een klein addertje onder het gras, hè? Een koelkast voor mensen zodat ze durfkens werken. Nou, doe dan maar gewoon hittevrij.

0: blauw en waanzinnig verleef. Eerder vanochtend, ergens in Limburg.
1: We zien dit.
2: Paul.
1: Paul en?
2: John.
1: John en?
2: Paul.
1: En?
2: George.
1: George, ja. Dat is Ringo. Dat is niet Paul, hè? Nee. Kun je het ook zeggen, Ringo?
2: Ringo.
1: Ja. En samen zien ze de...
2: Bitter.

0: 36 graden in Limburg vandaag. De Beatles. Ik dacht voor de metzinger Lot voor Torm niet te moeilijk maken, want het is veel te heet en heb schaar geen zin om heel veel te doen. Dat begreep ik wel. Dus gewoon ik te vragen, wil ze een snelle of een langzame metzinger? Dat is alles. Snel of langzaam, meer hoeft ze niet te doen. Zeg een appje.
1: Happy voor zusje, het gemunde show, hey, bij goede regie.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Appen met de jocks. Download de L1-app.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Zangeres Marleen Rutte mag vandaag na een week het ziekenhuis verlaten. Ze werd opgenomen met en geopereerd aan een zeldzaam absces in een spier van haar been. De organisatie van de Schoenmerd, die vandaag in Roermond begint, neemt extra maatregelen vanwege de verwachte tropische hitte. En op 7 officiële zwemlocaties in Limburg geldt momenteel een waarschuwing voor blauwalg of zwemmersjeuk.
3: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich vannacht niet uitgebreid. In het Franse departement Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zijn ze stabiel gebleven. En op andere plekken in Spanje zijn de branden geblust of onder controle. Alleen een bosbrand ten noorden van Valencia rukt ongecontroleerd op, schrijft een Spaanse krant. Daar is in 4 dagen al zo'n 10.000 hectare bos verwoest. De weersverwachting voor vandaag is ongunstig. Zo wordt het in de buurt van Bordeaux 38 tot 41 graden en het blijft droog. In huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen ten zuiden van Apeldoorn heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en een begeleider zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren zijn uit voorzorg geëvacueerd. In een nationaal park in het zuiden van Kenia zijn 15 olifanten door een nog onbekende oorzaak doodgegaan. In een laboratorium van de Universiteit van Nairobi wordt bekeken of de dieren zijn vergiftigd of dat ze zijn overleden door vervuilende stoffen in het park. De olifanten vertoonden vlak voordat ze doodgingen verlammingsverschijnselen. In het park leven 2700 olifanten. De populatie neemt de laatste jaren weer toe, wat ook leidt tot conflicten met boeren, omdat de olifanten schade aanrichten op landbouwgrond. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui.
5: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
6: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
7: Houd misdaad uit je buurt.
6: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
8: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
9: Liefde voor Limburg. Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.

0: Bruno Mars, 24 Karat Magic, BL1. Is het inmiddels dag 2 van de fietsvierdaagse?
1: Vier dagen fietsen door het Maaspark Noord-Limburg en dan de omliggende regio. Want het Maaspark zelf, dat is van Gijsteren tot en met Broekhuizen. Daar kun je wel vier dagen fietsen, maar wil je echt 60 kilometer fietsen, dan heb je wat langere tijd nodig. Zo van. Dus we gaan richting Venray een dag, we gaan richting Griensveen de Peel. We gaan één dag naar de Hamert en één dag naar de Maasduinen bergen af.
0: Hoeveel mensen doen er mee dit jaar?
1: Ja, dat is altijd lastig te zeggen. Zoals vorig jaar hadden we 117 voorinschrijvingen. Op dit moment zaten we gisteravond op 150 voorinschrijvingen. En toen dacht ik van ja, dan zullen er niet zoveel daginschrijvingen meer zijn. Maar wat verbaast mij is dat het aantal daginschrijvingen, en dat ziet het aan de rij die er staat, enorm is. Dus ik denk dat we wel over de 350 deelnemers gaan. Zo van. En dat is ook wel een heel mooi aantal om mee te starten. Gekscherend wel te zeggen, wij worden groter als de Nijmeegse wandelvierdaagse, maar de ervaring tot nu toe leert dat die kleinschaligheid, het ons kent ons, eigenlijk heel erg past bij het Maaspark.
2: Ik heb gisteren eigenlijk pas gezien op internet welke route we gaan doen.
3: Nee, niet zo voorbereid. Nee, spontaan eigenlijk, vandaag had ik er vrij, dus ik denk, ga ik maar vandaag maar even fietsen. Dus.
0: Doet er dat vaker zo, even spontaan 60 kilometer gaan fietsen?
3: Ja, dat is gisteren. Ik heb er nu al iets van 120 op zitten van deze week van zondagmorgen af. Dus vaak fiets vaak heel veel, ja.
1: Je ziet dat we een aantal deelnemers hebben uit de regio. Dus uit Venray, Horst, Bergen, maar ook uit de landen. Vanmorgen om 8:30 stond de eerste man uit Haarlem hier voor de deur. Dat had 2 uur erop zitten en die had nog nooit de fietsvierdaagse gefietst. Dus die zei, ik denk wel dat ik het geluk ga vinden.
0: Dag 2 van de fietsvierdaagse en dat met die hitte. Let een beetje goed op elkaar door de bidon flink vullen met water.

have about. Muziek uitzettert, don't skip, keep your head up. De metzinger van vandaag kost echt heel weinig moeite, want in die hitte wil ik het echt besparen om dich te druk te maken en te warm te maken. Dus voor de vraag, wil ze snel of langzaam? Op dit moment gewoon de meeste appjes... Nee, weet je wat? Dat zeg ik nog niet. Ik zeg nog niet hoe de meeste appjes naartoe gaan. Ik ga nog vertellen welke liedjes er zijn. Langzaam is We're Going to Ibiza van de Venga Boys. En snel is Don't Stop Me Now van Queen. Laat het maar weten. In de L1-app.

0: zinger, meezinger.
1: Verder niet te moeilijk.
0: Meezinger, meezinger.
2: Het diepe zusje, het gummende show, hey, ben je goed, hè? Regie!
1: Yo! Een enkel appje, zoals dat van Alex. Het goedemorgen, Rian, de meezinger. Doe maar langzaam nog een fijne uitzending. Mark zit ook langzaam, maar wierkinnig vooral heel veel snel. Onder andere een appje van Cyril. Die zegt, Harian, een warme groet uit het warme Heuveland. Doe maar een snelle metzinger, dat lup gaat beter door. Groetjes van Cyril Doutzenberg uit Valkenberg. Kien ook nog een appje van Mike. Die zegt, hey Rian, doe maar een snelle. Dan poets ik het sneller, bied ik kusjes en dan ben ik eerder klaar voor van de zon te gaan genieten in plaats van te werken in deze temperaturen. Dat lijkt me een heel groot plan, Mike. Nee.

0: Heerlijk metzingen met Queen en Don't Stop Me Now. Ik heb de metzinger vandaag gekozen, maar ik kreeg nog een appje van Bea.
1: Hoi Rian, mijn suggestie voor de meizinger voor vandaag. Ja, met dit weer natuurlijk de zonnepanelen aardig aan het werken zaten. En weer de Nederlandse stroomnet aardig onder spanning zaten. Daarom kon ik vandaag voor Oymara met het wakkelcontact. Groetjes en nog een fijne uitzending.
0: Dat is wel een heel goed idee, hè? Zullen we dat zo toch nog maar doen?
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Ik kom...

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Het is net 11:30 geweest. Dit is de L1 Nieuws met Maarten Bonnemaiers.
5: De Roermondse ijsjesfabriek Jetegel, voorheen deed dat ijs, draait weer op volle toeren. Na een doorstart verwacht de fabriek dit jaar zo'n 100 miljoen ijsjes te produceren. De hete zomer zorgt voor extra vraag, al wil het bedrijf niet afhankelijk zijn van mooi weer. De productie moet de komende jaren verder groeien naar het oude niveau. Zangeres Marleen Rutte mag vandaag na een week het ziekenhuis verlaten. Ze werd opgenomen met een zeldzaam absces in een spier van haar been.
6: Uiteindelijk ben ik zaterdag eraan geopereerd en ik heel ziek van geweest. En gisteren zijn de drempels eruit gegaan en nu ziet het er allemaal voorzichtig positief uit. Naar de echte vlagkant als het als over een week of weer blijkt dat de bacterie helemaal weg is, zeg maar.
5: Door de infectie kon ze nauwelijks nog lopen en de komende 4 tot 6 weken moet ze herstellen. Maar het doel is om op 21 augustus weer op het podium te staan. Op 7 officiële zwemlocaties in Limburg geldt momenteel een waarschuwing voor blauwalg of zwemmersjeuk. Dat meldt de site zwemwater.nl. De waarschuwingen gelden onder meer voor locaties in IJsden, Brunsum, Roermond en Reuver. Contact met besmet water kan gezondheidsklachten veroorzaken, zoals huidirritatie en maag- en darmklachten. En de organisatie van de Schommelmarkt in Roermond neemt extra maatregelen vanwege de verwachte tropische hitte.
7: We hebben een zorgplan opgesteld met de gemeente. We hebben extra EHBO's, schaduwplekken, we hebben extra waterpunten, hoe iedereen zich met die flesje even gaat kunt vullen.
5: Ja, de jaarlijkse markt begint vandaag en duurt tot en met morgen. Trekt traditiegetrouw duizenden bezoekers naar de binnenstad daar. Het weer in Limburg, zonnig en tropisch warm. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 35 tot lokaal mogelijk 37 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het later op de dag drukkend aan. En ook vanavond blijft het zeer warm met temperaturen van ruim boven de 25 graden.

vertelde hoe de hubs er helemaal van gedroomd. Ergens in Frankrijk. Gaat ervaring op te doen op een wijngaard. Zelf plukken. Zelf maken. En dan al lekker opdrinken. Dan komt die realiteit nu een stukje dichterbij, want provincie Limburg en Juverta slaan de handen ineen om de lokale wijnsector een flinke boost te geven. Vanaf september start er een speciale praktijkgerichte opleiding voor de wijnbouw. In de wijngaarden van Noorbeek en Nederweert gewoon aanstaande wijnboeren, studenten en zij-instromers de fijne kneepjes van het vak leren. En dat gaat van de groei van de druif tot de uiteindelijke kwaliteit van de wijn. Met die cursus wil de provincie ervoor zorgen dat niet alleen of dat er meer vakmensen komen. En ook dat Limburg nog net gaat steviger op de kaart staat. Op de wijnkaart. Als wijnprovincie van Nederland. Ik ben goed niet. Vanaf september beginnen. Kunt ze nu nog even voorproeven. Beetje ervaring opdoen.

Op deze hete zomerdag kent ze via L1 niet. Ze live vlog volgen over de hitte. Zo zijn er bijvoorbeeld nog geen zorgen nodig over de waterstand. Dat zei het Rijkswaterstaat. De vroeg bijvoorbeeld worken en boten binnenkort niet meer doorvaren. Maar dat lijkt vooralsnog niet aan de orde. Volgens Rijkswaterstaat is de Maas gestuwd. Zo blijven de rivieren zo lang mogelijk bevaarbaar. Wel moeten schepen langer wachten aan stuwen en sluizen om zo het waterpeil stabiel te houden. Wil ze meer weten over Limburg in de hitte vandaag? Dan kunt ze de blog volgen via de app van L1 Nieuws.

0: fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
5: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
6: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De Roermondse ijsjesfabriek Jetigel, voorheen Dedertijs, draait weer op volle toeren. Na een doorstart verwacht de fabriek dit jaar zo'n 100 miljoen ijsjes te produceren. Zangeres Marleen Rutte mag vandaag na een week het ziekenhuis verlaten. Ze werd opgenomen met en geopereerd aan een zeldzaam absces in een spier van haar been. En op 7 officiële zwemlocaties in Limburg geldt momenteel een waarschuwing voor blauwalg of zwemmersjeuk.
9: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De brand afgelopen nacht in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken, zegt de politie, die een minderjarige bewoner van het centrum heeft aangehouden. Bij de brand raakte een andere bewoner zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum is ingestort. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg geëvacueerd en ze kunnen nog niet terug omdat deeltjes die in de buurt van het gebouw terechtkwamen worden onderzocht op asbest. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. In het zuidwesten van Frankrijk en Spanje, waar grote bosbranden woeden, worden vandaag opnieuw hoge temperaturen verwacht. In de buurt van Bordeaux wordt het 38 tot 41 graden. De branden in Frankrijk en Spanje zijn nog niet uit, maar sinds gisteravond wel voor een groot deel onder controle. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De producer en artiest werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Parijs. De politie onderzoekt zijn dood. Kavinsky is de artiestennaam van Vincent Belloger. In 2010 kwam zijn album Night Call uit, waarvan het gelijknamige nummer te horen was in de film Drive met Ryan Gosling. 2 jaar geleden bracht de DJ het nummer opnieuw uit met de zangeres Angèle en traden ze samen op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Ook zijn nummers van de Franse DJ gebruikt in videogames. Kavinsky was 50 jaar. ABBA heeft gelijk gekregen in een zaak tegen de carnavalsgroep De Kapotte Kachels. Een parodie op het liedje Take a Chance on Me is terecht offline gehaald. ABBA wil niet dat er andere teksten op hun muziek worden gemaakt. Omdat De Kapotte Kachels een commercieel belang hebben bij het liedje Dikke Pens, geeft de rechter de groep uit Zweden gelijk. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week.
11: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
12: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
13: Met jou. Regio. Dit is Route Regio.
14: Dit

0: Alleen met James Morrison. Een hele goede middag. Het nieuws van deze woensdag 29 juli. Vandaag begint bij de rechtbank in Roermond de eerste zitting in de zaak rond de dood van de 14-jarige Noorud Blerik. Haar moeder zit nog vast en wordt verdacht van moord dan wel doodslag. Haar vader is weliswaar vrijgelaten, maar blijft verdachte. Ik bespreek het met rechtbankverslaggever Frank Monen. Frank, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Rian.
0: Wat weten we op dit moment over de verdenkingen tegen de moeder en ook de rol van de vader?
1: Nou, nog niet heel erg veel, want iedereen heeft natuurlijk vragen in Blerik. Wat is er aan dat drama vooraf gegaan? Het is al ruim 3 maanden geleden. Maar dat weten we dus niet. Ja, de moeder is uitgebreid verhoord. Vandaag zal het OM in ieder geval de stand van zaken toelichten. Het is nog geen inhoudelijke behandeling. Ja, en de vader, wat je zegt, die is inderdaad nog verdachte, maar die schijnt naar Marokko terug te zijn gegaan. En moet zich misschien later nog verantwoorden. Maar het kan ook zijn dat het OM die zaak gaat seponeren, omdat hij verder geen schuld heeft aan dit drama.
0: Oké, en kunnen we vandaag inderdaad wel al nieuwe informatie over die toedracht verwachten?
1: Ja, het OM zal wel de stand van zaken zeker gaan toelichten van wat is eraan vooraf gegaan? Hoe is zij om het leven gekomen? Wat is er gebeurd in die woning? Ja, dat zijn allemaal vragen waarop we dus geen antwoorden vooralsnog weten. Heeft überhaupt die vrouw een verklaring afgelegd? Heeft ze bekend? Ja, dat zijn allemaal zaken die we dus op dit ogenblik nog niet weten, maar wellicht later vandaag te weten komen.
0: Als ik je goed begrijp, is de vader vandaag niet aanwezig. Is de moeder wel zelf aanwezig?
1: Nee, de vader is zeker niet aanwezig, want die is dus wel nog verdachte, maar zit niet vast. De moeder, ja, dan weet ik niet of die aanwezig is. Bij zo'n eerste zitting hoeft dat in principe niet. Ik heb geprobeerd de advocaat te bereiken, maar dat is ook niet gelukt. Dus het is onduidelijk of zij er zelf bij is. Vandaag weten we dus niet. Haar advocaat in ieder geval wel. En natuurlijk ook het Openbaar Ministerie en de rechters en dergelijke. Maar ze hoeft dus in principe niet te komen. Ja. Maar het OM kan wel vertellen van wat er de afgelopen maanden is gebeurd qua onderzoek en wat zij heeft verklaard.
0: Nou, heeft die zaak natuurlijk veel losgemaakt in Blerik en ook op het Blariacum College. Speelt die maatschappelijke impact nog een rol vandaag?
1: Ja, het zal iets minder zijn, zeker bij zo'n proforma-zitting. Maar ja, de vraag later komt natuurlijk wel van hoe heeft dit drama nou kunnen gebeuren? Was dit te voorkomen geweest? Stond dit gezin onder toezicht? Was de gemeente er betrokken of andere maatschappelijke organisaties? Dat gaat natuurlijk straks wel een rol spelen tijdens een rechtszaak. Die vragen komen er uiteraard, maar dat zal vandaag zeker nog niet aan de orde komen.
0: Dankjewel, verslaggever Frank Monen. Later meer over deze eerste zitting.

0: Sane voor ons alleen BL1. Niet ieder kind gaat in de zomervakantie op vakantie. En daarom zijn in Blerik de Blerikse Zomerspelen georganiseerd. Met sport en spel en andere activiteiten willen jongerenwerkers al voorkomen dat kinderen zich toe eens vervelen of op straat gaan rondhangen. Luurs jongerenwerker Suhaila Harashi.
1: Dat hebben we georganiseerd omdat wij vaak merken dat jongeren uit Blerik of niks te doen hebben in de zomervakantie, omdat ze niet op vakantie gaan. Dus zouden we toch iets voor de jongeren betekenen? Dus vandaag hebben we een voetbaltoernooi georganiseerd, zoals je ziet. En bij Jacks hebben we ook gratis popcorn en limonade. En we hebben een voetbar hier geregeld. Nou, de jongeren vinden het echt superleuk. Echt heel leuk, het toernooitje. En natuurlijk het eten wat erbij komt. En we hebben vandaag ook een basketbalvereniging die er is voor het basketballen. En vanuit ouders horen we ook dat het heel fijn is dat hun kind ergens terecht kan in de vakantie.
0: Ja, want die activiteiten die zijn hard nodig in de wijk, omdat jongeren zich anders ook in de vakantie kunnen vervelen.
1: Het wordt vooral dan de weken voordat school voorbij is dat jongeren aangeven dat ze niks hebben te doen of de hele dag thuis gaan, in bed gaan liggen of in de buurt gaan hangen. Dus samen met de jongeren ga je bedenken van, oh, wat kunnen we wel voor ze organiseren? En dan kom je op dit soort leuke en toffe ideeën uit. Blerik is toch wel hecht met elkaar. Echte familie, zeggen we ook wel. Zodat ze elkaar ook zien in de zomervakantie en niet dat ze elkaar niet zien en dan pas op school weer tegenkomen.
0: Nou, dan gaan ze daar in bed blijven liggen. Dat is niks. Leuk dat dit wordt georganiseerd. Jongerenwerkers Suhaila Harashi over de Blerikse Zomerspelen bij onze collega's van de Omroep Venlo.

0: Riemen vast. Daar gaan we.
1: Het Routespel.
0: Toch ook op deze dag een cryptische omschrijving die ons brengt naar één plaats in Limburg. Maar welke is het? En het is een dag met een hint erbij die het hopelijk gaat makkelijker maakt. Om kans te maken op die kaarten voor Kasteel Tuinen Arsen is dit de vraag. Deze boer met koudwatervrees is niet in een andere provincie. Het woord boer met koudwatervrees. En het is nu deze boer met koudwatervrees is niet in een andere provincie. Over welke plek in Limburg gaat dit? En waarom denkt ze dat het die plek moet zijn? Mocht ze het nu laten weten via de L1-app voor een lekker dagje uit.

0: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
7: Het is 12:30, het L1 Nieuws, hoor je van Janna Hoofs.
8: Goedemiddag. Maastrichtenaar Bernardus van der Wee moet volgens het Openbaar Ministerie 2,5 jaar de cel in en tbs krijgen. Dat bleek vandaag in de rechtbank in Maastricht. Dat is voor het bezitten van een enorme hoeveelheid kinderporno. Daarbij gaat het om bijna 500.000 foto's en video's. Ook wordt de 61-jarige man verdacht van ontucht te hebben gepleegd met zijn nichtje. 40 jaar geleden werd de man ook al veroordeeld voor ontucht. De hete zomer lijkt de redding voor de Roermondse ijsjesfabriek Yeti Gel. Voor het bedrijf was een faillissement namelijk dichtbij, maar dankzij de warme zomer draait de productie nu op volle toeren. Dit jaar rollen er waarschijnlijk zo 100 miljoen ijsjes van de band. Volgend jaar moet dat oplopen tot 150 à 200 miljoen. Automobilisten met een benzine- of dieselauto mogen binnenkort parkeren op openbare laadplekken voor elektrische auto's. Energiebedrijf Vattenfall start in Limburg en Brabant een proef bij geselecteerde laadplekken. Die zijn dan niet langer exclusief voor elektrische auto's. Vattenfall wil onderzoeken of laadplekken hierdoor sneller kunnen worden geplaatst. Gemeenten hoeven dan niet langer voor iedere laadpaal een apart besluit te nemen om een parkeerplaats exclusief voor elektrische auto's te maken. De proef komt op een moment dat het aantal elektrische auto's snel groeit. Daardoor neemt ook de behoefte aan openbare laadpunten toe. Een volportaal dat te hoog vrachtverkeer moet tegenhouden in Roosteren is opnieuw zwaar beschadigd geraakt gisteravond. Dat gebeurde toen een vrachtwagen er tegenaan reed. Het is al de tweede keer in 2 dagen tijd. Volgens een buurtbewoonster was het maandag ook al raak. Toen reed een andere vrachtwagenchauffeur zijn voertuig vast onder hetzelfde voorportaal. En mocht je de komende dagen verkoeling zoeken in natuurwater, controleer dan vooraf de waterkwaliteit. Op 7 officiële zwemlocaties in Limburg wordt momenteel namelijk gewaarschuwd voor blauwalg of zwemmersjeuk. Volgens controleur van Waterschap Limburg, Jos Riemenschneider, is het weer van de afgelopen tijd perfect voor onder andere de blauwalg.
9: En die alg die is gebaat bij een stukje warmte. Dus hoe meer warmte het weer, hoe beter die alg gedijt en hoe sneller tot ze tot ontwikkeling kan.
8: Zwemmers die in aanraking komen met blauwalg kunnen daardoor onder andere huidirritatie en maag- en darmklachten oplopen. Het weer, het blijft zonnig en tropisch warm en het wordt maximaal 35 à 36 graden, mogelijk lokaal zelfs 37 graden.
10: Hey Fonsie.

Doobie Brothers. Long Train Running in het midden van het routespel. Hoe op veel appjes binnenkomen. Het zijn vooral gokjes, zenig, weinig gedachtegangen erbij. Dat mag, het is een hete dag. En och, met een gokje kunt ze winnen. Kaarten voor Kasteel Ten Arse, dat weet ze. Koffie en Vlaar erbij. Dit is nog een keer de opgave. Deze boer met koudwatervrees is niet in een andere provincie. Echt kinderen op binnen. Schandelo, Limburg, dat denkt Herm. Rimburg, dat denkt Gerpaul, dat denkt aan Beek. Erik denkt Weert. Dus even kijken, smakt zinnig nog voorbij komen. Beek, Amerika, dat gokt Ellie nog. Molenhoek, Oostrum, Ospel, IJsselstein. Zonder suggesties die binnenkomen. Maar dat zijn ze allemaal niet. Wat denk je dat het is? Zie ik nu een appje.

0: Een goede a cappella, ja, daar moet erin zitten. Boyzone, Love Me For A Reason, te midden van het routespel. Wat zou het toch zijn? Deze boer met koud watervrees die niet in een andere provincie te vinden is. Arno, goedemiddag.
1: Middag, Jan.
0: Hi. Je hebt geappt en het wordt alleen de plaatsnaam, dus ik ben nog wel benieuwd naar die gedachte erachter.
1: Nou ja, ik had Nederweert en ik had de Aslo gevonden.
0: Ja.
1: Dus heb gegokt eerst Nederweert en vanmorgen heb ik Aslo ingestuurd.
0: Oké, en waarom dan van Nederweert naar Aslo?
1: Dat waren de 1-2 plaatsen die aan me kwamen eigenlijk, in de app.
0: In de app?
1: Ja, of opzoeken op internet.
0: Oh ja, want wat vond je dan over die plaatsen?
1: Ja, verder niks eigenlijk.
0: Oké. Okay.
1: Alleen bij dat water kwam ik dan terecht daar.
0: Nou ja, een gokje, dat mag ook gewoon een goed gokje zijn. Het was inderdaad Elslo, deze boer met koud watervrees. Want de boer met koud watervrees, dat kwam van het oudste boerendorp van Nederland. Dat is Elslo. En het kasteel en een deel van het dorp is daar verdwenen in de Maas. Dus koud watervrees.
1: Ja.
0: En daar had ik aan toegevoegd, is niet in een andere provincie. Er ligt ook een Elslo in Friesland. Maar daar hadden we het natuurlijk niet over. Het ging over de Elslo in Limburg.
1: Dat is net de andere kant op.
0: Ja, precies. En dus was
1: dat is niet in Limburg.
0: Nee, precies. En dus was dit hartstikke goed.
1: Ja.
0: En komen de kaarten voor de kasteeltuin en artsen jouw kant op.
1: Oké.
0: Okay. Gaan we
1: bedankt.
0: Regelen.
1: Hartelijk bedankt.
0: Fijne middag nog.
1: Tot de fijne dag nog.
0: Hoi.
1: Hoi.

van Net Nathan deze melodie. En dus is het nu en ken het gewoon. L1. Zometeen het happen met Stefan. Ik spreek tegen morgen.

0: Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Maastrichtenaar Bernardus van der Wee moet volgens het Openbaar Ministerie 2,5 jaar de cel in en TBS krijgen. Dat is voor het bezitten van een enorme hoeveelheid kinderporno en ontucht met zijn nichtje. De hete zomer lijkt de redding voor de Roermondse ijsjesfabriek Jetigel. Dankzij de warme zomer draait de productie nu op volle toeren. Automobilisten met een benzine- of dieselauto mogen binnenkort als proef parkeren op openbare laadplekken voor elektrische auto's. Energiebedrijf Vattenfall wil onderzoeken of laadpalen hierdoor sneller kunnen worden geplaatst.
0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het Brabantse Engelen is vanmorgen een auto in het water gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is met de bekladdingen tegen een AZC van afgelopen weekend. Duikers onderzochten de auto, maar er zat niemand in. De politie zegt dat de auto bij de eigenaren is weggehaald. Afgelopen weekend werden huizen en auto's in Engelen beklad met scheldwoorden en teksten tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De mensen bij wie dit gebeurde zijn niet tegen die opvang. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niets over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in huizen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In Groningen melden verhuurders veel nepadvertenties. Die verschijnen op sociale media als Facebook en TikTok. Wie een aangeboden huurhuis wil bezichtigen, moet eerst betalen. Mensen die daarop ingaan zijn hun geld kwijt. Vooral in de zomervakantie is een piek te zien, omdat veel afgestudeerden dan van huis wisselen. De Braziliaanse voetballer Victor Gabriel is maximaal 1,5 jaar geschorst. Hij brak vorige week een scheenbeen van een tegenstander bij een tackle. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof voor Sport is de schorsing van Gabriel pas voorbij als een tegenstander weer kan spelen, behalve als dat langer duurt dan 1,5 jaar. Het weer. Zonnig, 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en het oosten, bij weinig wind. Morgen eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en dan wordt het 25 tot 30 graden.
10: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
11: Hekkert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert. Beweegt Limburg.

0: Kenny Rogers, Dolly Parton, Island in the Stream. Van harte welkom op deze woensdagmiddag. Dit is L1 bij 7 zwemlocaties in Limburg. Wordt gewaarschuwd voor blauwalg of zwemmersjeuk. Ja, en dit is echt een heel bizar verhaal. Een Amerikaan heeft namelijk 16 kilometer met een wandelstok in zijn lichaam gelopen om uiteindelijk bij de dokter geholpen te worden. Nou, in deze vakantieperiode wandelen we richting de Vief. Oftewel, Oet, welke Vief wil zich een trek huren? Vandaag Gunfer voor Rapper's Delight of Incognito.
1: Goedemiddag, dames en heren. En ik wil een keer aankondigen de Sugars Hill Gang met de Rapper's Delight. The hip, the hip, to the hip, hip, hop, you don't stop the rocker to the bang, bang, boogie, say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Goedemiddag, ik ben Michel nog steeds. En ja, ik heb Incognito gestemd met Always There. Always there, so please you
0: always there. De Vief. L1. Nou, welke mag het worden? Oet de Vief van Wim, Rapper's Delight... of Oet de Vief van Michel, Incognito en Always There? Dump die favoriete reactie in de L1 WhatsApp met een audio-appje. Dit is L1 met Paul Ogin.

0: Ja. Hartstikke warm in de provincie, maar toch wil ik één ding van dich weten. Welke track mag ik zo meteen voor dich opzetten? OTV van Wim, Rapper's Delight of OTV van Michel? Incognito en Always There. Geef het even door via een audio-appje in de L1 WhatsApp. Ik ben benieuwd. Dit is Lost Frequencies and Reality.
1: Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe.

0: Last Frequencies, Reality, dit is L1. Zometeen hoor je in het nieuws hoeveel ijsjes van de band rollen in Roermond. En de zanger die jou ook ziet als het perfecte plaatje.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Janna Hofs met het L1 Nieuws. Maastrichtenaar Bernardus van der Wee moet volgens het Openbaar Ministerie 2,5 jaar de cel in en TBS krijgen. Dat bleek vandaag in de rechtbank in Maastricht. Dat is voor het bezitten van een enorme hoeveelheid kinderporno. Daarbij gaat het om bijna 500.000 foto's en video's. Ook wordt de 61-jarige man verdacht van ontucht te hebben gepleegd met zijn nichtje. 40 jaar geleden werd de man ook al veroordeeld voor ontucht. Mocht je de komende dagen verkoeling zoeken in natuurwater, controleer dan vooraf de waterkwaliteit. Op 7 officiële zwemlocaties in Limburg wordt momenteel gewaarschuwd voor blauwalg of zwemmersjeuk. Volgens controleur van het waterschap Limburg, Jos Riemenschneider, is het weer van de afgelopen tijd perfect voor onder andere de blauwalg.
6: En die alg die is gebaat bij een stukje warmte. Dus hoe meer warmte het weer, hoe beter die alg gedijt en hoe sneller tot ze tot ontwikkeling kan.
5: Zwemmers die in aanraking komen met blauwalg kunnen daardoor onder andere huidirritatie en maag- en darmklachten oplopen. De politie heeft gistermiddag een bestuurder aangehouden die doorgereden was na een aanrijding in Maastricht. En dat was niet de eerste keer dat de bestuurder dat heeft gedaan. Volgens een getuige was de man te voet verder gegaan, maar na een achtervolging werd hij aangehouden. Na een blaastest bleek dat de man 4 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol had gedronken. De man is ook zijn rijbewijs kwijt. De hete zomer lijkt een redding voor de Roermondse ijsjesfabriek Jetigel. Voor het bedrijf was een faillissement namelijk dichtbij, maar dankzij de warme zomer draait de productie nu op volle toeren. Dit jaar rollen er waarschijnlijk zo'n 100 miljoen ijsjes van de band. Volgend jaar moet dat oplopen tot 150 à 200 miljoen. Het blijft zonnig en tropisch warm. Het wordt maximaal 35 à 36 graden, mogelijk lokaal zelfs 37 graden.

professioneel zanger en fotograaf Bryan Adams. Everything I do it for you. Hey, check even onze site, lenews.nl, want er staat vanaf nu een live blog op. Alles over de hitte in de...

Michael Jackson, Human Nature. Ja, wanneer zelfs de airco denkt van... Goh, toch meer maar even een ventilator. Dan wist zich één ding. Het is hartstikke warm in de provincie. En check alles over het hitteplan via de site van ons, L1news.nl. Dankzij het wapperen van Dine Speakers... brengen we een beetje verkoeling in de hut. Met Rihanna,

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM. Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com. Download de app of ga naar goldenesim.com.
4: Ik zie kleurrijke streken.
5: Ik zie mensen van alle tijden.
6: Ik zie deze stijl wel zitten.
7: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
5: Centraal Museum Utrecht.
8: Laat meer zien.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Maastrichtenaar Bernardus van der Vee moet volgens het Openbaar Ministerie 2,5 jaar de cel in en TBS krijgen. Dat is voor het bezitten van een enorme hoeveelheid kinderporno en ontucht met zijn nichtje. De hete zomer lijkt de redding voor de Roermondse ijsjesfabriek Yetigel. Dankzij de warme zomer draait de productie nu op volle toeren. De politie heeft gistermiddag een bestuurder aangehouden die voor de zoveelste keer was doorgereden na een aanrijding in Maastricht. Ook had hij 4 keer de toegestane hoeveelheid alcohol gedronken.
0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbeving in Japan is gestegen naar 18. Dat aantal zal vrijwel zeker nog oplopen. Na de zware aardbeving van gisteren liggen nog mensen onder het puin. Premier Takeuchi spreekt van een race tegen de klok om mensen daar nog levend onder vandaan te halen. In het aardbevingsgebied zitten vele tienduizenden mensen zonder stroom. Delen van bruggen en fabrieken zijn ingestort, net als huizen, kantoorpanden en ook een winkelcentrum. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niks over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd, zegt de Belgische defensieminister Franken. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn er afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn geëvacueerd. De Ierse muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam op het leven bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard speelde een van de hoofdrollen in de muziekfilm The Commitments uit 1991... Daarna formeerde hij zijn band The Frames. In 2008 won Hansard een Oscar voor zijn nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij samen met de Tsjechische zangeres Markéta Irglova zong en acteerde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Er staat weinig wind. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Dan wordt het 25 tot 30 graden.
11: 12 september, Temple of Classic Rock.
12: Tributes van Pink Floyd, AC/DC, Rolling Stones en nog veel meer. One stage filled with pure rock.
11: Doors open, 12:30 middags.
12: Get your tickets at dedoolhof.nl.
13: Het oude boerenleven herleeft in Eindighoven. Prachtige huisversieringen en demonstraties van oude ambachten, boerentrekpaarden en veel amusement voor jong en oud. Bezoek de oude ambachten in Eindighoven bij Sittard, de eerste zondag van augustus. Kijk op www.oudeambachten.nl.

0: Deze mannen hebben een nieuwe single met Martin Garrix. Je hoorde de classic van U2, Pride, In the Name of Love, Be Alone. Ook nog Dua Lipa en Houdini. Hey, afgelopen maanden hebben we voor De Vief gedaan. Je kent ze zelf een Vief samenstellen, hè? Voor na de zomer via L1.nl. Maar een aantal leedjes uit die Vief die hebben we even in de spotlight gezet. Vandaag die van Gijs en van Rob.
1: Hallo, ik ben Gijs en ik film de Koning Tariq Durham van Wemdo Project, King of My Castle.
2: Van de stad met Tino Martin en Mart Hoekkramer. Dus bij deze, in mijn favoriete vier.

Maar even dienen keel. Een audio-appje is van harte welkom via de L1 WhatsApp. Oetervie van Gijs, King of My Castle. Of Oetervie van Rob, Hartslag van de Stad. Ik ben benieuwd. Dit is Oet Heerle, Novelle, Sleepless.

0: Katy Perry en Robbie. Alleen zometeen in het nieuws hoor je welk bedrijf in de provincie op volle toeren draait. En de zangeres die op het podium altijd pruik uitziet.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: Janna Hoofs met het LE-nieuws. Maastrichtenaar Bernardus van der Vee moet volgens het Openbaar Ministerie 2,5 jaar de cel in en TBS krijgen. Dat bleek vandaag in de rechtbank van Maastricht. Dat is voor het bezitten van een enorme hoeveelheid kinderporno. Verslaggever Frank Monen daarover.
8: 500.000 foto's en video's. En dat heeft hij de afgelopen 20 jaar allemaal verzameld op zijn computers. En bij die foto's waren ook heel veel foto's. Duizenden van zijn nichtje, dat toen pas 5 jaar oud was. Ze heeft eerder aangifte gedaan wegens ontucht tegen haar oom. Die zaak is in 2013 geseponeerd. Nu, aan de hand van het nieuwe bewijs, staat hij daarvoor opnieuw terecht.
7: 40 jaar geleden werd de man ook al veroordeeld voor ontucht. Mocht je de komende dagen verkoeling zoeken in natuurwater, controleer dan vooraf de waterkwaliteit. Op 7 officiële zwemlocaties in Limburg wordt momenteel gewaarschuwd voor blauwalg en zwemmersjeuk. Volgens controleur van het waterschap Limburg, Jos Riemenschneider, is het weer van de afgelopen tijd perfect voor onder andere de blauwalg.
9: En die alg die is gebaat bij een stukje warmte. Dus hoe meer warmte het weer, hoe beter die alg gedijt en hoe sneller tot ze tot ontwikkeling kan.
7: Zwemmers die in aanraking komen met blauwalg kunnen daardoor onder meer huidirritatie en maag- en darmklachten oplopen. De politie heeft gistermiddag een bestuurder aangehouden die doorgereden was na een aanrijding in Maastricht. Dat was niet de eerste keer dat de bestuurder dat deed. Volgens een getuige was de man te voet verder gegaan, maar na een achtervolging werd hij aangehouden. Na een blaastest bleek dat de man 4 keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken. De man is zijn rijbewijs kwijt. De hete zomer lijkt de redding voor de Roermondse ijsjesfabriek Jetigel. Voor het bedrijf was een faillissement namelijk dichtbij, maar dankzij de warme zomer draait de productie nu op volle toeren. Dit jaar rollen er waarschijnlijk zo'n 100 miljoen ijsjes van de band. Volgend jaar moet dat oplopen naar 150 à 200 miljoen. Het blijft zonnig en tropisch warm. Het wordt maximaal 35 à 36 graden, mogelijk lokaal zelfs 37 graden.

0: eerste zangeres had een hele grote inloopkast vol met pruiken om maar net herkend te worden. Pieter Bakker. L1. Sia met David Guetta en The Beautiful People in Hittap op deze woensdagmiddag. Het is midden van de week, temperaturen tussen 8 en dat is hartstikke warm. Ik wil die temperatuur al helemaal niet meer huren, zo warm is het. Godsmeren, god drinken en genieten van de beste Hittap hits. Inclusief een pleertje uit Welke Vief. Die van Gijs Machine, King of My Castle, of die van Rob, Hartslag van de Stad. Hey, die appjes die worden van harte welkom via de L1 WhatsApp. Nancy had een appje geschikt. Stefan, een hele goede middag. Ik wil heel geer King of My Castle huren. Ria had geappt voor Hartslag van de Stad. En er al is ook weer bij, hè?
1: Er al King of My Castle.
0: Nou, die al...

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Maastrichtenaar Bernardus van der Vee moet volgens het Openbaar Ministerie 2,5 jaar de cel in en TBS krijgen. Dat is voor het bezitten van een enorme hoeveelheid kinderporno en ontucht met zijn nichtje. De hete zomer lijkt de redding voor de Roermondse ijsjesfabriek Yetigel. Dankzij de warme zomer draait de productie nu op volle toeren. De politie heeft gistermiddag een bestuurder aangehouden die voor de zoveelste keer was doorgereden na een aanrijding in Maastricht. Ook had hij 4 keer de toegestane hoeveelheid alcohol gedronken.
0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlander die gisteren omkwam bij een bootongeluk in Brazilië is een man van 25 uit Overijssel. De familie van de man uit Rijssen-Holten krijgt hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De boot waar de man op zat zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen op de grens met Argentinië. Aan boord waren volgens Braziliaanse media 2 bemanningsleden en 6 Nederlandse toeristen... een gezin met 2 dochters en hun vrienden. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd. In Spanje mogen 1000 mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn ontruimd. Het officiële dodental na de aardbeving in Japan is opgelopen tot 18. Waarschijnlijk loopt het nog op, omdat er nog mensen onder het puin liggen. In het rampgebied zitten 10.000 mensen zonder stroom en zijn delen van bruggen en fabrieken ingestort. Er wordt geprobeerd om zo snel mogelijk medicijnen, voedsel en water naar het getroffen gebied te brengen. Door een reorganisatie bij BMW verdwijnen wereldwijd mogelijk 8.000 banen. Meer dan de helft daarvan zou in Duitsland zijn, meldt het Duitse persbureau DPA. De maatregelen zouden nodig zijn om het automerk winstgevender te maken. BMW wil er zelf niets over kwijt. Muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard won in 2008 een Oscar voor het nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij de hoofdrol speelde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag.
9: Heb je moeite gekregen met opstaan uit je stoel? Neem een sta-opstoel. Mobiliteitswereld Sittard heeft het grootste aanbod sta-opstoelen van de EU-regio. In elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
10: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
9: mobiliteitswereld. Voor al uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
11: Is hit.

Het rondje van drie met Jamelia en Superstar. Dit is L1 Hupstig, een benzine- of dieselauto. Nou, goed nieuws, want binnenkort mogen op sommige openbare laadplekken in Limburg deze auto's parkeren. Energiebedrijf Vattenfall start namelijk een proef waarbij geselecteerde laadplekken niet langer exclusief voor elektrische auto's zijn. Het laatste nieuws over de hitte in de provincie vind je natuurlijk op de site van ons l1nieuws.nl. Acclimatiseren in Hithappen met Amber zometeen. This is your night achter George Ezra.

0: 90s classic van Amber en This Is Your Night. Zometeen in het LA Nieuws hoor je waarom een ex-medewerker van de gemeente Nederweert geen contact meer mag opnemen met zijn oud-werkgever. En in het Limburgse Terke, de zangeres die net Wiedertuin nog steeds in bloei steekt.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
8: Ah, oh, nee.
7: Maak er een potje van

0: Janna Hoofs met het LE Nieuws. Een oud medewerker van de gemeente Nederweert mag 20 jaar lang geen contact opnemen met de gemeente en haar medewerkers. Dat is in hoger beroep besloten. De man kreeg het verbod nadat hij na zijn ontslag de gemeente en de medewerkers bleef benaderen met juridische procedures, klachten en verzoeken. Volgens het Hof zorgde dit voor een langdurige en grote belasting voor de organisatie. De oud-medewerker moet ook ruim €7.300 aan proceskosten betalen. Maastrichtenaar Bernardus van der Vee moet volgens het Openbaar Ministerie 2,5 jaar de cel in en tbs krijgen. Dat bleek vandaag in de rechtbank in Maastricht. Dat is voor het bezitten van een enorme hoeveelheid kinderporno. Verslaggever Frank Monen daarover.
1: 500.000 foto's en video's. En dat heeft hij de afgelopen 20 jaar allemaal verzameld op zijn computers. En bij die foto's waren ook heel veel foto's. Duizenden van zijn nichtje, dat toen pas 5 jaar oud was. Ze heeft eerder aangifte gedaan wegens ontucht tegen haar oom. Die zaak is in 2013 geseponeerd. Nu, aan de hand van het nieuwe bewijs, staat hij daarvoor opnieuw terecht.
0: 40 jaar geleden werd de man ook al veroordeeld voor ontucht. Mocht je de komende dagen verkoeling zoeken in natuurwater, controleer dan vooraf de waterkwaliteit. Op 7 officiële zwemlocaties in Limburg wordt momenteel gewaarschuwd voor blauwalg en zwemmersjeuk. Volgens controleur van het waterschap Limburg, Jos Riemenschneider, is het weer van de afgelopen tijd perfect voor onder andere de blauwalg.
2: En die alg die is gebaat bij een stukje warmte. Dus hoe meer warmte het weer, hoe beter die alg gedijt en hoe sneller tot ze tot ontwikkelen kan.
0: Zwemmers die in aanraking komen met blauwalg kunnen daardoor onder meer huidirritatie en maag- en darmklachten oplopen. De politie heeft gistermiddag een bestuurder aangehouden die doorreed na een aanrijding in Maastricht. En dat was niet de eerste keer dat de bestuurder dat deed. Volgens de getuigen was de man te voet verder gegaan. Na een achtervolging werd hij aangehouden. Na een blaastest bleek dat de man 4 keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken. De man is zijn rijbewijs kwijt. Het blijft zonnig en tropisch warm. Het wordt maximaal 35 à 36 graden. Mogelijk lokaal zelfs 37 graden.

0: Kijk eens even op die strandbal. Wat staat erop? Net te gebruiken voor kinderen onder de drie, joh.
1: Dit is L1.
2: Het Limburgs keterke.
0: Oké, verkeerde instructies. Kijk dan even op die dikke klok van dicht. Inderdaad, 15:40. Een nieuwe ronde van L1.

te weren. Rechtsback Wiomelein. Of wielren.

0: Zo.
1: Ja, ik weet niet wat het is, maar ik moet altijd nezen als Ruben binnenkomt. En dat had helemaal niks met Ruben te maken. Vooral met mijn stofwolk achter de auto. Hè. Als ik met pieperde bandjes naar Oezel rijden. Hij is meteen veel plezier met de L1 vandaag. Dit is Sabrina.

0: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een

0: anders doet.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een oud-medewerker van de gemeente Nederweert mag 20 jaar lang geen contact opnemen met de gemeente en haar medewerkers. Na zijn ontslag bleef hij die namelijk lastig vallen. Maastrichtenaar Bernardus van der Vee moet volgens het Openbaar Ministerie 2,5 jaar de cel in en TBS krijgen. Dat is voor het bezitten van een enorme hoeveelheid kinderporno en ontucht met zijn nichtje. De politie heeft gistermiddag een bestuurder aangehouden die voor de zoveelste keer was doorgereden na een aanrijding in Maastricht. Ook had hij 4 keer de toegestane hoeveelheid alcohol gedronken.
7: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het gaat financieel beter met de Nederlandse spoorwegen. De NS boekt het eerste halfjaar een winst van €25 miljoen. Volgens de spoorvervoerder komt het vooral doordat meer mensen de trein pakken. Hoeveel precies, zegt het bedrijf niet. Ook zijn er minder vertragingen, waardoor het bedrijf geen boetes heeft gekregen. Daarnaast mocht NS de ritprijzen verhogen. Sinds de coronacrisis ging het financieel niet goed met de NS. 5 jaar lang boekte het bedrijf verlies omdat er minder mensen met de trein gingen. De reddingsbrigade Egmond waarschuwt badgasten om uit de buurt te blijven van muien. Gisteren werden 3 zwemmers door het water meegesleurd. Ze konden worden gered, maar 1 van hen was er al slecht aan toe. Tientallen anderen zijn door de brigade gesommeerd om uit het water te komen. Een mui is een diepe geul tussen zandbanken waarin het water van het strand snel terugstroomt naar zee. Wie in zo'n stroom terechtkomt, kan zich het best laten meevoeren naar zee om iets verderop terug te zwemmen naar het strand. De 3 verdachten die vannacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden vooralsnog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. Het OM wil nog niet kwijt wat de verdenking is, alleen dat het om een onderzoek naar terrorisme gaat. Een van de verdachten is 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij een aanhanger was van IS. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk. Hij zit vast en wordt verhoord, zegt de politie. Ook wordt gekeken welke zorg de man nodig heeft. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 19. Morgen overdag eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en het is dan een paar graden minder warm dan vandaag.
9: Stiel gazonmaaier, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
10: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
11: Eckert Autogroep, de plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Eckert, beweegt Limburg.
12: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
11: Ontvang nu tijdelijk €20 extra korting per maand op private lease. Eckert, beweegt Limburg.
12: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt.
0: Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
7: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L.

0: Ah, heerlijke plaat dat die zon overgoot hebben. Woensdagmiddag hier in het midden van de week.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: En dus met Softcell, met de welbekende Tainted Love. Ja, hier vanmiddag hebben we weer heel wat zomerse platen voor je klaarstaan. Mocht je trouwens zelf verlegen zitten om een klassieker onder de zomerrits, hoor ik het graag van je. Ja, we hebben de democratie ook vandaag weer hoog in het vaandel. Hier trouwens vanmiddag op het programma, ja, terwijl Max Verstappen waarschijnlijk ook Prins Heerlijk op een hangmatje ergens op een tropisch strand ligt, gaat het hier vanmiddag toch ook al even over de Formule 1. Het was namelijk een historische dag op het circuit van Zandvoort ooit op deze datum. Terug naar 29 juli 1973.
2: Zwarte rookwolken boven de duinen waren voor de 80.000 toeschouwers een aanwijzing dat er een auto in brand was gevlogen. De andere coureurs reden door, zij het wat langzamer dan gebruikelijk. Alleen één collega, David Purley, probeerde Williamson uit de gekantelde wagen te bevrijden. Maar dat lukte hem niet, doordat hij geen enkele hulp kreeg.
0: De coureur Roger Williamson overleed op die dag op de baan van Zandvoort destijds. Nou, daar gaat het hier vanmiddag dan over. Tegelijkertijd ook wel lekker over vakantiezaken. Wat schijnbaar een berucht punt van discussie is, dat op heel wat campings ook al speelt. Er bestaat schijnbaar onder kampeerders zoiets als een zeer felle strijd tussen enerzijds team caravan en anderzijds team camper. Die twee die gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Heb ik van horen zeggen dan. Zo vindt bijvoorbeeld Team Caravan dat met een camper op pad gaan, ja, dat eigenlijk echt niet kamperen is.
3: Nou nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik vind dit echt wel kamperen. Ik kan bij wijze van spreken de voortent, ik kan hem ook dichtmaken.
4: Mijn camper ben je onderweg. Daar ga je niet ergens staan. En we zien ook dat mensen met een camper vaak gewoon binnen zitten.
5: Omdat ik vind het gewoon een vervelend ding.
0: Ja, vergeet de discussie rondom het huisvesten van vluchtelingen. MVV tegen Roda, Nassi of Bami. Dit is wat de maatschappij in tweeën splijt, dames en heren. Een heet hangijzer op verschillende vakantieparken in Nederland en daarbuiten. Het is tegelijkertijd niet het enige qua grote verschillen op een camping.
6: Belgen zijn zo wat meer op zichzelf, zie je? En een Nederlander niet. Als je naast een Nederlander op de camping staat, minste dat je opzij durft kijken of oogcontact maakt, beginnen jullie te praten. Ah, goeiemorgen buurman, lekker zwembadje pakken. Ah, buurman, lekker barbecueetje vanavond. Ah, buurman, ook wakker geworden van de regen op de tent vannacht. Zeg, ja, heeft het geregend? Dat is raar, want ik ben nog opgestaan om buiten te pissen. Ah ja, de regen...

Just Stay Jackstyle en John. Ja, het lijkt zo'n beetje de drie is, maar dat zijn toch drie andere heerschappen, had ik het idee. Turn the Lights Off hier net bij Ellen vandaag, waar we zometeen met een beetje service van de zaak komen. Zometeen namelijk het best mogelijke advies wat je nou het beste zou kunnen doen tijdens deze, ja, toch wel verzengende hitte. We gaan weer richting de 35, 36 graden zijn we vandaag gekomen. Dus dan kan ik me goed voorstellen dat je aan wat rust, misschien wel wat transcendente meditatie toe bent. Nou, zometeen dat advies in de razendsnelle spreekbeurt. L.E.

0: fascinerend plaatje hier in het midden van de week op naam van Alphabeat. Natuurlijk, ja, en wat betreft in het midden van die zomerse week zit je nou op dit moment in je tuin. De zweetdruppels over het voorhoofd. En dan hebben we een hitteplan en dan hebben we een hitteprotocol. Maar doe het allemaal niet, dan zit je nog maar naar boven te kijken en heb je zoiets van...
1: Het is nog steeds niet afgekoeld. Ik wil dat niet. Ik wil geen zon.
2: L1. Dit is L1.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je er ondertussen zoiets van hebt van... Oh jongens, hoe lang duurt dit nog? Hoe lang zouden we deze hitte nog moeten overleven? Nou, te midden van al die goed bedoelde adviezen om weerstand te bieden aan de tropische temperaturen... weet ik toch hartstikke zeker dat je nu van ons de allerbeste raad en adviezen krijgt. Natuurlijk bij L1 Vandaag hier.
3: Razendsnelle spreekbeurt.
4: Mijn spreekbeurt vandaag is het antwoord op deze tropisch warme dag. Je hebt er geen stroomvrijtende airco voor nodig. Je hoeft niet in het water te springen met het risico blauwalg. En je hoeft zeker geen ritje te maken naar Maastricht... om daar de hele dag in de mergelgrotten te gaan zitten. De beste manier om deze en alle overhete dagen door te komen... is simpel en heel doeltreffend.
5: Weet je wat we doen? We doen geen klap vandaag.
4: Juist, niks doen. Oftewel luieren, lummelen. Lanterfanten.
6: Helemaal niks.
4: Niet te verwarren met lui zijn, want dan voer je niks uit. Dan ben je een luiwammers. Luieren is een werkwoord. Dat doe je. Ook al doe je niks.
1: Helemaal niks.
4: Je kiest er bewust voor. Lui zijn zit in je persoon. Daar kies je niet voor. Je bent dan een nietsnut. Niet nuttig. En daar houden we niet van. Luieren is veel positiever. Ik lag lekker te luieren op mijn luchtbed op het strand.
7: Maar dat is lekker, zeg. Dat is lekker, zeg.
4: In warme landen luieren ze zelfs op een vast moment van de dag. De siesta. Siesta is geen werkwoord. Als je het doet, dan houd je siesta. En dat is net als luieren bewust niks doen.
3: Oh, einde spreekbeurt. L1.
1: Opa, het wordt nu alweer warm buiten. Opa.

0: De Intercity van Train kwam hier weer even voorbij. Gedenderd drive-by bij L1 vandaag. Zometeen het laatste Limburgse nieuws. Ja, natuurlijk begrijpelijk als je op deze woensdag ergens even een plonsje gaat wagen. Tegelijkertijd even opletten, want op 7 zwemlocaties in onze provincie is blauwalg vastgesteld. Ja, en wat de gevolgen daarvan zijn, dat hoor je zo meteen Jana vertellen.
1: Maak van elke thuiswedstrijd een zakelijke kans. Bij Fortuna Business geniet je van Eredivisie voetbal en ontmoet je ondernemers uit heel de regio. Sluit je aan bij het grootste zakelijke netwerk van Limburg. Meer op fortunasittard.nl/business. Het oude boerenleven herleeft in Einighausen. Prachtige huisversieringen en demonstraties van oude ambachten, boerentrekpaarden en veel amusement voor jong en oud. Bezoek de oude ambachten in Einighausen bij Sittard, de eerste zondag van augustus. Kijk op www.oudeambachten.nl.
2: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Het is precies 16:30 en dat betekent dat er ruim baan wordt gemaakt hiervoor de kwaliteitsimpuls. Het laatste Limburgs nieuws met Jan Hoofs.
8: Goedemiddag. De 14-jarige Noor uit Blerik is meerdere keren gestoken en lag vastgebonden in het bed van haar moeder. Dat bleek tijdens de eerste voorbereidende zitting tegen de moeder van Noor. De 57-jarige vrouw wordt ervan verdacht haar eigen dochter om het leven te hebben gebracht. Maar dat zij haar dochter om het leven heeft gebracht lijkt wel duidelijk, vertelt verslaggever Frank Mone.
9: De moeder heeft een bekentenis afgelegd en ook de dochter die aanwezig waren en de vader hebben dat verklaard. Maar waarom zij haar eigen dochter heeft doodgestoken, dat blijft voor de politie onduidelijk. Daar heeft ze niks over verklaard. Ze heeft alleen gezegd dat vader alles schuld is, maar heeft dat verder niet willen toelichten. De vrouw blijft vastzitten, de vader blijft ook verdachte, maar is vrij.
8: Ja, over 3 maanden is de volgende zitting. Een oud-medewerker van de gemeente Nederweert mag 20 jaar lang geen contact opnemen met de gemeente en haar medewerkers. Dat is in hoger beroep besloten. De man kreeg het verbod nadat hij na zijn ontslag de gemeente en medewerkers bleef benaderen met juridische procedures, klachten en verzoeken. Volgens het Hof zorgde dit voor een langdurige en grote belasting voor de organisatie. De oud-medewerker moet ook ruim €7.300 aan proceskosten betalen. Mocht je de komende dagen verkoeling zoeken in natuurwater, controleer dan vooraf de waterkwaliteit. Op 7 officiële zwemlocaties in Limburg wordt momenteel gewaarschuwd voor blauwalg of zwemmersjeuk. Volgens controleur van de waterschap Limburg Jos Riemenschneider is het weer van de afgelopen tijd perfect voor onder andere blauwalg.
10: En die alg die is gebaat bij een stukje warmte. Dus hoe meer warmte het weer, hoe beter die alg gedijt en hoe sneller tot ze tot ontwikkeling kan.
8: Ja, zwemmers die in aanraking komen met blauwalg kunnen daardoor onder meer huidirritatie en maag- en darmklachten oplopen. En de politie heeft gistermiddag een bestuurder aangehouden die doorreed na een aanrijding in Maastricht. En het was niet de eerste keer dat de bestuurder dat deed. Volgens een getuige was de man te voet verder gegaan, maar na een achtervolging werd hij aangehouden. Na een blaastest bleek dat de man 4 keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken. De man is zijn rijbewijs kwijt. Het weer nog. Vanavond is het nog altijd 25 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en kan het op sommige plekken wel weer 35 graden worden. In de middag trekken er enkele regen- en onweersbuien over en dan koelt het af tot 22 à 26 graden.
0: En stiekem had ik een beetje gehoopt op sneeuw of een klein hagelbuitje of zo. Maar op zich, wat regen.
8: Ja, ik kan helaas niet toveren.
0: Niet?
8: Nee.
0: Ik heb altijd wel zo'n bepaald vermoeden gehad, maar helaas. Jannan, dankjewel. Zo meteen trouwens het grensgevalletje hier. Wederop, ja, parels toch wel hoor, van over de grens. België en Duitsland. En natuurlijk Oetos, eigen Limburg.

0: Ja, iemand die niet alleen maar met deze warme zomerdagen een zonnebril op had. Nee, altijd wel zo'n beetje Stevie Wonder, signed, sealed, delivered, I'm yours, hier net bij L1 vandaag. Waar het welbekende moment weer is aangebroken om even de handen aan de knoppen te zetten.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Richting oost, richting west, of blieven groen in het zuiden. Echte Limburgse klassieker trouwens ook wel erbij.
1: Het grensgevalletje.

0: gevalletje?
1: Dat is wederom de vraag waar wij graag een antwoord op kan krijgen. Dat mag dan via de L1-app tot ons gestuurd worden. Chef Diederen met Geniet van het Leven. Ja, smokkelen een beetje met Falco. Eerlijkheid gebied me dat te zeggen. Want eigenlijk kunt je beste man uit Oostenrijk. Maar goed, kwalificeren vandaag even voor het gemaakt als Duitser. Rock me Amadeus Oda. Vanuit België, Songfestival kandidaat in de jaren 80. Sandra Kim. Met J'aime la vie. Een Fransman nog even bijspijkeren.

0: And I'll write your name.
1: De richtige tijdstip van 5 uur hier samen met Taylor Swift en The Blank Space. En nog lang geen eten, Steve. Of je moet al echt heel vroeg eten. Maar toch serveren we je al even wat culinaire zaken uit. En het zijn dan typische Limburgse culinaire hoogstandjes. Een echte Limburgse delicatessenversnapering.
2: Wil je een stukje vlaai?
3: Hoe lekker.
4: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
1: Het gaat niet over het frietei, niet over frietsoevelijst. En het gaat over de vlaai. Specifieker nog, een heuse vlaaie bijbel. Ja, een beetje vlaaienbakker heet natuurlijk heet het boek in de boekenkast ton. Vlaai en ander Limburgse bak. Zo heet het, dat is van het Limburgse echtpaar Nettie en Wil Engels. Het is helder, eenvoudig geschreven receptenboek om die Limburgse traditie van vlaaienbakken over te dragen op nieuwe generaties. Was belangrijk natuurlijk. En voor het eerst verscheen in de jaren 70. Uitgegroeid tot een ware vlaaie bijbel. En het boek kreeg nu een opknapbeurt. Dat werd dan gedaan door kookboekenschrijfster Janneke Filippi uit Mergrotte.
5: Dit zijn recepten die zijn natuurlijk al bijna 50 jaar oud. Hoe alles toch wel gaat soberder worden.

0: Ze bakten vooral ook met wat voorhanden wordt in de tuin of wat je te krijgen wordt. Het is echt de receptuur van wie Vla heurt te zijn.
1: Wordt het nu erg om hem te herzien?
0: Ja, absoluut. Ja. En dit boek, zelfs de laatste druk van 2023 volgens mij, wordt ook gesproken over reuzel, gesmolten varkensvet, het deeg wordt met de hand gemaakt. Dus er zijn echt wel een aantal dingen wat nodig zijn om het boek naar deze tijd te halen. Dus het wordt echt een hele nieuwe heruitgave van een boek dat hopelijk weer nog een keer 50 jaar met kent.
2: Dat is natuurlijk wel de bedoeling, dat het nog een hele tijd meegaat. En dat het dus van generatie op generatie overgedragen werd. Dat is wel zo smakelijk. Ja, van dat schrijversduo leeft Nanty Engels niet meer. Het oorspronkelijke duo, maar de mens wil nog wel. En volgens Janneke Filippi is hij ook nogal content met de nieuwe uitgave van de Vlaaie Bijbel.
0: Wel, is echt heel erg blij dat dit boek een update kreeg. Dus eigenlijk het doorgeven van generatie op generatie, wie dat vroeger ook gebeurde, om dat in stand te houden, eigenlijk het culinaire erfgoed van de Vla. Dit is echt een erewerk om te mogen doen, om aan de slag te mogen gaan met deze historische recepten eigenlijk.
2: Ja, dat heet wel een speciaal tintje, dat kan ik me goed voorstellen inderdaad. Duurt nog even voordat die herziende uitgave werd gepresenteerd. Gebeurt dan allemaal op 25 oktober in Maastricht op, wie kan het dan wangers, de dag van de Vlaai. Dat zal niet heel toevallig zijn geweest. Trouwens, zo meteen wederom dat grensdilemma. Dit is L1. En ik heb wel even zitten kijken. Het gaat tamelijk gelijk op tussen de afvaardigingen vanuit België, Duitsland en ons eigen Limburg. Zo meteen meer.

0: Ja, het was weer eens ongemeen spannend wie dat dan zo schoon uitging. Het ging echt flink geliek op. En dan niet eens tussen twee van de drie, maar alle drie kregen heel wat stemmen. Dan heb ik het natuurlijk over het grensgeval. Dus nog even één keer de kandidatuur.
1: Het grensgeval.

0: grensgevalletje.
1: Dat was wederom de kwestie. En ik moet zeggen, chef Diederik Kos ophield wat gespons rekenen. Onder andere even spieken van hoe het Martijn, Peter, Henk Jansen stuurt net nog een appje door dat hij toch voor de Limburgse aanvaardiging ging. Jan dacht er hangers over.
2: Sandra Kim met Jamel Lavie.
1: Merci Jan voor de inzending. Merk toch, de meeste streepjes heb ik moeten zetten achter de naam van de Duitse aanvaarding. We smokkelen er eigenlijk een beetje mee vandaag, want Jules stiekem kuptje door Oostenrijk.
3: Hier met René, het is een lekkere zonnige dag. Dan ga ik toch voor Rock Me Amadeus. De groeten, gewoon zwembad liggen. Adieu.

0: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
1: Houd misdaad uit je buurt.
0: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De 14-jarige Noor uit Blerik is meerdere keren gestoken en lag vastgebonden in het bed van haar moeder. Dat bleek tijdens de eerste voorbereidende zitting tegen de moeder van Noor. Een oud-medewerker van de gemeente Nederweert mag 20 jaar lang geen contact opnemen met de gemeente en haar medewerkers. Na zijn ontslag bleef hij die lastig vallen. De politie heeft gistermiddag een bestuurder aangehouden die voor de zoveelste keer was doorgereden na een aanrijding in Maastricht. Ook had hij 4 keer de toegestane hoeveelheid alcohol gedronken.
10: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand bij Ter Hole in Zeeuws-Vlaanderen inrijdt op een groep schoolkinderen, reed veel vaker te hard. De man van 20 was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. In de week ervoor gebeurde dat op 17 verschillende plekken. Op de telefoon van de verdachte werden video's gevonden waarin hij zichzelf filmde en zijn snelheidsmeter. Ook reed de man over een dubbele doorgetrokken streep en wist hij dat de stuurbekrachtiging van de auto niet werkte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school in Axel om het leven. Een grote gehandicaptenzorginstelling in Brabant zegt door personeelstekorten ZZP'ers te moeten inschakelen, ook al mag dat niet meer. De instelling is bang failliet te gaan als de Belastingdienst vanaf volgend jaar boetes gaat uitdelen. De brancheorganisatie zegt dat dit bij meer instellingen speelt. ZZP'ers mogen sinds dit jaar niet hetzelfde werk doen als een medewerker in loondienst. De auto die vanochtend in Engelen in het water werd gevonden is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Afgelopen weekend werden woningen beklad van mensen met dezelfde poster voor het raam. In het dorp bij Den Bosch zijn plannen om een vluchtelingenopvang te openen en dat leidt tot verdeeldheid. Bij een Pride-evenement op het Javaplein in Amsterdam zijn extra betonblokken geplaatst. Burgemeester Halsema had al aangekondigd dat ze waar nodig maatregelen zou nemen na de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij viel zaterdag een dode en raakten tientallen mensen gewond. Op het Javaplein is een markt met kraampjes en optredens bezig. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het nog lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag.
12: Wilst u een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcevagram.nl. Zorg begint bij dich.
13: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Mediamarkt korting voor €1.799. Mediamarkt.
10: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 van

0: wel wat gospelachtig zo met dat koorgezang nog. Bij Coolio op de achtergrond natuurlijk. The Gangsta's Paradise. Ik zou wel te denken, Max Verstappen zal op dit moment ergens ook wel aan een hagelwit strand liggen. Race Rij ligt namelijk even stil vanwege de zomerstop. Toch giet het heel even over de Formule 1.
1: Kom maar achter me aan.
2: Dit is L1, de Polygonese.
0: Jawel, wederom een tijdreis. De historie die schuilt hier achter de datum van vandaag. De laatste won zich van juli. Maar de 29e juli in 1973 stond toch absoluut te boek als een gitzwarte dag in de historie van de Formule 1. Het ging toen namelijk over coureur Roger Williamson. Misschien zit de naam nog wel iets. Hij verbrandt namelijk levend op het circuit in Zandvoort. Tijdens de tweede race door in de Formule 1 kreeg hij een lekke band. Hoe enorm dat zijn bolide crasht en een brandvlucht. De wagen leeg op zijn kop. Williamson kan zichzelf niet bevrijden. En dan nog een saillant detail. Een paar dagen ter vuur heeft Roger in een interview te kennen gegeven dat zijn grootste angst is om leventje verbranden.
3: Na 7 ronden kreeg de race een dramatische wending door het noodlottige ongeval van Roger Williamson. Zwarte rookwolken boven de duinen waren voor de 80.000 toeschouwers een aanwijzing dat er een auto in brand was gevlogen. De andere coureurs reden door, zij het wat langzamer dan gebruikelijk. Alleen één collega, David Purley, probeerde Williamson uit de gekantelde wagen te bevrijden. Maar dat lukte hem niet, doordat hij geen enkele hulp kreeg. Pas veel later kon het verkoolde lichaam van de coureur uit de totaal vernielde wagen worden geborgen. De race werd niet afgelast. En nog 60 ronden lang zouden de overblijvende wagens langs het wrak razen. En het was tenslotte Jackie Stewart die als eerste over de finish raasde.

En daar sting ze, hè? De hoornetjes, vuurrooie lippen, strak blouseke, minirukske, hooghakken. De buurvrouw van 98. Ja, zelf woon ik op 96.

Het leek een beetje uit te gaan als een kaars in de nacht. De carrière van Boris Titeler uit Venlo wist nog in 2004 het programma Idols te winnen. En dat ging hem allemaal voor de wind. Maar ja, de jaren daarna vernamen we betrekkelijk weinig van diezelfde Bo Cyrus, hoe dat zijn artiestennaam luidde. Tot aan het begin van dit jaar. Want toen kwam er een filmpje op sociale media waarin dat hij weer ging optreden. Of althans de aankondiging daartoe. Ja, dat is volgens mij bij één keer gebleven, naar mijn weten. Verdere optredens zijn nog niet bekendgemaakt. Maar goed, wat niet is, dat kan er komen natuurlijk. Hier gaat het trouwens zometeen ook over optredens. Maar dan niet zozeer de artiest die op die heilige podiumplanken staat. Maar het podium zelf. Het epicentrum van de popmuziek, van muziek en theater in Weert. Het gaat er zo meteen over openluchttheater De Lichtenberg in Weert. Misschien sommigen die hebben daar nog wel eens staan te kijken naar bijvoorbeeld een van de eerste edities van Bospop. Met dit bandje, met een frontman en een dwarsfluit.

0: Pioneering Bospop 1989 was dat destijds. Op de Lichtenberg dus. Vervolgens raakte die hele Lichtenberg nogal in verval. Maar nou is er renovatie aan te pas gekomen. En is dat toch wel weer in zijn glorie hersteld. Nou, hoe dat precies gaat hoor je zo meteen.
1: Ladies and gentlemen,
0: maar eerst,
1: this is Mambo number 5.
0: Lou Bega.

0: alle schatjes van Lou Bega kwamen weer even voorbij hier.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: De Mambo Number 5 ondertussen. Limburgse muziekhistorie. En daarvoor moeten we in Weert zijn. Het Openluchttheater De Lichtenberg in Weert. Ja, dat kwam nogal in verval. Terwijl het in de hoogtijdagen aan niet de minste artiesten het podium bood. Maar ja, dat Rijksmonument dat kwam dus in verval. Werd niet meer onderhouden, laat staan bezocht. Rob Langenslag uit Weert heeft jarenlang voor renovatie gestreden.
2: Een raadslid heeft ook eens een keer gezegd toen hij hier op bezoek kwam, het lijkt wel een Aztekentempel in de Rimbo. Dat was de staat van verval. Er waren heel veel stenen kapot en die zijn allemaal eruit gehaald en opnieuw erin gebracht.
0: Ja, want een 1,5 miljoen kostende renovatie weer begonnen en moest die Lichtenberg dus weer in zijn oude glorie herstellen. Nou, plan is dat het weer een culturele hotspot in Weert wordt.
2: Ik vind het een prachtig gebouw, een prachtig complex. En dat is ook die hoop, maar ook bijna het zeker weten dat dit een aantrekkelijk context wordt voor iedereen. En ook dat je er doorheen kunt kijken en dat je kunt zien dat je omhoog gaat. De hemel in.
0: Ja, kijk, zijn Rob Langenslag zal het niet liggen.
1: Dit is L1.
0: Tegen 2027, dan zouden er weer dingen georganiseerd moeten kunnen gaan worden daar in het Openluchttheater De Lichtenberg in

0: En de mannen van Bauza, die komen dus uit het Noorse Bern. Hopelijk spreek ik het goed uit. Ik heb het even op zitten zoeken op dit moment. 22 graden met een buitje daar. En ik heb laatst op een gegeven moment ergens gelezen dat steeds meer mensen in plaats van de Spaanse Costa Brava en het Italiaanse Gouden Meer of wat dan ook, niet meer de tropische hitte opzoeken, maar dan juist voor een coolcation gaan. Bijvoorbeeld Scandinavië. Zou iets voor jou zijn? Janna, ondertussen al in de studio hier erbij komen zitten voor het nieuws zometeen.
1: Nou, ik kan je vertellen, ik ben ooit in Fins Lapland geweest. Dat is aan te raden.
0: Ja?
1: Ja.
0: Maar dan is ook echt sneeuw en op de slee. En,
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Dan rijden ze gewoon over ijs. Daar was ik nog het meest van onder de indruk. Want hier hebben we al stress als er 5 sneeuwvlokjes vallen.
0: Ja, precies.
1: Maar daar rijden ze gewoon over ijs. Geen enkel probleem.
0: Oh, wat. Ik doe even mijn ogen dicht en dan zie ik van die prachtige witte glooiende heuvels. Maar goed, jij gaat zo meteen wat betreft het weerbericht ook vertellen dat het morgen maar 13 graden wordt.
1: Ja, ik zou het zo graag voor je willen doen, maar helaas.
0: Het wordt iets anders.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
4: Hekkert Autogroep, de plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert, beweegt Limburg.
5: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
4: Ontdek nu bij Hekkert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
6: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
7: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa!
8: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterren-slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
0: Het laatste nieuws uit Limburg. Daarvoor hebben we Jan Hoofs hier.
1: Goedemiddag. De 14-jarige Noor uit Blerik is meerdere keren gestoken en lag vastgebonden in het bed van haar moeder. Dat bleek tijdens de eerste voorbereidende zitting tegen de moeder van Noor. De 57-jarige vrouw wordt ervan verdacht haar eigen dochter om het leven te hebben gebracht. Maar dat lijkt wel duidelijk, vertelt verslaggever Frank Mone.
12: De moeder heeft een bekentenis afgelegd en ook de dochter die aanwezig waren en de vader hebben dat verklaard. Maar waarom zij haar eigen dochter heeft doodgestoken, dat blijft voor de politie onduidelijk. Daar heeft ze niks over verklaard. Ze heeft alleen gezegd dat vader alles schuld is, maar heeft dat verder niet willen toelichten. De vrouw blijft vastzitten, de vader blijft ook verdachte, maar is vrij.
1: Over 3 maanden is de volgende zitting. Een oud-medewerker van de gemeente Nederweert mag 20 jaar lang geen contact opnemen met de gemeente en haar medewerkers. Dat is in hoger beroep vandaag besloten. De man kreeg het verbod nadat hij na zijn ontslag de gemeente en medewerkers bleef benaderen met juridische procedures, klachten en verzoeken. Volgens het Hof zorgde dit voor een langdurige en grote belasting voor de organisatie. De oud-medewerker moet ook ruim €7.300 aan proceskosten betalen. Mocht je de komende dagen verkoeling zoeken in natuurwater, controleer dan vooraf de waterkwaliteit. Op 7 officiële zwemlocaties in Limburg wordt namelijk momenteel gewaarschuwd voor blauwalg of zwemmersjeuk. Volgens controleur van het waterschap Limburg, Jos Riemenschneider, is het weer van de afgelopen tijd perfect voor onder andere de blauwalg.
13: En die alg die is gebaat bij een stukje warmte. Dus hoe meer warmte het weer, hoe beter die alg gedijt en hoe sneller tot ze tot ontwikkeling kan.
1: Zwemmers die in aanraking komen met blauwalg kunnen daardoor onder meer huidirritatie en maag- en darmklachten oplopen. En de politie heeft gistermiddag een bestuurder aangehouden die doorgereden was na een aanrijding in Maastricht. En dat was niet de eerste keer dat de bestuurder dat deed. Volgens een getuige was de man te voet verder gegaan, maar na een achtervolging werd hij aangehouden. Na een blaastest bleek de man ook 4 keer de toegestane hoeveelheid alcohol te hebben gedronken. Hij is zijn rijbewijs kwijt. Het weer vanavond is het nog altijd 25 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en kan het op sommige plekken wel weer 35 graden worden. In de middag trekken enkele regen- en onweersbuien over. Dan koelt het af tot 22 à 26 graden.
0: Het was weer fenomenaal op slippers en met zonnebril zelfs.
1: Ik dank u.
0: Het zomerse nieuws van Jan Oos. Zometeen trouwens een kerstverse opgave wat betreft de nieuwsquiz. Met, ja, wat betreft die zomer, een L1 zomerpakket in aanbieding.

0: weg naar de woensdagavond en waarschijnlijk wel een goede zomeravond.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Ah, trouwens ook wel weer goed nieuws wat betreft het weer, hoorden we net van Janne, dat het waarschijnlijk ook weer wat gaat regenen morgen. Dat is natuurlijk wel goed voor donkergeelige zon ondertussen. Ondertussen ook, ja, natuurlijk een kerstverse editie van de quiz vandaag. Gaat over een nogal opmerkelijke rechtszaak vandaag. Nogal bekende popgroep, ja, waar we de naam expres niet van gaan noemen. En een iets minder bekende carnavalsgroep, genaamd de Kapotte Kachels, die stonden vandaag tegenover elkaar in de rechtbank. De reden, de carnavalshit Dikke Pens, ja, dat is een poëtisch hoogstandje, maakt inbreuk op de auteursrechten van het originele nummer van die groep. En dat is dan weer ook een nummer waar we dus niet heel toevallig de titel niet van gaan noemen. Je krijgt natuurlijk een stukje te horen wat betreft dat literaire hoogstandje genaamd Dikke Pens. De vraag is in ieder geval, van wie is het origineel en hoe heet dat origineel? Er gaan hier al vingers de lucht in. Janna, je weet het wel, bekende voor spekkenbonen, dat geldt voor jou, hè? Oh.

0: Het ruikt wel prachtig natuurlijk, hè. Even kijken, nog een fragmentje van de zanger in kwestie. Ja, die zei nog op een gegeven moment van ja, goh, het is natuurlijk wel juist een beetje het carnavalsgevoel dat we juist willen uitdragen met deze, waar heb ik dat nu ook alweer staan? Oh, wacht hier, dit is hem volgens mij. Sander Otten heet de beste man.
1: Wellicht, als het nummer online was gestaan, was het misschien nog wel de maas overgestoken. En had het in de rest van Nederland ook nog wel iets kunnen doen. Maar ja, we zullen het voorlopig niet weten.
0: Ja, maar helaas pindakaas, want de artiesten die verantwoordelijk zijn voor het origineel kon er niet mee lachen. Plaat moet dus van Spotify verwijderd worden. Rechtszaak volgde, dat was vandaag. En de rechter heeft die originele artiesten in het gelijk gesteld. Maar ja, van welk oorspronkelijk liedje is hier dan mee, is Sander mee aan de slag gegaan?
2: Stelling vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp.

0: Ja, het is dan ook altijd, moet ik dan nog zeggen welke band er verantwoordelijk voor is. From America. Ah, Limburgs Amerika natuurlijk. Hè. De mannen van Rowenese, E-net richting de woensdagavond. Ja, toch was een beetje het nieuws van deze woensdag. Steeds meer gruwelijke details rondom de dood van de 14-jarige Noor Oet Blerik weer duidelijk. Bijvoorbeeld dat ze meerdere keren met een mes gestoken werd nadat ze was vastgebonden op het bed van haar moeder. Het meisje was met tape vastgebonden aan haar enkels en polsen en ook rond haar nek en over haar mond was tape aangebracht. Bleek dan vandaag allemaal tijdens de eerste openbare zitting in die rechtszaak tegen de moeder van Noor, zijn 57-jarige vrouw, werd ze van verdacht haar dochter om het leven te hebben gebracht. Rijkbankverslaggever Frank Monen was erbij.
1: Nou, wat duidelijk is geworden tijdens de zitting van vandaag is dat mogelijke psychische problemen met de vrouw een rol hebben gespeeld. Zeker weet de politie dat niet, omdat zij nog wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Dat zal de komende tijd gebeuren. Daar wordt zij onderzocht.

0: Ze heeft meteen bekentenis afgelegd na de dood van haar dochter. En het bleek dat de dochter ook vastgebonden in bed was op het moment dat zij werd gevonden door de politie. Alleen de vraag is, wie heeft haar daar vastgebonden? Daarover heeft de politie nog geen antwoorden kunnen krijgen. Maar dat zij de dader is, dat staat vast. Ze heeft zelf bekend. En ook de zus die aanwezig was en de vader hebben dat tegen de politie verteld. En ook de forensische sporen in de woning, die wijzen daarop. Maar de waarom-vraag, die bleef dus en die blijft voor de politie nog heel erg onduidelijk. Waarom heeft ze dat gedaan? Ze heeft daar alleen over verklaard dat vader schuld is in dit alles. Alleen de vraag is, waarom dan? Daarover geeft ze verder geen toelichting. Familieleden zijn ook afgeluisterd de afgelopen maanden. Dat heeft ook niks opgeleverd. De vader is vrij, maar is wel nog verdachte. En dat blijft ook zo, omdat de rol van vader dus nog altijd wordt onderzocht.
1: Een verschrikkelijke situatie heeft zich daar afgespeeld destijds. Over 3 maanden is de volgende zittingsdag in deze zaak.
2: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

Ja, hier zo richting woensdagavond is de strijd om het L1 zomerpakket dus in alle hevigheid toch wel losgebarst. Ja, snap ik ook wel. Kan het zelfs 42 graden worden, maar met dat pakket gebeurt er helemaal niks hier. Het is allemaal naar aanleiding vandaag vanwege een nogal uitzonderlijke rechtszaak. Een rechtszaak waarin de artiesten die achter een carnavalskraker, namelijk de kapotte kachels, in verwikkeld zijn geraakt met een andere, ja, nogal gerenommeerde, ook wel wereldberoemde artiestenbestand. Waar wij dan net weer even de naam van zijn vergeten, dat vragen we dan aan jou. Welke artiest en welke titel? Waar gingen die jongens van de kapotte kachels de mosterd halen?

Die tweede pogingen die tellen net zo hard mij natuurlijk. Hè. We zijn dus op zoek naar de groep, nogal beroemde, wereldbekende groep, die dus niet zo kost te lachen met de carnavalskraker van de kapotte kachels. En wij stappen naar de rechter, want we willen dat de plaat onderhangeren van Spotify af werd gehaald. En zo geschieden, want de rechter stelde die groep en het platenlabel dat erachter zit vandaag in het gelijk. Maar welke groep dan? Huurt Geervannig.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: De hele zomer lang gratis live muziek op verrassende locaties in Mazeik. Kijk voor het volledige programma op visitmazeik.be.
2: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
3: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we van weer?
3: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com. Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden eSIM.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
9: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De 14-jarige Noor uit Blerik is meerdere keren gestoken en lag vastgebonden in het bed van haar moeder. Dat bleek tijdens de eerste voorbereidende zitting tegen de moeder van Noor. Een oud-medewerker van de gemeente Nederweert mag 20 jaar lang geen contact opnemen met de gemeente en haar medewerkers. Na zijn ontslag bleef hij die lastig vallen. De politie heeft gistermiddag een bestuurder aangehouden die voor de zoveelste keer was doorgereden na een aanrijding in Maastricht. Ook had hij 4 keer de toegestane hoeveelheid alcohol gedronken.
0: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook de week ervoor ging hij 17 keer in de fout. Op zijn telefoon vond de politie video's waarop de man zichzelf en de snelheidsmeter filmde. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweermannen omgekomen. Ze waren bezig met het blussen van een natuurbrand. Het vuur was verder opgeleid door de harde wind. Meerdere dorpen op het eiland zijn ontruimd vanwege de brand. Het Olympisch Comité van Oekraïne gaat in beroep tegen het besluit van het Internationaal Olympisch Comité. Dat wil Russische atleten weer toelaten op de Olympische Spelen. Oekraïne stapt naar het CAS, dat is het internationale rechtsorgaan voor de sportwereld. Door het besluit van het IOC zouden Russische atleten en ploegen mee kunnen doen aan de Spelen over 2 jaar in L.A. Rusland mocht niet meer meedoen sinds de inval in Oekraïne. Bij sommige sporten als schaatsen en turnen mogen sporters uit Rusland weer toegelaten worden onder neutrale vlag. Madonna komt zaterdag naar de Pride in Amsterdam. De zangeres hintte gisteren al op een optreden in de stad door een Nederlandse vertaling van een van haar nieuwe nummers te delen op social media. Madonna zal optreden tijdens het World Pride Music Festival, dat in de AFAS Live wordt gehouden. Ze zal samen met een DJ op het podium staan, waar ze ook al eerder mee heeft samengewerkt. Dit jaar bracht de zangeres al een nieuw album uit, Confessions 2. En dat is een gevolg op het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Het weer, het is zonnig. In een groot deel van het land is het boven de 30 graden. Vanavond blijft het lang warm en koelt het uiteindelijk af naar 19 graden. Morgenochtend vrij zonnig, in de middag komen er meer wolken. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag.
4: Heerlijk, een blokje om. Maar daar is hij weer.
13: Oh.
4: Die felle steek onder je hiel. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
14: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
15: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
16: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
15: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
17: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is

0: Aanbeland bij de zwoele woensdagavond in en met de Clean Bandit en Jess Glynn.
1: L1 vandaag met Ruben Wekers.
0: Ja, dat blijft nog wel even warm. Waarschijnlijk tot flink boven de 20 graden ook vannacht. Tegelijkertijd morgenavond worden er wat regen- en onderweersbuien verwacht. Dat is denk ik toch wel goed nieuws voor heel wat boeren bijvoorbeeld. Er zijn er nogal wat zorgen vanwege die droogte en de invloed op de gewassen. En ja, denk nou niet dat de Limburgse wijnboeren de stralende zon wel omarmen. Vandaag ging het over de wijndruiven van Ruud Verstegen in Voerendaal. Ja, die felle zon is wat hem betreft ook wel iets te veel van het goede.
2: De druif die is net eigenlijk op de eindfase dat die begint af te rijpen. En dan is die eigenlijk het zwakst. Toen we het zagen zondag hebben we maandagmorgen eigenlijk gelijk ingegrepen. En hebben we een middel wat nog tot onze beschikking is. En dat heeft eigenlijk als werkzame stof calciumcarbonaat. En dat is eigenlijk een kalk. En eigenlijk is dat factor 45 voor de zon.
0: Ja, voor de zon inderdaad, want die staat nog wel eens hoog aan de hemel de afgelopen dagen. Tegelijkertijd is een beetje de vraag of dat die regen van morgen dan een beetje soelaas biedt. Want langdurige regen is eigenlijk nodig. En zonder die langdurige regen zal een deel van de schade aan de gewassen niet meer herstellen. Trouwens, vandaag was er ook aandacht voor de Blerikse zomerspelen. Dat is allemaal bedoeld voor kinderen tijdens de vakantie die dan thuis blijven. Maar dan wel natuurlijk wat leuks willen doen. Met sport en spel en andere activiteiten willen jongere werkers dan voorkomen dat die kids zich thuis gaan vervelen of op straat gaan rondhangen. Zo bijvoorbeeld jongerenwerker Sohaila Arashi.
3: Het wordt vooral dan de weken voordat school voorbij is, dat jongeren aangeven dat ze niks hebben te doen of de hele dag thuis gaan, in bed gaan liggen of in de buurt gaan hangen. Dus samen met de jongeren ga je bedenken van, oh, wat kunnen we wel voor ze organiseren? En dan kom je op dit soort leuke en toffe ideeën uit.
0: Ja, kijk, dat ze niet alleen maar achter de PlayStation zitten. Dat is wel lekker met de airco.

0: Dua Lipa, net op de woensdag avondje, dat we een beetje in de zomerse vaste avondje vieren zitten eigenlijk.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Het heeft allemaal te maken met een rechtszaak die vandaag speelt. Aan de ene kant een groep carnavalsartiesten, carnavalsmuziekartiesten wel te verstaan, de kapotte kachels. Ze brachten afgelopen jaar de knaller Dikke Pens uit.

0: prachtig, prachtig poëtisch hoogstandje natuurlijk. Tegelijkertijd de groep hoe het origineel van is, hoe dat is, deze parodie op is gebaseerd. Ja, die kost er niet zo mee lachen. En super mooi dat het nummer van Spotify, onder andere en andere streamingsdiensten verwijderd zou weer. Maar ja, zag de zanger Sander Ottens ieder andere keer van de kapotte kachels dus. En ze is een beetje een concept van carnaval.
1: Het is sowieso binnen de carnavalscultuur een groot goed om te parodiëren. Carnaval is bij uitstek de tijd waarin je de gevestigde orde een beetje op de hak neemt. Je aan hun stoelpoten gaat zagen. Dus dan is het ook qua muziek wel. Ligt dat in dezelfde lijn om ook te beginnen met een nummer van een ander?
0: Ja, toch, tegelijkertijd. De rechter stel je vandaag de originele artiesten in het gelijk. En dat betekent dat de plaat Dikke Pants niet meer op Spotify is te vingen. Mogen we wel nog live optreden met deze plaat. En waarschijnlijk in veel verschillende cafetaria's van en zo allemaal. Maar van wem is de originele plaat? Het Alain Zoemer pakket. Dat ligt hier op te wachten. En wees vergeven aan Enrique Iglesias.

0: Enrique Iglesias zei net bij Ellen vandaag hoe dat, ja, als het dilemma op de wond zich toch wel waarschijnlijk opgelost zal gewoon weer. Het was een heus vaste ochtend dilemma zelfs. En dat hij de laatste wond zich van jullie.
1: Ellen vandaag, de nieuwsquiz.
0: Andy, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Zie je zelf al een beetje in een vastlovend sfeer heel toevallig, of hij toch echt meer zomerse sfeer?
2: Allebei. Ja, we zijn hier gewoon aan de gang op het werk. We zijn net toes eten aan het maken. Maar voor de rest...
0: Dan eindelijk best een lange...
2: Op het moment nog rustig.
0: Dan eindelijk best een lange werkdag had je?
2: Ja, ik ben nu, wat zeg, een 10 minuten ongeveer, kwartiertje toes, even met het eten bezig voor dat te gaan maken. En dan gaan we aan de gang.
0: Oh, en dan mooi nog door, zeg maar?
2: Ja, toe is nog het een en ander hobby en dan tractors en grijden. Dus
0: ik
2: geloof allemaal bij.
0: Je zit zich volgens mij in de niet snel een haal ik over je op de bank zitten. Altijd aan de gang.
2: Dat is niet gewoon.
0: is denk ik op zich een positief iets natuurlijk. Hè.
2: Ja, zeker.
0: En tegelijkertijd kwam jij volgens mij al bij een groot antwoord welke artiest achter deze parodie zit.

0: Nou ja, prachtig vastelovertje in juli. Maar ja, vanwege die rechtszaak, welke originele artiesten, of de artiesten van de originele plaat, beter gezegd, die gingen toch er een beetje tegenin. Welke artiest en welke plaat zochten we, Andy?
1: Nou, dat was ABBA met Take a Chance on Me.
2: Goed! Ja, vind ik goed! Vind ik goed! Het is ook goed!
0: Klopt, inderdaad. Ja. Welke vind je persoonlijk beter? Dikke Pants of Take a Chance on Me?
1: Well, allebei zijn ze goed te loesteren. ABBA is natuurlijk gedooier, maar voor deze ook nu, zeker met carnaval en dergelijke, is de van kapotte kachels ook prima.
0: Ja, precies. Ja, dat is wel inderdaad. Hey, maar dan even terugkomen op wat hij net vertelde. Dan huur ik al, ja, vakantie is niet dadelijk besteed je in ieder geval tot dusver, Andy.
1: Nog niet. Ik heb dadelijk laatste week augustus, 1 september, hebben we wel vakantie.
0: Ah, oké. Okay.
1: Nu moeten we nog even doen aan de gang.
0: Even het eindsprintje dan. En dan blieft je toes of hij nog plant de campagne om ergens...
1: Ja, moeten we nog even gaan kijken. Er is nog niet specifiek het gepland. Dus,
0: ah, oké. Okay.
1: Het is nog even kijken, een beetje afwachten wat het weer doet. Dus,
0: alles ligt nog open.
1: Ja, zeker.
0: Ja, we hebben het natuurlijk al over muziek. Midden in de zomer, welke zomerhit zou je eventueel uw goedkeuring verdienen?
1: Van mij mag de Venga Boys met We're Going to Ibiza al eventueel.
0: Dan heb ik al een bepaald gevoel met wat betreft je vakantielocatie. Welke dat je het weer?
1: Nou, dat weet ik toch niet. Ik ben niet zo van het wiedenweg gewoon meestal. Dus dat toch niet zozeer.
0: Dan alleen een muzikaal verband. Andy, dankjewel. Ja, een fijne overdag, man.
1: Ja, hetzelfde. Hoi. Hoi, hoi.
3: Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going.

0: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
1: Ervaar een onvergetelijke muziekbeleving tijdens het Wereldmuziekconcours 2026. Bezoek Best of Brass en European Wind Ensembles. Exclusieve topconcerten van wereldklasse. Tickets wmc.nl.
2: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
3: Houd misdaad uit je buurt.
2: Luister nu naar onze podcast. Kijkniet Weg.eu.
1: Best of Brass en European Wind Ensembles. Tickets wmc.nl.
4: Marley viel 48 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
5: Hey mam, zo kun je niet oud worden, zo gaat het niet. En toen heb ik me één keer gerealiseerd van, hey, nou moet de knop om.
4: Ook na de operatie blijven onze specialisten jou ondersteunen naar een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
6: Het laatste Limburgse nieuws op deze woensdagavond, dat horen van Janna.
7: Goedenavond. De 14-jarige Noor uit Blerik is meerdere keren gestoken en lag vastgebonden in het bed van haar moeder. Dat bleek tijdens de eerste voorbereidende zitting tegen de moeder van Noor. De 57-jarige vrouw wordt ervan verdacht haar eigen dochter om het leven te hebben gebracht. Maar dat lijkt wel duidelijk, vertelt verslaggever Frank Monen.
8: De moeder heeft een bekentenis afgelegd en ook de dochter die aanwezig waren en de vader hebben dat verklaard. Maar waarom zij haar eigen dochter heeft doodgestoken, dat blijft voor de politie onduidelijk. Daar heeft ze niks over verklaard. Ze heeft alleen gezegd dat vader alle schuld is, maar heeft dat verder niet willen toelichten. De vrouw blijft vastzitten, de vader blijft ook verdachte, maar is vrij.
7: Over 3 maanden is de volgende zitting. Een oud-medewerker van de gemeente Nederweert mag 20 jaar lang geen contact opnemen met de gemeente en haar medewerkers. Dat is in hoger beroep vandaag besloten. De man kreeg het verbod nadat hij na zijn ontslag de gemeente en medewerkers bleef benaderen met juridische procedures, klachten en verzoeken. Volgens het Hof zorgde dit voor een langdurige en grote belasting voor de organisatie. De oud-medewerker moet ook ruim €7.300 aan proceskosten betalen. Mocht je de komende dagen verkoeling zoeken in natuurwater, controleer dan vooraf de waterkwaliteit. Op 7 officiële zwemlocaties in Limburg wordt namelijk momenteel gewaarschuwd voor blauwalg of zwemmersjeuk. Volgens controleur van het waterschap Limburg, Jos Riemenschneider, is het weer van de afgelopen tijd perfect voor onder andere de blauwalg.
9: En die alg die is gebaat bij een stukje warmte. Dus hoe meer warmte het weer, hoe beter die alg gedijt en hoe sneller tot ze tot ontwikkelen kunnen.
7: Zwemmers die in aanraking komen met blauwalg kunnen daardoor onder meer huidirritatie en maag- en darmklachten oplopen. En de politie heeft gistermiddag een bestuurder aangehouden die doorgereden was na een aanrijding in Maastricht. En dat was niet de eerste keer dat de bestuurder dat deed. Volgens een getuige was de man te voet verder gegaan, maar na een achtervolging werd hij aangehouden. Na een blaastest bleek de man ook 4 keer de toegestane hoeveelheid alcohol te hebben gedronken. Hij is zijn rijbewijs kwijt. Het weer. Vanavond is het nog altijd 25 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en kan het op sommige plekken wel weer 35 graden worden. In de middag trekken enkele regen- en onweersbuien over. Dan koelt het af tot 22 à 26 graden.

stuurde de vrouw mij naar Peul voor een moderne bril. Ik zit nog maar net in de stoel, zei dat meisje tegen mij. Je hebt even een degelijke bril nodig. Ik zeg, dat heb ze snel gezien. Ja, zei het, normaal komen de lui door de deur en neer door de etalage.

0: Dat was het hartstikke de mannen van de Golden Earring, die nog in 1989, die is een van de eerste edities van het Bospop Festival op het Openluchttheater van de Lichtenberg in Wierstongen. Ondertussen gaat het hier niet over openluchttheaters. Nee, het gaat over kampeerdiscussiepunten. Want het is net een beetje zoals water en vuur, hond en kat, Nederland tegen Duitsland op het WK van 74. Kortom, absolute tegenpolen op de camping. De reden voor polarisatie onder kampeerders. Team caravan of team camper. Er zit geen gulden middenweg tussen. Hoe de camper in veel Europese landen steeds populairder werd. In Nederland blieven de vakantiegangers misschien maar toch nog altijd wel trouw aan de caravan. Ja, we zetten ze even tegenover elkaar, Durm. Allereerst in de linkerhoek vanaf vakantiepark Het Grote Bos in Doorn. Team caravan.
1: Ja, ik zou geen camper willen hebben, nee.
2: Nee. Zelfs niet gaten?
1: Nee, ook niet, nee. Omdat ik vind het gewoon een vervelend ding.
3: Het mooiste eigenlijk wat er is, hè? Het huisje op wielen. En je zet hem neer en je pakt de fiets en je trapt rond. Of je pakt de auto voor de boodschappen. Dat is altijd met een camper wat moeilijker.
4: Je zit in de natuur, voet in het gras. Dat is toch wel het summum.
2: En caravan is veel gezelliger. Ja, en handiger, vind ik. Slaapt er heerlijk in.
4: Mijn camper ben je onderweg. Daar ga je niet ergens staan. En we zien ook dat mensen met een camper vaak gewoon binnen zitten.
0: U hoort het, ze stonden lijnrecht tegenover elkaar. Want ja, met een camper, dat is dus eigenlijk niet echt officieel kamperen. Zo vind je team caravan. Maar dan heb je team camper nog niet gehuurd.
5: Nou nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik vind dit echt wel kamperen. Ja hoor, 100%. Ik zit ook onder mijn luifel. Ik kan bij wijze van spreken de voortent. Ik kan hem ook dichtmaken.
6: Wij staan zelden op een camperplek. We houden van wat luxe comfort, stroom, water bij de hand enzovoort. Dus nee, ik vind dit wel kamperen hoor.
2: Maar nu moet je wel alles inpakken als je weggaat.
5: Ja, nou, ik ben wel zo iemand die heeft het allemaal wel in de kastjes. En ik heb niet zo heel veel overal rondslingeren.
0: Ja, wat is nou het beste? Wat is nou echt officieel kamperen? We komen er één in de loet. Sorry, dan moet ik het antwoord op schuldig blijven. Mooi nou zelf misschien nog zitten te twijfelen tussen een caravan en camper. Mooi nou zelf geen keuze hebben gemaakt. In ieder geval handig om te weten. Sinds dit jaar zijn de belastingregels voor campers veranderd. En daardoor zijn de kosten voor een camper flink hoger geworden. Er speelt nogal wat zo op die campings.

prachtige cover. In my humble opinion, dit was dan Bebe Rexha. En ze ging dan aan de slag met het materiaal van Fateless natuurlijk. Ik kwam eerder deze week trouwens nog een filmpje tegen van datzelfde Fateless, destijds nog onder leiding van Maxi Jazz, wat een kunstenaar. Op Pinkpop, 1999. En wie dat wel eens vaker op Pinkpop is gebeurd, wordt er gesproken van een massa-orgasme. En er wordt zelfs een aardbeving gemeten. Ik heb even een filmpje opgerakeld. Ja, dan kun ik iets voorstellen bij zo'n aardbeving.

Geweldig. Maxi Jazz destijds in Landgraaf dus. Ja, helaas zijn niet meer ongerost. 2022 vertrokken richting de eeuwige jachtvelden. Maar wat een muziekmaatje die zegt. Trouwens, over muziek gesproken. Hey, no

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Appen met de jokes. Download de L1-app.
2: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
3: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Kom je experimenteren in ons Science Lab? Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
4: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De 14-jarige Noor uit Blerik is meerdere keren gestoken en lag vastgebonden in het bed van haar moeder. Dat bleek tijdens de eerste voorbereidende zitting tegen de moeder van Noor. Een oud-medewerker van de gemeente Nederweert mag 20 jaar lang geen contact opnemen met de gemeente en haar medewerkers. Na zijn ontslag bleef hij die lastig vallen. De politie heeft gistermiddag een bestuurder aangehouden die voor de zoveelste keer was doorgereden na een aanrijding in Maastricht. Ook had hij 4 keer de toegestane hoeveelheid alcohol gedronken.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man van 20 die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook wordt hij verdacht van eerdere verkeersovertredingen, vertelt de persrechter.
12: En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan, is de verdenking. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft, de verdenking heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
11: Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Het lichaam van het doodgestoken meisje uit Blerik werd in april gevonden in haar eigen bed. Ze was vastgebonden met tape. De moeder van de 14-jarige Noor is verdachte en kampt volgens de OM met psychische problemen. Het motief werd vandaag op de eerste zitting niet duidelijk. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Sinds de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies, omdat het minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Ook zijn de kaartjes duurder geworden. Het gaat dus zichtbaar beter, ziet economieredacteur Ruben Eg.
13: De spoorwegen die hopen op nog meer reizigers in het tweede halfjaar. En de hoop is vooral gericht om mensen te trekken om in de daluren te reizen. Dat is a goedkoper en dan zou er ook meer plek zijn. Nou ja, dat zien we over een half jaar. Over de eerste 6 ziet het er prima uit.
11: NS boekt in het eerste halfjaar een winst van €25 miljoen. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had aan zijn elleboog. Die had Van Aert opgelopen na een val tijdens de training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het.

0: 1 met het nieuws van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit de rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 jaar en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed vaak te hard. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechter over het voorarrest van de verdachte. Dat zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
2: Zo reed de verdachte op de dag van het ongeluk 3 keer te hard. En in de week voorafgaand aan het ongeluk is hij 17 keer betrapt op te hard rijden. Daarbij filmde hij zichzelf ook en was de snelheidsmeter duidelijk in beeld. Dat geeft volgens de raadkamer aan dat de verdachte weinig zelfinzicht heeft en de kans op herhaling dus groot is. En daarom is zijn voorarrest verlengd met 2 maanden.
1: Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en hun schooldirecteur om het leven. In Spanje mogen 10.000 bewoners van de regio Madrid weer naar huis. De natuurbrand daar is onder controle, dat schrijven Spaanse media. In totaal moesten 24.000 mensen hun huis verlaten en nog eens 20.000 anderen moesten binnenblijven. Ook in de naastgelegen regio Avila is het vuur onder controle en zijn evacuatiebevelen weer opgeheven. Door de branden in Spanje is 700 vierkante kilometer aan natuur verwoest. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had. Die had hij opgelopen na een val tijdens een training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, later wat wolken en het wordt iets koeler dan vandaag. En dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Utrecht zijn honderden mensen bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er werd muziek gespeeld en er waren speeches op het Domplein. Onder andere burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. De organisatie van de bijeenkomst in Utrecht wil met de herdenking het signaal afgeven dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
2: Hij heeft een gevangenisstraf uitgezeten. Hij heeft een werkstraf gehad. Hij heeft met allerlei mensen gesproken. De reclassering, met een imam enzovoorts. Ja, en toch is hij dus nu weer verdachte in een zaak rondom terrorisme.
1: Inmiddels is deze verdachte 19. Er werden ook twee anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. Door een brand in een sorteercentrum in Nieuwegein zijn tientallen pakketjes beschadigd geraakt. PostNL zegt dat ze contact zullen opnemen met de getroffen klanten. De brand in Nieuwegein ontstond vanmiddag toen er plots vlammen uit een busje van een bezorger kwamen. Omdat het busje tegen de gevel stond, sloegen de vlammen al snel over naar het sorteercentrum. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit het huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Abdul B., de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, liep vrij rond omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden grote twijfels of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. Volgens de behandelaar van B. werd er niet genoeg informatie uitgewisseld tussen verschillende diensten, dat zegt correspondent Gimbal Duk.
2: Zo gold voor Muke en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist dat de antiterreureenheid B in de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat B twee neven heeft die bij terreurgroep IS zitten. En dat is vrij cruciale informatie.
1: Ander nieuws dan. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches waren van onder andere burgemeester Dijksma. Bij de aanslag in Berlijn kwam één persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man probeerde vorig jaar thuis in Rozenburg zijn vriendin te wurgen. Als proef wordt er bij vermoedens van wurging gelijk een expert ingeschakeld om het slachtoffer dan meteen te onderzoeken, zodat er meer bewijs is tijdens een rechtszaak. En daardoor kon een forensisch arts bij de vrouw vaststellen dat ze was gewurgd. De man werd vervolgens door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag.

0: L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Siri Dijkers met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. In Frankrijk ligt het vuur nog altijd dicht bij Bordeaux. En daar komt komende week ook nog een hittegolf bovenop. Ook in Spanje blijft het vuur maar doorbranden. Bij Valencia rukt de brand volgens de autoriteiten ook ongecontroleerd nog op. Voor de regio Madrid is er juist beter nieuws. Die brand is onder controle en duizenden inwoners mogen daar weer terug naar huis. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en in Alkmaar. In Utrecht hebben honderden mensen vanavond de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen daar bij elkaar op het Domplein, waar ook meerdere speeches werden gegeven. Onder meer burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en raakte 10 anderen gewond. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA is van plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer vannacht is het helder en tussen de 16 en 20 graden. Morgen start zonnig, later zijn er wel meer wolken. In het zuidoosten kan dan in de middag ook wat regen vallen. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijke hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is de brand in de regio Gironde bij Bordeaux ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is het beter nieuws. De brand daar is onder controle en duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man is veroordeeld tot een celstraf en taakstraf omdat hij zijn vriendin probeerde te wurgen. Bij de nieuwe methode wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens een rechtszaak meer bewijs. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA kan dat zelf niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de UEFA, de Europese Voetbalbond. Het weer vannacht helder. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten in de middag kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is in Frankrijk de brand in de regio Gironde bij Bordeaux, ondanks de hitte, afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur ongecontroleerd om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De natuurbrand daar is onder controle. Duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noordernij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden gebouwd is. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Het vaartuig wordt nu onderzocht door Duitse archeologen. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Dat moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse Voetbalbond niet akkoord gaat met het plan. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse Voetbalbond hebben fel gereageerd. Komende dag is er een spoedoverleg met alle 55 leden van de UEFA. Het weer, vannacht helder, het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.